Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen. RTV Slos, gouden ouwe, non-stop.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook twee busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
1: Çağırıyor. Kionnet.

0: De hits van toen. De hits van toen en nu. En nu. En nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: And let it flow.
0: RTV Slos. Slos. Gouwe ouwe.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van toen, de hits van toen en nu. En nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: En let it flow.
0: Even terug naar toen.
2: Even terug naar toen.
0: Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Kappa,

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

kan het niet wat harder. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: RTV Slos, met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 19 september. We gaan zo praten met wethouder Melvin Smit van de gemeente Steenwijkerland. En dat zeg ik er expres bij, want daarna komt een andere wethouder. En zijn naam is Marcel Bos en die is van de gemeente Weststellingwerf. En dat allemaal in het kader van de samenwerking van de omroepen. En dat zal toch een keer een start moeten hebben, dus we gaan er maar gewoon mee beginnen. En daarna hebben we als laatste item van het eerste uur het Leger des Heils, Willy Rauw, aan de telefoon in verband met de culturele proeverij. Dus weer een vol politiek en een mooi uurtje, eerste uurtje. En wat er een tweede uur komt, hoort u zometeen van mij. Melvin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemorgen. Ik wil heel snel.
1: Ja.
0: Wethouder van de gemeente Steenwijkerland. Straks de wethouder van Weststellingwerf. Ken je hem toevallig?
1: Nee, nog niet. Dat is een van de nieuwe wethouders daar. Dus ik moet hem nog ontmoeten.
0: Oh ja, nou, misschien zie je hem zometeen hier. Een drukke week geweest. Politieke markt, allerlei andere zaken. Onder andere Sportdag.
1: Ja, gisteren was de opening van de Nationale Sportweek eigenlijk. Dus de hele week staat in het teken van sporten. En afgelopen vrijdag was de aftrap voor alle scholen in Steenwijk. Mm-hmm. Op het sportpark van VV Steenwijk. Dat mocht ik openen samen met onze kinderburgemeester, met Jinte. Dus toen hebben we samen een warming-up gedaan met een paar honderd leerlingen. En ze hadden daar de kans om met 16 verschillende soorten sport kennis te maken. Dus dat was door onze club mensen ontzettend goed opgezet. En het was een prachtige dag. We hadden er mooi weer bij. Ja. En het was een sportieve dag, dus dat was mooi. En de komende week zijn er allerlei activiteiten ook voor scholen in andere kernen. Dus leren bewegen, andere sporten.
0: Ja. Ja, maar 16, wat veel.
1: Ja, er was van alles. Er was ook iemand van Team NL van het schermteam. Dus dat was altijd een bijzondere sport. Het was discwerpen, maar ook beachvolleybal, voetbal, hockey, basketbal, rugby. Dus alles kwam voorbij, freerunning. Ja. Dus het was erg leuk. Dus we hebben een rondje gemaakt en we hebben met wat clinics meegedaan. Dus dat was heel erg leuk.
0: Ja, leuk, leuk. Morgen alweer sporten.
1: Ja, morgen mag ik zelf ook sporten. Morgen is de Stone City Run.
0: Ja,
1: hè, dus de hardloopwedstrijd in Steenwijk. Het hardlooprondje. 10 kilometer ga ik zelf doen. En er zijn allerlei verschillende afstanden. Ik mag nog een paar keer het startschot geven met de scutterie, met het kanon. Ook samen met onze kinderburgemeester. En zij loopt volgens mij de 3 kilometer. En ook allerlei verschillende scholen die doen verschillende afstanden. Volgens mij zo'n 1500 deelnemers. Vorig jaar ook meegedaan, het jaar daarvoor ook. Dus ik heb er wel zin in om weer... Het is altijd wel weer even spannend hoe het gaat en hoe het weer is. En,
0: heb je al gekeken hoe het weer is?
1: Nee, nog niet. Nee. Vorig jaar was het wel mooi volgens mij. En toen heb ik mezelf een beetje over de kop gelopen. Dus ik zal kijken of ik het iets rustiger aan
0: eventjes,
1: kan doen.
0: Niet zo focus op degene die voor je loopt, hebben we net al besproken.
1: Ja, dat is altijd een beetje verleidelijk. Hè? Ja, als er iemand voor je loopt met hardlopen, dan denk je, die ga ik nog eens even inhalen.
0: Ja.
1: Maar nee, ik kijk er wel weer naar uit. Mooie evenementen voor Steenwijk.
0: Ja, hoeveelste keer is dat nou ongeveer? Want volgens mij is het alweer een aantal jaren
1: Daarover vraag je. Durf ik zo niet te zeggen.
0: Komt op, het is al wel een hele tijd.
1: Ja, ze doen het samen met de scholen. Dus ze doen ook ontzettend veel leerlingen mee. Dat is leuk. En 5 kilometer en 10 kilometer nog. Dus mooi.
0: En het trekt ook heel veel publiek altijd in de stad. En mensen die dan denken van, moet volgend jaar maar meedoen.
1: Ja, met zo'n loopje is het ook mooi als je dan plant. Dat kun je niet ongetraind gaan doen. En dus je begint weken daarvoor al met sporten. Dus dat soort loopjes zijn niet alleen leuk op de dag zelf. Maar ook al die mensen die er afgelopen weken, misschien wel maanden, hiervoor getraind hebben. Dus dat zet echt wel wat in beweging.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, mooi. Ga even terug naar de politieke markt. Stond niet zoveel op de agenda, maar wel intensief. Vooral één onderwerp heel intensief. Is ook eentje van de lijst afgehaald, van de agenda. Maar wat voor ons wel heel belangrijk was, was de aanwijzing van de lokale omroep.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dat was voor het college natuurlijk niet zo moeilijk om dat voor te stellen, dat jullie dat moesten zijn. En dat de raad dat zo breed omarmd heeft, met denk ik ook hele mooie woorden voor jullie en jullie vrijwillige inzet al die jaren. Ik denk dat dat wel een groot compliment voor jullie is. Dus ik hoop dat jullie het ook zo hebben ontvangen. En de raad was ook unaniem in de besluitvorming. Hè? Dus volgens mij alle steun voor de slos en ook veel waardering voor hoe jullie dat altijd doen.
0: Ja, dat was hartverwarmend.
1: Hoe was dat voor jullie?
0: Ik werd er verlegen van eigenlijk. Van, ik zat echt zo te wapperen met mijn jasje van naar de wethouder Bunt toe van wat overkomt me nou? Zo,
1: dat is wel mooi. Dan zie je toch dat wat jullie doen op veel waarderingen kan rekenen. Ja. En Herman die altijd de beelden beschikbaar heeft, zodat mensen ook mee kunnen kijken bij de politieke markt. Daar werd door Sandra Lampen nog even aan gerefereerd. Ja. Dus mensen zien dat ook wat jullie doen.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Een algemeen dankjewel is dan ook wel op zijn plaats voor al die mooie woorden. Wat ook een punt op die agenda was, was het volkshuisvestingsprogramma. Adviesnota, en dat houdt in dat de raad, de wethouder of het college advies mag geven over dat punt. Volgens mij heb je een heleboel adviezen gehad.
1: Ja, dat klopt. Het volkshuisvestingsprogramma is wel een moeilijk woord. Hè? Ja. Maar gaat het om hoeveel woningen ga je de komende 10 jaar bouwen? Wat voor soort woningen? Voor wie? En wat vind je belangrijke aandachtspunten daarbij? Het volkshuisvestingsprogramma is een bevoegdheid van het college. Dus wij mogen het vaststellen, maar we vragen wel aan de raad. En eerder al aan de samenleving. Hè? 3100 mensen hebben de enquête ingevuld. Hebben verschillende bijeenkomsten gehad. En dat is samen dat nieuwe volkshuisvestingsprogramma geworden. En we hebben aan de raad gevraagd, dit is het programma, dit zijn de reacties uit de samenleving, daar hebben we op die en die manier verwerkt. En wat wilt u ons nog meegeven richting de toekomst? En de inhoud van het programma is ongeveer dat we zo'n 1600 tot 2100 woningen bij willen bouwen in heel Steenwijkerland de komende 10 jaar. Daar zijn we ook al heel erg druk mee bezig. We willen betaalbare woningen. We willen woningen voor alle doelgroepen. We willen dat het in een mooie leefomgeving is en dat het ook nog een beetje duurzame woningen zijn. Dus dat zijn belangrijke pijlers in dat volkshuisvestingsprogramma.
0: En daar heeft de raad ook allerlei adviezen op gegeven afgelopen politieke markt.
1: Zeker, ja.
0: Kun je een voorbeeld, je hebt nou wat algemeen, maar misschien een specifiek voorbeeld noemen?
1: Nou, veel aandacht voor ga aan de slag. Hè? Dus zorg ook dat die woningen gebouwd worden. Ja. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de planologische procedure. Dus dat bestemmingsplan vastgesteld is. Dat heet nu het omgevingsplan. En de markt moet uiteindelijk die woningen bouwen. Dus zorg dat het van plannen ook daadwerkelijk naar realisatie gaat. Zorg dat er spreiding is in alle kernen. Hè. Dus zorg ook dat er in de kleine kernen, bij Natura 2000 gebieden, hoe moeilijk dat soms ook is, zorg dat je daar extra op inzet. Ook oproep om, als je vastloopt, doe onorthodoxe, vernieuwende, innovatieve dingen die we nog niet kennen. Hè. Dus ga ervoor. Zet daar ook gerust geld voor in als dat nodig is. Want onze jongeren, ouderen, mensen die hier willen blijven wonen, die zitten te springen om een woning. Dus doe wat nodig is.
0: Dat is vooral het onorthodoxe, dat was nog wel een mooi woord.
1: Ja, dat kwam vanuit de Christian Schijf van het CDA. Dat vond ik wel mooi, dus die pak ik ook graag op. Want ik hou ook wel een beetje van out-of-the-box denken, zoals dat met slecht Nederlands heet. Dus om met wat vernieuwende dingen te komen. Dus daar sta ik zeker voor open. Dus ik heb gezegd, die voorstellen die komen uw kant op. Hè? Dus dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Ook is er veel aandacht gevraagd voor ouderen. Hè? Voor ontmoetingsruimte dicht bij voorzieningen. Dus dat we daar ook veel aandacht voor hebben. En, dat staat ook in het programma, maar dat werd nog eens extra benadrukt.
0: Ja, men wordt steeds ouder, hè? Dus des te belangrijker worden die haagjes, die hofjes, waar ze toen ook over hadden, hoe belangrijker wordt dat?
1: Ja, het gaat vooral om dat je elkaar ontmoet. Hè. Mensen gaan veel later naar een verpleeghuis, pas als ze veel zwaardere zorg nodig hebben. Dus het hele zorglandschap en ook de aanbieders daarvan, die zeggen nee, we gaan meer naar VPT, thuisverpleegzorg, zeg maar. Ja, hè. Dus zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En daar wordt alles op ingericht. Maar dan moet je woning daar ook wel geschikt voor zijn. Heel simpel, slaapkamer beneden, badkamer beneden, rolstoel toegankelijk. Dus de woningen die je nu bouwt, moet je wel met het oog bouwen dat daar ook mensen kunnen wonen die zorgen ontvangen. Ja. En dat is nieuwbouw, maar in het bestaand vastgoed is er ook nog van alles te doen en te verbeteren, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
0: Ja. Ook de opmerking kwam dat bestaande gebouwen, dat je over bestaande gebouwen hebt om te bouwen in woningen, hè, vooral leegstaand vastgoed. Is daar Is dat mogelijk?
1: Ja, dat is zeker. Dat moedigen we ook aan. Hè. Dus als er toch al gebouwen zijn die leeg staan, nou, dat is natuurlijk uitermate geschikt om daar met woningbouw aan de slag te gaan. De vraag is soms wel, is het gebouw ook geschikt? Hè? Mm-hmm. Oftewel, moet het eraf en moet er wat nieuws op? Bijvoorbeeld bij heel veel leegstaande schoolgebouwen. Is dat niet altijd geschikt om voor woningen om te bouwen? Maar die plekken, die zijn uitermate geschikt om met woningbouw aan de slag te gaan. En we gaan natuurlijk de Unielocatie in Steenwijk realiseren. Daar komt en de RSG en deze Ekeringenlocatie vrij. Ja, dat zijn natuurlijk mooie plekken. Maar denk ook aan Vollenhoven. Hè. Daar gaan 3 scholen worden samengevoegd. Een nieuwe plek. Laatst ook een raadsvoorstel is onderweg naar de raad om dat mogelijk te maken. Nou, dan komen daar schoolgebouwen vrij. In Wanneperveen wordt een nieuwe school gebouwd. Komen er ook 2 scholen vrij. In Blokzijl gaan we dat doen. In Sint-Jansklooster. Dus op al dat soort locaties komt echt wel vastgoed vrij waar we nou zeker gaan kijken of daar een woningbouw mogelijk is.
0: Ja. En dan hou je ook de jeugd, de jongeren die een woning zoeken, in hun eigen plek.
1: Nou, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, dus dat we woningen bouwen die daar ook voor geschikt zijn. Maar net zo goed voor, ook voor ouderen. Hè? Want als die vervolgens naar zo'n nieuwe woning gaan, dan komt er een woning leeg. En dan verhuizen daar weer mensen. Dus ze zeggen dat bij oudere huisvesting, als een oudere verhuist, dat zo 5 verhuisbewegingen op gang brengt. Dus we moeten er voor starters bouwen, zodat ze nu geholpen zijn. Maar ook vooral ook voor ouderen, zodat die doorstroming op gang komt.
0: Ja, ja. Dus kan je niet voorstellen dat zoveel verschuiving meebrengt.
1: Ja, nou, voor iedere levensfase zoek je een ander huis. Hè. En tegelijkertijd is het ook heel uitdagend om ouderen wel die stap te laten zetten. Omdat dat vaak in de lasten gaan omhoog. Hoeft niet altijd, maar dat gebeurt wel. Mensen wonen in een vertrouwde omgeving. Dus dat is ook wel, was ook wel echt een oproep. Hè. Hoe ga je met die doorstroming aan de slag? Hoe doe je dat samen met de woningbouwcorporaties? Hoe kun je het aantrekkelijk maken? Want haal mensen maar eens uit hun vertrouwde omgeving. Dat doe je niet zo snel. Nee. Dan moet het aanbod elders echt wel iets meer voordelen met zich meebrengen. En dan moeten mensen ook echt wel bij geholpen worden.
0: Ja, ja. En de wooncorporaties die zitten ook met financiële en personele problemen vaak, hè, de laatste tijd. Dat het weer lastig wordt om dingen te realiseren op een korte tijd. Het wordt altijd weer langer.
1: Ja, nou, we realiseren gelukkig ontzettend veel sociale woningbouw nu. Hè. In Blokzijl is net opgeleverd, in Sint-Jansklooster, in Oldermarkt. Allemaal nieuwe woningbouw. Woonconcept gaat 60 of 70 woningen bouwen op Steenwijk Zuidoost. Sociale huurwoningen. Woonconcept is ook net gestart met de bouw van de Gouden Engel. 21 appartementen. We hebben nog een perceel aan de Kalverstraat, waar Wetland wonen. Geloof ik 13 appartementen gaan maken. De Stormbaan bij het Kornputkwartier. Ja. Daar komen 47 sociale huurwoningen. Dus op dat terrein gebeurt er ontzettend veel. In Vollehoven, aan de Kannenveldstraat, Molenberglaan. Dus er wordt ontzettend veel gebouwd. Maar als je 1600 tot 2100 woningen extra wil bouwen, waarvan 30% sociale huur, dan vraagt dat enorm veel investeringen van een woningbouwcorporatie. En niet elke woningbouwcorporatie heeft zoveel geld op de plank om ook die investeringen te doen.
0: Ja, dan denkt de bewoner ook niet bijna. Die kent al die dingen ook niet.
1: Nee, die hebben geen boodschap aan. Die willen graag woningen.
0: Precies.
1: Ze moeten wel gebouwd kunnen worden. En de ene corporatie is kapitaalkrachtiger dan de andere.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even uit voor een plaatje. En volgens mij heb je er zelf een uitgezocht.
1: Ja, volgens mij heeft Herman niemand in de stad van de dijk klaarstaan. Ja, dus daar gaan we voor.
0: Oké. Okay.

0: Niemand in de stad van de dijk. Persoonlijke keuze van wethouder Melvin Smit. Ja. En het was de 11e Stone City Run, kreeg ik net door. Dus
1: die heb ik niet alle 11 meegemaakt. Maar,
0: nee, hè? Maar vast wel een paar.
1: Zeker.
0: Ja. We hadden het net over wat er allemaal moest gebeuren en hoe het allemaal beschreven staat, de huisvesting. Dan viel mij op de regel 30-40-30. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Ja, dat heeft te maken met de woningbouwcoöperatie, waar we het net ook een beetje over hadden. 30-40-30.

0: 30 betekent alle nieuwbouwplannen moet je eigenlijk 30-40-30 verdelen. 30% sociale huur, 40% betaalbaar en 30% daarboven. Dat is een beetje de verdeling die het Rijk in de nieuwe wet aan de gemeente meegeeft.
1: Ja, ja.
0: Dus elk plannetje, als je 100 woningen hebt, moeten daar 30 sociale huurwoningen in zitten ongeveer. Ja. 33. Ja.
1: Oké, okay, want er wordt zo makkelijk gepraat. Ja, logisch, het is werktaal. Dus,
0: ja, dat is zeker. Dus goed dat je dat vraagt. Dus als een ontwikkelaar met ons in gesprek gaat en die heeft een stuk grond en die wil daar woningbouw, dan zeggen wij vanuit dit volkshuisvestingsprogramma, zegt dat is mooi, hè, dat mag, want wij zitten echt op woningen te wachten. Maar dat zijn niet 100 villa's. Dat zijn 30% sociale huur. Daarvoor moet je met de woningbouwcorporaties in overleg. 40% betaalbaar. Nou, dat is een betaalbaarheidsgrens in Nederland. Ik vind dat niet echt een Steenwijkerlandse grens. Dus wij hebben ook nog een andere categorie in het programma gezet die nog iets lager zit. En 30% mag daarboven. En zo probeer je daar een gevarieerd plan te maken waar voor iedereen wat in zit.
1: Ja, ja.
0: En soms lukt dat niet, hè, of omdat de coöperatie niet bereid is of het plannetje is te klein. En dan gaan we een zogenaamd fonds maken, een vereveningsfonds. Dat lukt je niet, moet je een bijdrage doen in dat fonds, zodat wij op een andere plek sociale huurwoningen mogelijk kunnen maken. Want die zijn vaak niet financieel dekkend, zeg maar. Dus dat vraagt vaak een extra bijdrage van maatschappelijk geld, gemeentelijk geld, om dat voor elkaar te krijgen. Dus 30-40-30 richt zich op sociaal, betaalbaar en daarboven.
1: Oké, okay, duidelijk. Wat mij ook opviel in die adviezen die gegeven werden, dat er vooral gelet moet worden op hoe de vrouw in het leven staat. Hè? Dat vrouwvriendelijk is en vrouwveilig eigenlijk allemaal. Het bouwen. Hoe zit Steenwijkerland daarin?
0: Ja, mevrouw Makken had een bijdrage gedaan, een schriftelijke bijdrage, die vroeg aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de woningbouw. BGL stipte dat nog even aan, mm-hmm, naar aanleiding van die bijdrage. Nou, ten eerste bouwen we tegenwoordig wijken waar we echt goed kijken naar de zichtlijnen. Hoe kom je daar? Dat er niet achterafsteegjes ontstaan, maar mooie open zichtlijnen. Dus dat zijn belangrijke aspecten. Als het gaat om veiligheid van vrouwen, werken we samen in de regio Zwolle om maatschappelijke opvang als dat echt nodig is. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat je woningen bouwt voor allerlei doelgroepen. Dat je je openbare ruimte zo inricht dat het veilig is. En mevrouw Lampen, raadslid Lampen, heeft het wel eens in een bijeenkomst gezegd in het kader van de verkiezingen van als het voor een vrouw veilig is, is het voor iedereen veilig.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dus dat zou het uitgangspunt moeten zijn.
1: Ja.
0: Dus dat heeft bij onze inrichting van de openbare ruimte. En als wij een nieuw gebied gaan ontwikkelen, heeft dat zeker onze aandacht, veiligheid in het algemeen. En als het voor vrouwen is, dan is het voor iedereen veilig.
1: Ja, dat is een mooie regel om je aan te toetsen en dan vast te houden.
0: Zeker. En daarom is het ook belangrijk dat je bij de inrichting alle doelgroepen betrekt. Dus iedereen kan meedoen. En dat zijn mooie aspecten om daarin te brengen.
1: Ja, ja. Bij ons eigenlijk nou, een nadeel, het is ook wel een voordeel, want het is ontzettend mooi. Maar dat is Natura 2000 gebied. Daar moet je rekening mee houden met bouwen. Is dat nog een bottleneck?
0: Nou, je moet met ontzettend veel rekening houden als het gaat om bouwen. Tegenwoordig, je bouwt niet meer op de lage gronden. Dus je kijkt wat zijn logische gronden om te bouwen. Dat hebben we in de omgevingsvisie al die plekken wel zo'n beetje vastgelegd. Rondom Steenwijk, maar ook rondom al onze kernen. En je moet bij het bouwen moet je een stikstofvergunning aanvragen. Mm-hmm. Een natuurvergunning heet dat. De provincie doet dat. En dan moet je aantonen dat je ontwikkeling geen negatief effect heeft op dat Natura 2000 gebied. Nou, dat is heel technisch. Maar dat is zeker lastig. En dat is, in de ene kern is dat lastiger dan de andere. Je kan je wel voorstellen als de kern dichter bij het Natura 2000 gebied, of zelfs daar bijna in ligt, dat het daar lastig is.
1: Ja.
0: Dus daar doen we ontzettend veel aan om de provincie ervan te overtuigen om toch die vergunning te geven. Daar investeren ontzettend veel capaciteit in. Want ik bedoel, je kan wel de natuur heel belangrijk vinden, maar wij vinden leefbaarheid ook ontzettend belangrijk.
1: Ja.
0: Dat de jongeren daar kunnen blijven wonen. Dat culturele leven, dat daar verder gaat. Dat mensen voor elkaar kunnen zorgen, die gemeenschap kunnen blijven vormen. En dan moet je wel woningbouw ook mogelijk maken. Dus ja, we houden heel erg rekening met de natuur. Daar doen we heel veel voor. Maar ik hoop ook dat er wat meer rekening wordt gehouden met andere aspecten die gaan over leefbaarheid. Maar goed, daar zijn we de provincie aardig druk mee om dat in verschillende kernen dichtbij Natura 2000 gebieden voor elkaar te krijgen.
1: Ja, een hele klus, hè?
0: Zeker weten. Ja, ja, nou ja, en als dat het enige was, dan redden we dat nog wel. Maar we hebben ook met netcongestie te maken. Ja, waar kun je nog stroom krijgen? Dus ook wel mensen die zeggen, nou ja, woningbouw mooi, maar liever niet bij mij in de achtertuin. Hè, ja. Of die zich zorgen maken over het verkeer. Dus allemaal verschillende aspecten die het best wel uitdagend maken. Dus dan de oproep voor onorthodoxe oplossingen is dan wel mooi. Maar soms kun je niet iedereen tevreden stellen. En dan leggen we dat ook aan de raad voor. Dit is het plan. Dit zijn aandachtspunten daarbij. Dit hebben mensen ingebracht. En zo zijn we daarmee omgegaan. Ja. En de ene keer kunnen we daar wel wat mee. En de andere keer wat minder.
1: Ja. Ja.
0: En dan is dat maatschappelijk belang van dat woningbouw weegt soms net iets zwaarder.
1: Ja, ja. Uitdagende job.
0: Ja, hè? Maar wel leuk. Want als het niet uitdagend was, dan zaten we er niet.
1: Nee, inderdaad. Ik wil nog even kort naar spreidingswet. 80 kansrijke asielzoekers die zouden, in mijn optiek, wat ik gelezen heb, 26 september
0: in het Fletcher Hotel,
1: komen. Nou zei jij tegen mij van, ze wonen er al.
0: Ja, die zitten er alweer weer een paar weken. Half juli volgens mij, of begin juli zijn ze erin gekomen. Dat is natuurlijk een heel lang traject geweest. Met ook in 24 hebben we al besloten, of de raad, om die locatie beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Het heeft best wel lang geduurd met het COA voordat we daar uiteindelijk invulling aan hebben gegeven. We hebben ook nog weer geparticipeerd. En inmiddels zitten ze er. En nou, ik hoor daar geen wanklanken over. Volgens mij gaat dat ontzettend goed. Maar we blijven in contact met de buurt en iedereen die daaromheen zit om te zorgen dat het ook in de toekomst goed gaat. En wat jij wellicht hebt gelezen is dat het volgende week zaterdag Nationale Burendag is. En dan stellen de AZC's hun deuren open voor iedereen om te komen kijken. Dus als je dat interessant vindt, als je eens wil weten hoe dat zit, ga daar vooral naartoe. En kijk hoe dat daar georganiseerd is en stel vragen.
1: Ja, precies, want dan kun je alleen maar de juiste conclusies trekken. Hè, hoe die mensen daar zitten en wonen.
0: Zeker, ja. Ga kijken. Ja.
1: Ja. Is er nog een tijd voor dat je weet uit je hoofd?
0: Volgens mij begint het om 9:30 's ochtends. Okay. En ik weet de eindtijd even niet. Nee, ik ga zelf ook even langs. Dus,
1: Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we aardig wat doorgesproken. En de tijd zit er onderhand ook op. Ik wil je hartstikke bedanken dat je weer aangeschoven bent om dingen te zeggen. Ik wens je een heel goed weekend. En morgen veel succes met die 10 kilometer.
0: Dank voor de uitnodiging en het komt goed.
1: Oké. Okay.

0: Yves Berendsen met Verlangen. En aan tafel is aangeschoven Marcel Bos. Hij is wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Goed je te zien hier. West-Stellingwerf is voor ons ook nieuw. Moeten we ook helemaal opnieuw induiken. En toen zagen we de week van de eenzaamheid, of tegen de eenzaamheid, dachten we van, dan moeten we maar eens een wethouder van West-Stellingwerf voor uitnodigen. En daar zit Marcel Bos. Wie is Marcel Bos?
1: Marcel Bos is sinds juni van dit jaar wethouder in de gemeente West-Stellingwerf. Heeft een aantal leuke portefeuilles, waaronder ook jeugdzorg en WMO, waarbinnen ook het thema van sociale basis, welzijn en aandacht om voor elkaar is opgenomen. Daarnaast is Marcel Bos ook gewoon papa en familielid.
0: Ach,
1: en
0: mooi.
1: Is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Wolvenga.
0: Oké. Hobby's?
1: Nou, dat is wel heel erg leuk dat je dat vraagt. Ik heb heel veel jaren geleden van mijn vrouw een prachtige Vespa gekregen uit 1963.
0: Oh.
1: En die heb ik een keer uit elkaar gehaald toen ik dacht, nou, ik heb wel eens tijd over. Dat is er nooit van gekomen. En de afgelopen periode ben ik hem weer aan het in elkaar zetten. En ik hoop volgend voorjaar heerlijk rondrijden op een prachtige Vespa.
0: Dat hou ik in mijn hoofd.
1: Helemaal goed. Dan kom ik de volgende keer op de Vespa.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed. Even kort dan die voorstelling, want we moeten natuurlijk ook aandacht geven aan het onderwerp waarvoor je hier aan tafel zit. En het uitgebreidere komt in de loop van de tijd wel voorstellen. Week tegen de eenzaamheid. Vanaf de laatste donderdag in september is dat. 24 tot en met de 30 september. En in West-Stellingwerf is dat volgens mij van de 28e tot 4 oktober... dat er aandacht aan gegeven wordt. Die is wat opgeschoven, die datum. Wat ik gelezen heb, hoor.
1: Er wordt volgens mij in de periode van 24 september, die donderdag, naar die week daarop, wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de week tegen eenzaamheid.
0: Mm-hmm.
1: En wat we vooral ook merken is dat we willen het van het taboe er wat van afhalen. En het eenzaamheid legt ook al zo'n zware domper op. Wat is het nu eigenlijk, eenzaamheid? Dus we hebben in West-Stellingwerf ook echt gekozen voor wat meer de landelijke trend om te zeggen, het gaat om kom erbij. Want we willen graag dat iedereen ook gewoon meedoet en over die drempel komt om zich thuis niet eenzaam te voelen. Maar kom erbij, doe mee. Want er is heel veel waarin je warm onthaald wordt.
0: Ja, en daar moet men van doordrongen worden natuurlijk. Hè? En kenbaar gemaakt worden.
1: Ja, want eenzaamheid is gewoon best wel een probleem. 1 op de 7 mensen, inwoners, heeft last van eenzaamheid. En onder de jongeren is dat aantal ook erg hoog. Dus het is iets wat zich nu voordoet, maar wat ook de komende periode natuurlijk tot grotere problemen kan leiden als we het stukje eenzaamheid niet aanpakken en vooral ook niet bespreekbaar maken.
0: Precies. Ja, speelt het erg in of veel in West-Stellingwerf ook? Bijvoorbeeld jongeren of zo?
1: Ja, nou, wat ik zeg, 1 op de 7. En dan is het natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen, goh, als je een rijtjesblok hebt, dan is het huis waar het plaatsvindt.
0: Precies, nee.
1: Maar het komt gewoon voor. Mm-hmm. En we merken gewoon dat het aandacht nodig heeft. En wat ik mooi vind van de Week tegen Eenzaamheid, kom erbij dat we er aandacht aan besteden. Ook dank aan jullie dat jullie hier aandacht aan besteden, want dat is natuurlijk prachtig. Maar dat doen we natuurlijk niet 1 week in het jaar. Dat doen we in principe gewoon 52 weken in het jaar.
0: Ja, dat is wel nodig, ja.
1: In de verschillende activiteiten, maar ook gewoon in de koers die we als gemeente hebben, willen we vooral gewoon laagdrempelige voorzieningen waar mensen makkelijk binnen kunnen komen om uit huis te komen, om zich ook niet eenzaam te voelen, om mee te doen en met elkaar in gesprek te zijn.
0: Ja. Kun je wat voorbeelden noemen in West-Stellingwerf waar men dan terecht kan?
1: Ja, dat is mooi, want kijk, vanuit de gemeente faciliteren of organiseren we van alles. Zo heb je in Noordwolde de aanschroeftafel van de onafhankelijke seniorenvereniging. Zo heb je wat de pot schaft, het huis op de hoogte in Wolvenga. Ook nog de buurthap in het buurthuis in Noordwolde. Dus zo zijn er allerlei activiteiten waar mensen makkelijk eventjes binnen kunnen lopen om mee te doen. En dan heb ik het nu even over wat de gemeente doet. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere mooie initiatieven die ook plaatsvinden. En dan vind ik ook dat ik dat moet noemen. Want bijvoorbeeld het samen eten verhaal van de gezamenlijke kerk in Wolvega is ook zo'n activiteit. Waarbij het eigenlijk helemaal los van de gemeente staat. Yeah. Maar er prachtige initiatieven zijn. Humanitas, die het vriendschapsbezoek eigenlijk organiseert. Waarbij vrijwilligers gewoon bij mensen op bezoek gaan om eens een keer dat kopje koffie te drinken en in gesprek te gaan. Ja, dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, inderdaad. Wat ik ook wel eens hier in Steenwijk is het ook wel eens gebeurd dat je een kopje koffie koopt en dat je een tweede kopje koffie erbij bestelt, zodat je mensen ook een kopje koffie aan kan bieden die toevallig binnenkomen lopen en het niet kunnen betalen, maar dan wel de gezelligheid hebben om aan te schuiven.
1: Ja, nou, dat is misschien ook wel de oproep die ik hier eigenlijk wel, of een oproep die ik hier wil doen, maar waar ik aandacht voor wil vragen. Wat je gewoon merkt is dat mensen die die vinden het niet altijd makkelijk om ook ergens naar binnen te gaan.
0: Nee,
1: dus
0: precies.
1: Zeg maar dat tweede kopje koffie of dat handmaatje, daar zijn we ook wel naar op zoek van neem eens iemand mee. En het is niet altijd het koffiedrinken of het samen eten wat het is. Want om juist die drempel te verlagen, zijn we ook aan het kijken van ja, wat vinden mensen leuk? Zodat eigenlijk dat wat ze leuk vinden ook een stukje hobby is. Waardoor ze op basis van wat ze leuk vinden ook ergens anders naartoe gaan. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld. Ik hoorde laatst een initiatief dat men ook bezig is met een repaircafé. Om te kijken hoe kun je materialen, technische apparaten weer herstellen. Ja, als je dat leuk vindt, en dat doe je misschien thuis alleen. Maar nu krijg je eigenlijk een soort clubje waar je dat samen kunt doen. Zo zijn er veel verschillende vrijwilligersactiviteiten. Gered gereedschap is ook zo'n mooie activiteit. Enerzijds zit daar een heel mooi doel achter. En aan de andere kant, doordat het er is, kan het ook bijdragen in het samen mooie dingen doen.
0: Ja, precies. Ik kreeg net van de techneut te horen, misschien een club rondom de Vespa.
1: Ja, dat kan. Maar dan wordt het wel heel druk rondom dat kleine brommetje, om het maar zo te zeggen.
0: Wordt toch meegedacht.
1: Ja, nee, dat is super. Dat is super. Dus als ik hem nog één stap verder mag doen, wat ik zelf heel leuk vind. Kijk, deze week, hè, in de week tegen de eenzaamheid, kom erbij en we Stellingwerf, gaan we natuurlijk een aantal extra dingen doen. Op verschillende plekken gaan we ook eens even proberen, pionieren, om koffieochtend te organiseren in buurthuizen, dorpshuizen. Dus in Noordwolde, De Blessen, Nijholpaden, Oldolpaden, De Hoeven, Nijelamer. Overal organiseren we eigenlijk net even dat uurtje om koffie te drinken. Om eens even te kijken, wat roept dat op en wie komen daar, om ook te horen of we het op de goede manier doen of wat we anders kunnen doen om juist dit onderwerp ook op te pakken. Wat ik zelf ook erg leuk vind, we hadden het net al even over de jongeren.
0: Ja.
1: We hebben ook met Ronald Vledder, een bekende YouTuber, een podcast opgenomen.
0: Okay.
1: Dus ik zeg niet dat wij oud zijn, Ria, maar wij zijn natuurlijk ook van een andere generatie. En wij denken dat we het wel weten op te lossen. Maar het is ook wel heel erg mooi dat onze opbouwwerker samen met Ronald Vledder ook over dit onderwerp eens gesproken heeft. Ja, en met 1 miljoen volgers raak je misschien ook net eventjes een groep die dit onderwerp ook uit die, nou zal ik haast zeggen, taboes weer, maar het bespreekbaar maken van dit onderwerp.
0: Ja, en zo iemand die is ook gelijk eigenlijk aan de jeugd. He, daar nemen ze meer van aan als van opa en oma of vader of moeder.
1: En die weet het waarschijnlijk ook op een manier te brengen zodat het ook aanslaat.
0: Precies.
1: Daar moeten wij nog wel eens moeite voor doen.
0: Ja, maar ja, goed. Iedere leeftijd heeft zijn charme, toch?
1: Zeker. Ja.
0: Dus een heleboel activiteiten ook in West-Stellingwerf in de week tegen de eenzaamheid. En wie weet ontstaan daar wel initiatieven uit die zich verder de andere 51 weken doorzetten. He, bijvoorbeeld een uurtje koffie drinken ergens. Je weet nooit natuurlijk hoe dat uitpakt.
1: Ja, nou dat is wel mooi dat je dat zegt. Want zo zie je gewoon dat ieder dorp ook zijn eigen identiteit en zijn eigen aanpak heeft. En in sommige dorpen, ik vind Boyle een heel mooi voorbeeld. Daar zie je dat eigenlijk van onderop, vanuit de samenleving zelf, met een klein beetje hulp van een dorpsondersteuner, vanuit de gemeente, gekeken wordt van wat nu eigenlijk de vraag is wat in het dorp leeft.
0: Ja.
1: En dat we op die manier ook kijken om daar een antwoord op te geven. Maar ook de ruimte laten om dat daar te organiseren. En soms heb je net even dat eerste aanjagen, dat eerste stapje nodig om het mogelijk te maken.
0: Ja, precies.
1: Nou, daar willen we onze bijdrage aan leveren. Maar we moeten als gemeente, zeg ik dan ook, maar niet overal tussen zitten. Want de samenredzame dorpen, dat moeten ze vooral ook samen doen. En daar moeten wij iets in bijdragen, maar niet altijd de touwtjes in handen hebben.
0: Nee, precies. En er zijn mensen in die dorpen mans genoeg om zoiets op te pakken, als ze er warm voor lopen, om het uit te voeren.
1: Nou ja, als we net spreken over de prachtige initiatieven die er zijn in het kader van samen eten, aanschuiftafels en gereedschap, dan zijn er heel veel mensen die heel veel voor een ander willen betekenen. Nou, dat moeten we vooral ook omarmen, denk ik.
0: Ja, inderdaad. En wie weet kunnen wij daar als samenwerking met Radio Centraal en RTV Slos nog wel een bijdrage in leveren. Mensen zijn altijd welkom aan te schuiven aan de tafel.
1: Toen ik hier vanochtend binnenkwam, was het al heel gezellig. Dus eigenlijk is hier ook al een kleine koffietafel met een boel gezelligheid. Dus als we nou ook vertellen dat het hier ook goed vertoef is, wie weet krijgen jullie binnenlopers.
0: Nou, wie weet. Wie weet, ben je altijd welkom.
1: Prachtig.
0: Marcel Bos, dank je wel voor je bijdrage. En we nodigen je graag weer uit voor een volgende keer. Wees ook zo vrij om zelf aan te geven van ik zou graag een keer aanschuiven in het programma. Wees daar welkom toe. Heel fijn weekend en tot een volgende keer.
1: Super, dankjewel, graag gedaan. En nogmaals dank ook voor jullie aandacht voor het onderwerp. Want ook dit draagt er zeker aan bij.
0: Dankjewel.

0: En goedemorgen, Willy.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ik zeg het zo makkelijk, maar ik spreek natuurlijk met Willy Rauw van het leger des Heils. En wij spreken elkaar best wel vaak.
1: Ja, nou, soms wel, hè? Ja. We zijn al bijna bekend voor elkaar. Geeft niet. Dat is op zich goed,
0: ja, toch? Zeker. Want volgens mij hebben jullie weer een hele leuke proeverij op de agenda staan.
1: Dat klopt. 1 oktober hebben we weer de culturele proeverij. En dit keer doen we het in het gemeentehuis. Of wordt het gehouden in het gemeentehuis.
0: Want wat is een culturele proeverij voor de mensen die het gemist hebben?
1: Nou, dat is heerlijk samen met elkaar lekkere maaltijden eten. Nee, dat klinkt een beetje gek. Nee, het is de bedoeling dat we verschillende culturen, mensen, verschillende doelgroepen ook bij elkaar brengen. En dan denken we aan bewoners, nieuwkomers, gezinnen, kinderen. Om van elkaar gerechten te proeven. En natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan. Om elkaar beter te leren kennen, maar ook om de culturen van elkaar beter te leren kennen. En met elkaar te kunnen verbinden. En als heel mooi dat er ook nieuwe vriendschappen zouden kunnen ontstaan op die manier.
0: En dit is de eerste keer dat jullie het doen?
1: Nee, zeker niet. Volgens mij is het nu de 3e of 4e keer al dat we dit doen. Ja.
0: En het is ook elke keer een succes?
1: Absoluut, ja. Het is elke keer heel erg mooi om te zien hoe mensen met elkaar kunnen verbinden. Ondanks de verschillen die er wel zijn.
0: En het idee is dat gezellig. Iedereen dan dus komt en dan vanuit hun eigen cultuur iets meeneemt.
1: Ja, precies. Nou ja, iedereen neemt wat mee om te eten natuurlijk. Wat je thuis hebt voorbereid voor maximaal 1 à 2, 3 personen. En dat neem je mee. En zo krijg je weer allerlei verschillende gerechten. Van soep tot toetjes, tot fruit, tot drankjes. Nou ja, noem maar op. En dan kunnen we van elkaar gaan proeven. En tussendoor hebben we vaak wel allerlei verbindende activiteiten. We hebben al eens een keer een modeshow gehad. We hebben al eens een keer wat hebben we nog meer? Spelavonden. Gaan dat we spelletjes met elkaar delen. En dit keer zullen we ook een soort spel doen. Een bingo. Een culturele bingo. Maar hoe het precies eruit gaat zien, ga ik niet verklappen, want dat is niet leuk. En we gaan ook iets horen van de verschillende muziekstijlen uit de verschillende culturen. Dus op zich is dat altijd heel erg mooi om zo met elkaar in verbinding te kunnen zijn.
0: En dat is dus 1 oktober en is iedereen welkom?
1: Absoluut, iedereen is welkom. Heel mooi zelfs. Ja.
0: En hoe kun je jezelf aanmelden?
1: Je kan je aanmelden bij de culturele proeverij. @gmail.com.
0: Het is gewoon even een mailtje.
1: Ja, dat kan. Maar stel dat je dat denkt van, ik ben het vergeten, maar je wilt alsnog komen, je bent altijd van harte welkom.
0: Als je maar even wat lekkers meeneemt.
1: Dat is wel heel handig, ja. Maar goed, ondanks dat, stel dat het er niet in zit en je bent het vergeten, dan ben je alsnog van harte welkom.
0: Wat neem je zelf mee?
1: Ik ga denk ik iets van allerlei bol meenemen. De ouderwetse bol die wij, ik weet niet of je dat kent, vanuit vroeger maakten we wel eens thuis bij ons bol van fruit. Allerlei vruchten bij elkaar in een grote schaal. En het Hollandse bol, ik weet niet of je het kent.
0: Ja, ik ken het nog. En dan ga ik even diep in mijn herinneringen bij mijn oude buurvrouw, bij mijn ouders, op de verjaardag. En ik vond dat fantastisch natuurlijk. Lekker zot.
1: Klopt. Ik kreeg het vroeger altijd bij mijn oma. Daar kreeg ik in een apart glazen schaaltje. En dan zat er een lepeltje bij in. En dat was bol, noemden we dat. Dat werd heel vaak op verjaardagen gegeven.
0: Ja, leuk. Ja. Maar het is dus echt, gewoon voor iedereen, neem wat leuks mee en haak aan.
1: Ja, precies. En misschien rekening te houden, liever als je toch een vleesgerecht maakt, liever geen varkensvlees.
0: En zitten er verder nog kosten aan verbonden?
1: Nee, in principe niet. Want iedereen neemt zijn eigen eten mee in principe. Dus die kosten zijn dan uiteindelijk voor jezelf. Uiteindelijk als je voor jezelf kookt.
0: Ja, en hoe laat begint het?
1: Het begint om 5:00. Ja, en dit keer dan wat ik vertelde is het in het gemeentehuis. En het is ook heel mooi omdat we dat ook samen met lokale organisaties kunnen organiseren. We doen dat samen met Steenwijkerland, gemeente Steenwijkerland, Vluchtelingenwerk, Stichting Procent, sociaal werk te kop. En wij dan als het tegen dezelfde het ontmoetingshuis. En ja, dat is gewoon ook mooi om al zo al met organisaties samen de verbinding te hebben. Nou ja, laat staan met de mensen die we elkaar s'avonds met elkaar kunnen ontmoeten. Dat is gewoon geweldig om dat samen te kunnen doen.
0: Ja, en waarom zou, nog even voor het als laatste vraag, waarom zou iedereen moeten kunnen komen?
1: Omdat het zo gezellig is. We hebben zoveel plezier en lol met elkaar. En ja, en ik denk ook om elkaar beter te leren kennen. Ik denk, we leven toch wel in een maatschappij waar toch best wel, ja, soms toch wel wat individualistisch wordt. En als we kijken naar de verschillen die we allemaal hebben, dan denk je, ach, wat is het mooi om al die verschillen samen te kunnen laten vloeien. He, dat we met elkaar in verbinding kunnen staan in plaats van dat we allerlei argwaanse ogen hebben. Maar meer kijken van, nou, wat bindt ons met elkaar? En ik denk, dan is eten een heel makkelijk middel om met elkaar te kunnen verbinden, denk ik.
0: Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes op 1 oktober vanaf 5 uur in het gemeentehuis.
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijn weekend. En,
1: ja, dankjewel. Eensgezind. We zien elkaar weer.
0: Zeker.
1: Ja? Hallo. Doei. Hoi hoi.
0: En dan... Ja, dan was dit het eerste uur van Kopwijzer, waarin ik Willy Rauw heb geïnterviewd over de culturele proefvrij op 1 oktober. En Ria heeft het over de Week van de Eenzaamheid gehad met Marcel Bos, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. En heeft Melvin Smit gesproken, de wethouder van gemeente Snermerkeland. Tot straks voor uur 2.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: En we zijn weer terug met uur 2 van Kopwijzer deze zaterdag 19 september. Ik eindig met Dirk, die in Wolfgaai is. Ik spreek Renny van der Galien over Mensen Sporen Wel. Het kerstrondje on the markt komt langs. Wat nog heel ver weg voelt, kerst. Maar ik snap het. Het is ook weer dichterbij dan dat we denken.
2: Het is soms het hele jaar kerst.
1: Ja, ik word er wel blij van, moet
2: ja,
1: zeggen.
2: Hoor. Ja hoor. Dan is het goed, hè?
1: Allemaal lampjes. Ja. En ik zit tegenover Paula Bierma en Marita Schoteman over de Wereld Alzheimer Dag en het Goed Nieuws Magazine.
2: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat leuk dat jullie er zijn.
2: Dank je.
3: Ja, vinden wij ook leuk.
2: Ja, super dat het weer kan zo.
1: Ja, tuurlijk. En ja. Ik ga toch even vragen, Paula. Je hebt een hele mooie sjaal om. Gokt. Heb je hem zelf gemaakt?
2: Nee. Helemaal niet goed gegokt. Deze sjaal is gebreid door Lucie Horn. Sterker nog, Lucie heeft er volgens mij 5 gebreid. De gele kleur van Alzheimer Nederland, de huiskleur. En de vergeet me nietjes. Want ja, daar hadden we de 5000 van, 3-4 jaar geleden. 3 jaar geleden, denk ik. En nou, dit is nu heel subtiel onze belangenbehartigers sjaal voor Wereld Alzheimer Dag.
1: Ja, want de vergeet me nietjes zijn het eigenlijk het teken van...
2: Het symbool van samen dementievriendelijk, maar ook van Alzheimer Nederland. Ja, want...
3: Ja, mooi symbool wat je ook aan je sleutel hangen kan doen. Of aan je rits van je jas. Hartstikke leuk.
1: Ja, ik heb ze ook wel gezien als pijltjes. En ze zijn er als hangers. Ja, en ze zijn er in allemaal mogelijke maten en soorten, toch?
3: Ja. Ja, voor iedereen iets.
1: Ja, en wanneer krijg je die?
2: Je krijgt ze als je ze bestelt. Je krijgt ze van ons als je ze erom vraagt. En die gehaakte hebben we er nog een heleboel van liggen. En nou, dat was een paar jaar geleden natuurlijk een ontzettend leuke actie... waar nog veel meer uitkwam. Dus ze zijn nog steeds niet op. In de Dementeek zijn ze absoluut. En die is iedere week geopend van 9 tot 12... op de dinsdag en donderdagochtend in Zonnekamp.
1: Ja, want nou, ik zou bijna zeggen dementie, Alzheimer... Dus natuurlijk, Alzheimer is een vorm van dementie.
2: Ja.
1: En we hebben het nu over Wereld Alzheimer Dag.
2: Ja, aanstaande maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. En nou, vooral wat we mooi vinden om over te vertellen is dit jaar de Goed Nieuws Magazine. Vorig jaar hadden we de Goed Nieuwskrant. Dit jaar wordt het een heel mooi magazine. Dus een slagje kleiner, maar ook 3 slagen dikker. Met weer ontzettend veel goed nieuws, leuke dingen waar je blij van wordt. En die verschijnt dit jaar als bijlage bij Nieuwsbode de Kop. Aanstaande dinsdag huis aan huis in heel Steenwijkerland en waar ook maar daarbuiten.
1: Dus ik moet even heel snel mijn nee-nee sticker van de briefbus afpeuzen.
2: Dat zou ik zeker doen, ja. Ja, ja. Dat levert veel op. En anders ga ik er één voor je achterhouden natuurlijk.
1: Hè? Dat sowieso graag.
2: Ja, ik vind het, het wordt een heel mooi boekje. Magazine met op de voorkant een prachtige foto van de Steenwijkertoren in het oranje zonsondergang of opgang. Dat zou ik niet durven zeggen, maar een hele mooie voorkant. En kan niet missen. Een krant om te bewaren en om te delen en om gewoon lekker te lezen en te herlezen. Want de aanleiding daarvoor was vorig jaar natuurlijk de oproep om iets moois te maken. Omdat mensen gehecht zijn aan hun krant. Maar omdat er veel lelijk nieuws is waar we allemaal niet zo blij van worden. Nou, is het krantlezen ook niet meer zo leuk.
3: Nee, maar kan er niet iets komen? Extra prettig als er wel iets is waar wel alleen maar leuk nieuws in staat.
1: Ja, want wat is jouw rol daarin, Marita?
3: Mijn rol in de krant is eigenlijk niet zo groot. Het is meer de rol als mantelzorger en eigenlijk vrijwilliger inmiddels bij Paula ben ik geworden.
1: Wat leuk.
3: Dus in die zin, ja.
1: Ja, want Paula kennen we natuurlijk eigenlijk vanuit het Sociaal Werk de Kop en het mantelzorgnetwerk.
3: Ja.
1: En jij dacht, nou ja, ik vind dat zo goed en fijn. Ik
3: heb er helaas ook dichtbij mee te maken met mantelzorg, met dementie. Voorheen van mijn schoonvader en nu ook in de dichtbijzijnde familie. Ja, en dat is toch altijd wel een moeilijk iets. En dan is het fijn als je iemand kent die jou de goede weg kan wijzen.
1: Want het komt best wel veel voor.
3: Het komt heel veel voor. Dit is al de 2e keer binnen onze rechtstreekse familie. En de eerste keer wist je helemaal niet eens waar je wezen moest. Er was ook helemaal niks over bekend. En iedereen die je probeerde te bellen zei, nou, dat is niet onze taak. Dus ja, geen idee. En maar verder proberen. En gelukkig is dat nu 10 jaar later een heel stuk verbeterd. En kun je wel de goede lijnen vinden. Zowel online als wanneer je de gemeente belt. Ja, echt, je wordt gauw door iemand de goede kant op gestuurd. En dat is heel prettig.
1: Want Alzheimer is natuurlijk iets wat niet zichtbaar is. Nee. Tenminste, niet zo op het eerste oog.
3: Nee, het zijn vaak mensen die heel goed toneel kunnen spelen. En ja, op die manier eigenlijk gewoon een beetje een rol spelen, zolang dat kan. En daardoor lijkt het alsof er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Terwijl er ja, achter de schermen toch wel heel veel al aan de hand is.
2: Vaak zie je dat de naasten op een gegeven moment een soort zogenaamd niet-pluisgevoel hebben. Dat je denkt, nou, het gaat anders als anders. Het klopt iets niet. Mensen, ja. Nou, en dat is dan zo'n periode van, ik weet het niet. En soms kom je dan dus bij de huisarts. Of soms spreek je iemand die zegt, goh, heb je hier of daar aan gedacht? En nou, op enig moment kan het dan zijn dat je of bij het mantelzorgnetwerk uitkomt. Of bij een case manager dementie. Of via de huisarts of een wijkverpleegkundige. Of de buurvrouw. Of nou ja, hoe het maar gaat. En als wij met z'n allen in Steenwijkerland een klein beetje daar allemaal oog en oor meer voor hebben, dan draagt dat ontzettend bij aan een dementievriendelijke gemeente. Wat we inmiddels al zijn. En daar zijn we natuurlijk reuze trots op sinds mei dit jaar. En nou, om dat nog meer te onderstrepen en ja, te vieren klinkt niet fijn, want het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar het is wel fijn om te kunnen zeggen dat we met z'n allen wel op het goede spoor zitten om daar goed mee om te gaan. Hebben we de theatervoorstelling Zeg Ja bij Dementie. En die is 28 september. Daar zijn nog plekken voor in de zaal. We hadden het Vestzaktheater, maar de gemeente heeft inmiddels de grote zaal weten te reserveren.
1: Ja, het zegt ook iets,
3: zat al gauw vol. Dus ja, dat zegt wel iets over de belangstelling en over hoeveel het ook voorkomt.
1: Ja. Het is voor iedereen.
2: Het is voor iedereen, ja. Want als
3: wel
2: je
3: even inschrijven, maar het is gewoon gratis toegankelijk voor iedereen.
1: Ja. En dan via de site van de gemeente?
2: En via de gemeente en anders mij even bellen of check even bij de gemeente op de website Zeg Ja bij Dementie en Steenwijkerland. Dan kom je er ongetwijfeld.
3: En ook via steenwijkerland.nl en via de Rabo Theater de Meente. Ja, je kunt op meerdere manieren vinden.
1: En ik kan er gewoon gratis heen als ik dat zeg.
2: Ja, het is kosteloos. Ja.
3: Kosteloos, je kunt jezelf inschrijven en eventueel ook een extra ticket voor iemand die je mee wil nemen. Dus het is heel kosteloos.
1: En het is een theaterstuk wat op meerdere plekken wordt
2: ja, het is
1: opgevoerd,
2: ja, dit is landelijk, zeg maar. Of het zijn twee dames die dit doen. En het zegt ja bij dementie. Dat gaat er eigenlijk over. Kies voor connectie in plaats van correctie. Het blijkt dat mensen met dementie 80% van de tijd nee horen. Hè? Nee, het is niet dinsdag, maar woensdag. Nee, ik ben niet Marita, ik ben Paula. Nee, het is niet Pasen, maar Pinksteren, zeg maar, in die lijn. Nou, corrigeren is voor niemand leuk en ook heel vaak niet nodig. Tenzij er misschien een gevaarlijke situatie dreigt. Dan moet je natuurlijk wel wat doen, maar een beetje meebewegen en natuurlijk aanvoelen op welke moment dat wel en niet wijs is in het proces. Maar dat draagt bij aan meer welzijn.
3: Ja, en ook een positieve stemming voor degene zelf ook die dementie heeft.
1: Ja. Dus eigenlijk is dit voor iedereen in de gemeente die er of mee te maken heeft of er misschien wel mee te maken gaat krijgen. En het klinkt, we weten dat het gewoon
3: Bijna iedereen krijgt er mee te maken.
1: Ja.
2: 1 op de 5 mensen krijgt dementie.
1: Ja, en dan heb je dus
2: de drie vrouwen.
1: En daar heb je mensen eromheen die daar dus ook weer omheen moeten gaan staan.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk zeg je, kom gewoon.
3: Kom allemaal, ja, zeker.
1: Ook als professionals?
2: Absoluut, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, en het is natuurlijk best wel een verdrietig onderwerp. En dan hebben we de Goed Nieuwskrant. Ja. En die komt dus dinsdag uit.
2: Ja.
1: Bij
2: ja.
1: alle Huis aan Huis de Kop.
2: Nieuwsbode de Kop. Dat is het Huis aan Huis blaadje wat iedere dinsdag in de hele gemeente verschijnt. Daarvan is het een bijlage. En een krant.
1: Wat vind jij het mooiste verhaal?
2: Ja, er zijn er meerdere. Er staat een ontzettend leuk verhaal in over een dame en haar ervaringen met jongens met een fatbike. Dat is werkelijk een aanrader. En dat geeft ook een heel ander beeld dan de toch wel af en toe wat negatieve dingetjes die je daarover hoort. En er staan gewoon hele mooie, blije verhalen in. Over veel ook over ontmoeten, over de sociale dingen, maar ook over de natuur. Wat er allemaal is. Een mooi stuk van onze burgemeester natuurlijk. Die ook dit jaar voor het eerst, want dat is denk ik bijna een jaar geleden. Dus vorig jaar had de vorige burgemeester de aftrap. En nu dachten we, nou, dit is een mooi moment om daar onze burgemeester Erik voor te vragen. Die ook onmiddellijk zei, lijkt me leuk, gaan we doen. Dus het meewerken van iedereen en ook, nou, dat ik wil ik wel even noemen, de gigantische klus die vooral Dirk Brandster ook aan heeft gehad. En ook met zoveel plezier we samen met z'n allen dit hebben kunnen doen. Dat is wel heel erg leuk. Ja,
1: ja, want met z'n allen?
2: Met z'n allen met is de redactie. Gedaan, jazeker, ja. Voorop Dirk Brands en Jan de Jonge natuurlijk, samen met Hilda Knol van Nieuwsbode de Kop. Maar in de redactie zit Erika Katus. Erika heeft eigenlijk het initiatief vorig jaar genomen. Erika werkt in het Voetelinkhuis. Daarnaast Grietje Middelbrink en Bianca Smit van de Noorderboog van de Dementeek. Ria Jongeling, die zit daarin, nou, toch een beetje namens onze zilveren generatie. Die heeft ook altijd tips en trucs om het goed leesbaar te houden. En ikzelf vanuit de Belangenbehartigers en het Mantelzorgnetwerk / Sociaal Werk de Kop. Ja.
1: Ja.
2: Dus het is allemaal samen en iedereen zijn eigen ding. Maar ja, erg leuk.
1: Ik wens jullie voor maandag heel veel. Maandag was weer het Alzheimerdag. Veel succes, veel plezier.
2: Ja.
1: Voor 28 september bij Zeg Ja tegen Dementie. Hetzelfde, dus ook veel succes en veel plezier.
3: Ja, kom allemaal.
1: En de oproep, gewoon ga als je nieuwsgierig bent. Want hoe laat begint het?
2: Het begint.
3: 7 uur is de inloop.
1: 7 uur.
3: Ja.
1: Ja, ik heb geen bril op, dus je kunt hem wel ophouden. Maar dat wordt hem niet. En eigenlijk vooral heel veel plezier dinsdag, wanneer jullie dat magazine in de handen krijgen.
2: Ja, we zijn heel benieuwd naar de reacties van iedereen. En nou, we gaan het zien. Ja.
1: Ja. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel.
3: Tot de volgende keer. Bedankt dat we hier mochten zijn.

0: There's no one like you.
1: Ja, en ik ga toch even onze datum noemen vandaag. Het is 19 september en ik ga het hebben over een kerstrondje. Ja. Ja, maar mij niet uit. Ik hou ervan. Voor mij mag het hele jaar kerst zijn. Maar ik zit tegenover Vrouwkje Visserman en Harm Visserman.
2: Klopt.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Uit het mooie Oldemarkt.
3: Ja.
1: En wat betekent het kerstrondje voor jullie?
3: Ja, voor ons is het even een hele drukke tijd op dit moment. Want de inschrijvingen die lopen binnen. En dat kan nog tot 3 oktober. En daarna moet er een folder gemaakt worden. Dus zeg maar de tweede helft van het jaar is voor ons altijd dan wel even helemaal in de stemming voor het kerstrondje.
1: Staat de kerstboom al?
3: Nee.
2: Ja, in de tuin, die van vorig jaar.
3: Ja. Ja.
1: Maar dat is wel duurzaam.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Voor het vierde jaar.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, maar ja. Ja. Ah ja, het is een beetje raar om het in september natuurlijk te hebben over de voorbereidingen voor december.
3: Ja.
1: Maar voor jullie natuurlijk heel normaal, want jullie organiseren het kerstrondje.
3: Klopt.
2: Ja, wij doen het nu voor de 3e keer.
3: Ja.
2: Een paar jaar geleden dreigde het te sterven. En toen hebben wij de handschoen opgepakt en we zijn er nog een paar jaar voor gegaan. En ja. Nu dus voor de 3e keer en het gaat steeds gemakkelijker. Want je kent het draaiboek en je weet hoe alles werkt met de computer en dergelijke. En programma's, dus het gaat steeds gemakkelijker.
1: Dat is fijn. Ja. Dus ik hoor ook nog wel dat er een paar jaar dat jullie nog wel voor een volgend jaar te strikken zijn. Nou, als het het allemaal toelaat. Hè?
3: We willen proberen om de volgend jaar toch wel wat mensen bij te krijgen. Zodat wij een stapje terug kunnen doen.
2: Een beetje verjonging.
3: Ja, verjonging.
2: We zijn nog vitaal en gezond genoeg. Maar wat jongere mensen zou ook wel leuk zijn. Dus.
1: Iets breder groepje is ook al fijn.
3: En we doen het op dit moment met z'n drieën. Dus ook iemand vanuit plaatselijk belang nog bij. En, iets meer verjonging.
1: Ja, ja, want het kerstrondje Oldemarkt elk jaar.
3: Ja.
1: Als ik het goed heb.
2: Ja. Ja.
1: En
2: dit jaar voor de 15e keer.
1: Voor de 15e keer. Ja. Dus we hebben lustrum.
2: Een soort van lustrum. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, daar gaan we ook nog wel wat meedoen.
1: Dat is mooi. Ja. En jullie hebben dus nu de inschrijvingen open, zodat mensen hun kraam of een dingetje. Wat, waarvoor kunnen mensen zich inschrijven?
2: Nee, nee, het is geen kerstmarkt.
3: Nee.
2: In het verleden zijn wel eens mensen naar Oldemarkt gekomen en keken rond waar staat de marktkraam.
1: Waar kan ik de kerstbal kopen?
2: Nou, dat is niet het geval. Het is allemaal achter een voordeur. Bij mensen binnen. En dat kan zijn een winkel. Kan zijn een atelier.
3: Kerken.
2: Ja.
3: Kerken doen mee.
2: Kerken doen mee. En, op verschillende locaties.
1: En dan op die locatie regelen de mensen zelf?
2: Die laten zelf zien wat ze maken. Soms is knippertjes bakken. Of er is een orgelmuseum, het harmoniummuseum met een galerie. Ja. Zelf heb ik ook een soort atelier waar mensen mee kunstwerken mogen aanschouwen samen met nog iemand erbij.
1: En wat maakt u?
2: Ik maak pastelschilderijen en ik doe grafiek in de vorm van houtdruk en linosneden.
1: Tof.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En het is dus echt het idee dat jullie in Oldemarkt

0: markt, zeg maar. Dat mensen naar achter een voordeur komen.
1: Ja.
0: Om
1: ja.
0: eigenlijk te kijken wat gebeurt er in de ondermarkt. En het ja. heeft dan een heel mooie kerstsfeer en een kersttintje.
2: Ja, het is vaak een kerstsfeer. En mensen laten iets zien, een demonstratie. Soms een proeverijtje van iets. Er zijn koren of de muziekverenigingen doen mee. Die treden op. En ja, dat geeft toch in een beetje een lekkere kerstsfeer. Maar het is wel allemaal binnen. En dat, ja, dat vergeten mensen nog wel eens. Dan zeggen ze van ja, ik hoor er verder. Ik zie helemaal niks. Nee, je moet echt achter de voordeur kijken. He, in de landerijen, het dorpservicecentrum. Daar is het altijd heel druk. Mensen die ontmoeten elkaar. Want dat staat eigenlijk wel voorop met het kerstrondje. De ontmoeting met elkaar en met de bezoekers. En vertellen over je hobby, wat je allemaal doet. En nou, ook verenigingen die wat PR doen voor hun vereniging.
0: Ja, en dat... jullie hebben dus nu de inschrijvingen. En aan de hand van die inschrijvingen gaan jullie een programmaboekje of een programma ja. maken. Ja. Ik noem het even een boekje, maar het kan ja. natuurlijk in elke andere forum zijn.
1: Een flyer.
0: Ja. En aan de hand van die flyer kunnen mensen dan kijken. Nou, ik vind het heel interessant om misschien even uw kunst te gaan bekijken. Of ik vind het juist heel mooi om naar het koor te gaan.
2: Bijvoorbeeld.
0: Of, ja, ik ga de landerijen in. Ja. En dan kan iedereen gewoon gaan.
2: Ja, het is gratis. Het is, alles is gratis. En ja, je kunt natuurlijk hier en daar best wel dingen kopen. Maar de commercie staat niet voorop. Het is kennismaken. Nou ja, hier ontmoet je die en daar ontmoet je die. En dat staat voorop in een lekkere kerstsfeer.
0: En hoeveel inschrijvingen hebben jullie al?
1: Op dit moment 25?
2: Ja, nee, nog bijna, net niet. Bijna 25. Bijna. Ja.
0: En er kan nog wat bij.
1: Vorig jaar waren er 48.
2: Ja, zo. Ja, dus op de helft.
1: Ga nog een keer een herhaal oproep de deur uit. Ja. En dan komen op het laatste moment vaak nog wel een aantal binnen.
2: Ja, dus, zeker.
0: En als mensen nu denken, ik zou dit heel graag willen, maar ik heb nog wat vragen. Waar kunnen ze hun vragen stellen?
2: Nou, via de website van het kerstrondje kun je heel veel informatie krijgen. www.kerstrondjeoldermarkt.nl. En anders kunnen ze ons telefoonnummer staat erop. Het e-mailadres staat daarop. Kunnen ze ons bereiken. En ze kunnen zich ook opgeven via de website. Daar staat een link naar een inschrijfformulier. Ja.
0: Ja.
2: En misschien is het wel heel leuk nog om nog even een spoiler weg te geven. Het is onze 15e en de opening wordt 's morgens gedaan door onze nieuwe burgemeester Erik de Groot in de landerijen. Dus we roepen ook echt iedereen op om 's morgens naar de landerijen te komen om daar de opening mee te maken. Dus dat vinden we wel heel leuk dat de burgemeester dat heeft toegezegd.
0: En wanneer is het?
2: 12 december. Ja.
0: Ja, dus mensen, zeg maar, als je opgeeft, dan moet je op 12 december naar je deur open doen.
2: Ja.
1: Ja.
0: En klaarstaan om alle bezoekers te ontvangen.
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: Er rijdt die dag een trekker met een tram van de Marigjeshoeve rond. En die stopt op verschillende plekken in het dorp.
0: Ja.
1: En,
0: alleen dat is al een belevenis
2: dat
0: natuurlijk.
2: Dat is heel leuk. Vooral voor kinderen, die vinden dat prachtig. Ja.
1: Er zijn soms momenten, dan moet men een rondje wachten. Maar dat is dan tijdens een spitsuur, half in de middag.
2: Ja.
1: Maar daar wordt veel gebruik van gemaakt.
0: Ja, en het is echt de hele dag, hè? Dus,
2: van 10:30 tot 16:30.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dus je kunt het spreiden. Je kunt de hele dag in Oldermarkt terecht. Ja,
0: ja, maar ook dus voor als je opgeeft, dan geef je op om in ieder geval de hele dag beschikbaar te zijn op 12 december. En mochten mensen dan nog vragen hebben, gewoon even via de website. Volgens mij als je kerstrondje Oldermarkt googelt, kom je er ook.
2: Ja.
0: Heel gemakkelijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja hoor, zeker.
0: En ik ga hem toch vragen, want jullie willen eigenlijk wat versterking. Waar kunnen mensen zich melden als ze denken, nou, ik draag dit een warm hart toe en ik vind het wel leuk om in ieder geval aan te haken dit jaar of misschien wat meer te kunnen doen?
2: Mee te kijken. Ja, nou, ik denk dat
1: laat
2: het
1: ze
2: wel...
1: ons maar bellen.
2: Ja.
1: Het telefoonnummer staat wel op de website.
0: Ja, het is volgens mij gewoon bij contact.
1: Het vraagt wel dat iemand met de computer om kan gaan.
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar is veel voor nodig. Of veel, ja. Maar je moet wel wat handigheid hebben. Met alleen een laptop of je telefoon red je het niet.
0: Nee, een beetje nee. Digitale kennis. Wat ook ja. te leren is ja, natuurlijk,
1: ook.
0: Maar daar moet je ook voor het
1: is
0: openstaan.
1: Ook te leren, ja.
2: Zeker, ja.
0: Ja. Ja, ja,
1: dat zeker. Is toch wel een voorwaarde.
0: Ja, ja. En ook voor als mensen zeggen, nou, ik wil een klein klusje doen. Dus ik vind het wel oké om misschien de website bij te houden. Of ik vind het, ook dat is welkom.
1: Ja.
0: Of willen jullie echt meer een groot, nou, ik wil zeggen bestuur. Nou, maar dat klinkt een beetje raar.
1: Nee, geen bestuur. Nee.
2: Nee, we houden nee. het graag bij zoals we ja. nu werken met 3 personen is, ja. is heel prettig. Groter hoeft op zich niet.
1: Nee, dat werkt niet. Nee. Meer dan 3 mensen gaat niet werken. Dan weet je niet meer wie wat nu precies doet. Nee.
0: Nee, maar gewoon, het zou fijn zijn als jullie het op een gegeven moment over kunnen dragen.
1: Zou mooi zijn, ja. Wanneer er weer een man met een vrouw, die allebei dicht bij elkaar zitten, dat doen. Of een vader met zijn dochter, of een moeder met zijn dochter. Of,
0: ik zie jullie al aan de keukentafel met z'n tweeën.
2: Oh, nou, dat.
0: Tijdens het avondeten. Nou, we hebben weer wat inschrijvingen binnen.
2: Zo gaat het.
1: Ja, hoeveel inschrijvingen zijn er nu?
2: Ja.
1: Oh, ik heb net nog gekeken. Ja. Ja. Oh, ja.
2: Ja, ja.
1: Oh ja, we moeten hier ook even omdenken.
2: Ja, ja. Ja, zo gaat dat wel. Dat is op dat zich is... wel makkelijk. Ja. Ja.
0: Wat heerlijk. Ik wens jullie.
1: Maar we nemen het niet meer naar bed. Het gaat beheerst ons leven niet.
0: Nee, gelukkig
2: maar dat
0: niet.
2: Moet ook niet.
0: Nee. Nee. Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier met de voorbereidingen.
2: Ja, dankjewel.
0: En nou ja, alvast voor 12 december. Ik hoop dat jullie een hele mooie dag hebben.
2: Dankjewel. En tot 3 oktober kunnen ze inschrijven.
1: En het zou leuk zijn, we hebben het nog even nagekeken in oude foto's. De allereerste keer dat het was in 2010, toen lag er sneeuw.
0: Oh. Ja, van mij mag het hele winter sneeuw hoor. Ik hou van.
1: Het hoeft niet, al te, zijn, niet al te veel.
0: Nee. Schaatsen?
2: Vorig jaar scheen de zon, was ook heerlijk.
1: Ja.
0: Laten we het zo zeggen. Ja. Ik hoop op sneeuw en een hele mooie dag.
2: Dank
0: als het maar niet regent.
2: Nee,
1: precies.
2: Nee.
0: Laten we daarop houden.
2: Ja, daarom. Dank je wel.
3: De mooiste kerst vier je hier.
4: Lekker warm genieten.
3: Lekker warm genieten.
4: Dus prettige feestdagen.
3: Ook dit jaar met RTV Slos.
4: RTV Slos. Dag in, dag uit.
5: Dag in, dag uit.
4: Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: Ja, vind ik ook belangrijk. Wij gaan beginnen.
1: Ja.
0: En vroeger moest ik nog wel eens de slotspraat schrijven. En daar had ik eigenlijk stiekem een enorme hekel aan dat ik dat moest doen. En dat begon altijd met een titel. En volgens mij is de titel, als ik die vandaag had moeten schrijven, want we doen het niet meer, ontmoeten. Want ik heb echt alleen maar hele mooie gesprekken over ontmoeten. En mensen die elkaar ontmoeten. En ook nu zit ik tegenover Randy van der Galien. En we hebben elkaar vaker gesproken.
1: Ja.
0: We komen elkaar ook wel eens tegen. En dan ben jij aan het werk. En dan ga ik na mijn werk.
1: Klopt.
0: Want wij kennen elkaar natuurlijk van de trein.
1: Van de trein, klopt.
0: Ja. Ja. Om het gewoon even zo te zeggen.
1: En de eerste keer was denk ik 3,5 jaar geleden of zo. Toen ik net een carrière switch had gemaakt. Van financiële dienstverlening naar conducteur.
0: Ja. En dan denk je, conducteur. Je loopt door die trein. Je knipt die kaartjes. Even de hele ouderwetse kanten. Hè? Maar voor jou staat eigenlijk jouw werk in teken van ontmoeten.
1: Ja, dat vind ik echt het mooiste wat er is. Ik dacht eerst ook van nee, ik hoef geen conducteur te worden. Boetes schrijven, handhaven en streng zijn. Dat is niet wat ik eigenlijk ben. Alleen het hoort er wel bij. En dat kan ik ook. En dat doe ik ook wel. Maar het mooiste vind ik de ontmoetingen met de mensen in de trein. Reizigers in de trein, op het perron. Mensen tegenkomen daar. En dan soms uit hele onverwachte hoek prachtige verhalen krijgen.
0: En die verhalen deel je ook. Tenminste... Ik volg je op social media?
1: Ja, inmiddels deel ik ze op 3 kanalen. Op LinkedIn, op Facebook en op Instagram. En ik heb een hele leuke naam bedacht. Rennie Hoofdconducteur. Dus daar kunnen mensen mij op vinden. En daar deel ik de ontmoetingen eigenlijk al vanaf het eerste moment. Want toen wist ik niks van het spoor, niks van de trein, niks van NS. Dus deelde ik bijvoorbeeld wat kun je zien op een perronbord... En langzamerhand ging ik wat meer verhalen delen over ontmoetingen met mensen. Want dat vond ik zelf ook zo boeiend. Ik denk, oh, die zit bij mij in de trein. Of dat verhaal hoor ik nu. En langzamerhand ben ik daarover gaan schrijven. Echte ontmoetingen. Soms ook gewoon alleen maar luisteren en een verhaal aanhoren. En daar weer een heel mooi verhaal, kort verhaal over schrijven op social media. En op een gegeven moment heb ik een keer een verhaal gedeeld. En toen kreeg ik de ene naar de andere uitgeverij. Die zei, wil je geen boek uitgeven? Nou, voor mij had dat niet gehoeven, hoor. Nee, ik zei direct, nee hoor, dat hoeft niet. Dat ga ik niet doen. Maar nou, het boek ligt er.
0: Ja.
1: Mensen sporen wel.
0: Mensen sporen wel. En ja. De voorkant is natuurlijk een prachtige trein.
1: Ja.
0: Een dubbeldekker.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mijn treinkennis met...
1: Goed van
0: ik
1: jou.
0: Hou van de trein.
1: Ja, wat goed van jou.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk... Het mooie van de trein is dat bijna iedereen in welke... waar je ook zit, zeg maar, in je leven... gebruik kan maken van de trein.
1: Ja, klopt. Ja, in principe kan dat. Tuurlijk, wij weten allemaal vanuit het nieuws en de media... dat er wel eens wat is op het spoor. Maar ja, dat is zo. Dat kunnen wij niet ontkennen.
0: Nee, die ontken ik ook zeker niet.
1: En ze proberen ook van alles om daar wel wat aan te doen. Maar daar hebben wij als conducteur natuurlijk ook mee te dealen. Soms staat 's morgens in mijn dienstkaartje dat ik naar Maastricht ga. Maar daar kom ik soms niet, want dat lukt dan niet. Net op een klein stukje waar een vertraging is... en dan kan ik de overstap niet halen. Net als gewone reizigers, ja.
0: Ik denk al vanaf mijn 18e bijna dagelijks met de trein. Eerst studeren, nou, nu werk ik natuurlijk. En ga ik nog steeds met de trein, want ik hou niet zo van autorijden.
1: Nee.
0: Ik moet zeggen, de keren dat ik niet op mijn werk kon komen... of niet thuis kon komen, zijn op 200 te tellen.
1: Ja. Ja. En er is zo altijd, werkt het ook.
0: Ja, er is altijd een omreisroute. Er zijn altijd mogelijkheden, maar die moet je wel kennen.
1: Ja.
0: En dan moet je wel de perronwoorden kunnen lezen.
1: Ja, ja. Een beetje leren hoe het treinreizen werkt. Daar kunnen wij natuurlijk ook mee helpen als conducteur of mensen op het perron. Dat is altijd mooi. Vraag ook, zeg ik altijd, vraag reizigers die hier staan. Vraag mensen in uniform van wat kan ik nu doen.
0: Ook de mensen in uniform zijn niet eng.
1: Nee, die zijn niet eng. Nee, ik denk niet dat ik eng ben. Nee, en mijn collega's ook niet.
0: Totaal niet. Nee, jullie zijn altijd hartstikke vriendelijk. Ja,
1: maar vergeet ook niet dat reizigers onderling heel veel weten. Alleen je gaat eerder naar iemand met een uniform met een vraag... dan dat je dat doet met iemand die naast je staat op het perron. Maar dat wil ik ook aanmoedigen bij mensen. Dus ga ook eens kijken naar reizigers. Vraag daar ook eens.
0: Ja.
1: Nou ja, wat ik 's morgens doe, sowieso... stap ik in de trein, een bomvolle trein, op weg naar waar naartoe. Dan zeg ik goedemorgen allemaal. We zijn zojuist ingestapt op station Zwolle. U bevindt zich in de trein naar, nou dat kan Den Haag zijn, Roosendaal. En dan zeg ik erachteraan, heeft u ook al gezien wie er naast u zit? Even een lach of een vriendelijk woord kan iemands dag al een beetje mooier maken. Dus ik stimuleer ook dat contact in de trein. Ja, dat vind ik ook zo mooi.
0: En jij hebt dus al jouw mooie verhalen, ontmoetingen, momenten gebundeld in jouw boek. Mensen sporen wel.
1: Mensen sporen wel, ja.
0: Hoe ben je aan de titel gekomen?
1: Die is bedacht door de uitgeverij. Ik moet heel eerlijk zeggen, eerst dacht ik, misschien wil ik het niet. Maar nu heb ik wel zoiets. Ik dacht, ja, is dat niet te veel afgeleid van mensen deugen of zoiets?
0: Ja, de meeste mensen deugen.
1: De meeste mensen deugen, ja. Maar eigenlijk past het heel erg bij mij. Mensen sporen wel, het goede in de mens zien. Ieder mens heeft recht op aandacht en daar gaat dit boek over. Maar tussendoor heb ik ook mooie omroepberichtjes geplaatst in het boek. 4 verhalen en dan weer een omroepberichtje. En zo herkennen mensen mij soms al in de trein als ik een omroepberichtje doe. En dan komen ze, oh, dan ben jij van social media. Ja, dat vind ik ook zo leuk.
0: Ik heb wel eens in de trein gezeten met een collega. En toen dacht ik, hey, volgens mij ben jij het. En ook met zo'n berichtje of zo. En dat ik ook zei, oh, als je verhalen wil lezen, dan moet je even die volgen.
1: Ja.
0: Maar ja, nu natuurlijk het boek. En daarin heb je al je verhalen gebundeld, of in ieder geval
1: van het eerste jaar.
0: Van het eerste jaar.
1: En ook heel veel die nog nooit op social media zijn geweest. Mensen denken, oh, dat heb ik allemaal al gelezen, die vanaf dag 1 mij volgen. Ik denk dat 80% nieuwe verhalen zijn die nog niet op social media hebben gestaan en die ik gewoon bewaard heb voor het boek.
0: Want ja. Kom je dan thuis na een dag werken en schrijf je dan, zeg, bijna een dagboek?
1: Ik schrijf elke avond in mijn dagboek vanaf de eerste dag dat ik conducteur werd. Ja, dan ben je nog aspirant-conducteur. Maar toen ben ik gaan schrijven omdat voor mij alles nieuw was. Ik dacht van, ik wil daar gewoon iets over delen.
0: En wat is voor jou in het boek een van de verhalen waar jij, nou ja, waar je nu nog steeds misschien met een lach of met een traan aan terugdenkt?
1: Ik denk op dit moment het verhaal Leven. Ik kwam een jongen tegen en hij ging weer naar school. En hij was heel blij. Het was in september, dus ik dacht, nou, blij naar school, dat zie je niet zo vaak. Dus dat vroeg ik ook. Ik zeg, het lijkt dat jij blij bent. En hij zegt, ja, want ik heb een hele zware periode achter de rug. En ik krabbel weer op. Ik heb in een depressie gezeten en ik ga nu weer naar school en ik heb zo'n zin om mijn vrienden te zien. Toen heb ik heel fijn met hem gesproken, een mooi verhaal, heb ik heel kort iets over gedeeld. En hij heeft mij een kraanvogel gegeven. En dat staat symbool voor leven en die heb ik altijd bij me. Dus dat is ook voor mij heel fijn. Ja. Dus dat is wel een heel mooi verhaal. En dat is dan misschien weer ietsjes zwaarder. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een heel leuk omroepberichtje. Ik had mijn boek maar even meegenomen.
0: Ja, daarom.
1: Weet je nog dat in de zomer eigenlijk geïntroduceerd zou worden, of na de zomer, dat de tassen op schoot moeten?
0: Ja.
1: Daar is nogal een hype geweest van, oh, de tassen op schoot. Dit gedichtje schreef ik midden in de hete zomer, terwijl we niet wisten dat het misschien fijn was om de tassen op schoot te hebben. Beste reizigers, het is een warme dag en deze trein loopt vol. Graag uw begrip voor de mensen met de zon in hun bol. Houd het hoofd koel en de stoelen vrij. Dan kan er naast u misschien nog iemand bij. Een ontspannen reis gewenst. Ja, het was bloedheet in de zomer. En er kwamen mensen binnen. En die bleven op dat balkon staan. Dat is zo'n tussenstukje. En toen zei ik van, goh, zoek maar een plekje. Want er zijn nog wel plekken vrij. Maar mensen durven de ander vaak niet aan te spreken. Dus toen ben ik naar de omroepinstallatie gegaan. En ik heb dit gedichtje voorgelezen. En je zag allemaal mensen lachen in de coupé. En toen deden ze hun tas op schoot. Nou, en zo is het gekomen. Ja. Ik denk, het is ook een beetje fatsoen. Van, pak even je kijk, een zware koffer ga je heus niet op schoot sjouwen. En de trein is niet altijd ingericht om zo'n zware koffer mee te nemen. Maar wat het mooie is, je kan samen wel tot een oplossing komen. Je kan hem even naast je in het gangpad zetten. Of je zegt dan toch van, ik zet hem in het midden. Dan ga ik heus niet zeggen van, goh, meneer, mevrouw, u moet uw tas op schoot. Nee, dat is niet zo. Of uw koffer op schoot. Maar Ja, als het een klein tasje is, dan kan je hem zo even bij je zetten. En dan kan iemand daar weer zitten.
0: Ja. Ik wil je vragen om even het boek wat omhoog te houden. En dan is het volgens mij de camera achter mij. En dan kijk ik even naar mijn technicus. Ja, zo is hij goed. Want zo kunnen mensen het boek even goed zien. En waar is het boek verkrijgbaar?
1: Het boek is bij de Bruna's, de Read Shop en in Steenwijk bij Primera Steenwijks Boekhuis. En vanmiddag ga ik signeren tussen 2:30 en 4:30 bij Primera Steenwijks Boekhuis.
0: Wat leuk. En ik wens je heel veel succes en heel veel plezier, ook in je werk. En jaar 2 en 3 gaan ook volgen, denk ik.
1: Misschien wel. Eerst maar weer fijn door de trein als conducteur. Dank je wel.
2: Voor Steenwijkerland is dit RTV Vos.

0: Mijn medepresentatrice heeft er niet zoveel zin in, merk ik. Maar die is er wel gezellig bij. Want als het goed is, spreek ik nu met Dirk in Wolvenga.
1: Ja, goedemorgen. Ik zit hier in het ondernemingshuis. En, het is heerlijk droog hier binnen. En bij mij aangeschoven met Jacques de Vries, dat is de marktleider hier zo van het Lentefestival. Goedemorgen, Jacques.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hey, wat leuk dat we hier even te gast mogen wezen vanmorgen.
2: Nou, leuk dat jullie er zijn inderdaad. Ja, het is een leuke dag, dus is van alles te beleven. Dus ja, een grote braderie met vanavond nog vuurwerk, muziek en van allerlei entertainment. Dus ja.
1: Ah, dat is wel mooi. Je verklapt meteen wat er vanavond al is. Hè? Maar dat is het natuurlijk niet. Hè? 140 gram, zei je net tegen mij, is erop gebouwd. Dus er zit best wel een stukje voorbereiding in. Hoe groot is die club mensen waar je mee aan het werk bent?
2: Nou, 's ochtends voor de markt bereiden we dat met 4-5 mensen voor. En zetten we ze allemaal weg. We zijn vanochtend om 4 uur begonnen. En dus om alles een beetje klaar te zetten. En dan komen we rond 7 uur de standhouders. En ja, nu om 10 uur begint het. Iedereen had vandaag wat moeite, want de wegen waren wat afgesloten. Dus sommigen waren iets langer onderweg. Maar dat mag de pret niet drukken.
1: Nee, dat klopt. Want als Steenwijk hier komt, is ook eigenlijk al een onderneming. Want tussendoor kun je al helemaal niet rijden. Dus voor mensen die naar Wolven gaan, even over de A32. Ja, en dan is het gelukkig om een plekje te vinden. Hè, want alle pleintjes zijn bezet hier.
2: Ja, klopt. Dat is echt iets bij het Lindenfestival. We maken gebruik van elke centimeter. En dus op het ene plein, daar zit de kermis. En de andere pleinen worden gebruikt voor de muziek. En dus ja. En daar tussendoor hebben we natuurlijk het entertainment met alle leuke marktkramen.
1: Ja, want je zegt, je doet het al een aantal jaar. Nou, volgens mij 17 had ik net al een beetje begrepen. Zijn er ook mensen die elk jaar weer komen hier en op de markt staan?
2: Ja, er zijn ook mensen bij inderdaad al die jaren dat ik hier al ben, sowieso al van de partij zijn. En eigenlijk ook daarvoor, dus, want het bestaat nu, ik geloof iets van meer dan 30 jaar. Dus ja, die zijn elk jaar weer van de partij.
1: Zijn er dan nog bijzondere mensen bij?
2: Als je bemarkt bent, zijn er altijd bijzondere mensen. En soms zeg ik wel eens, van sommigen zou je echt wel een relay show kunnen maken. Dan heb je genoeg entertainment voor een dagvullend programma.
1: Ja, heb je een leuke anekdote over wat je meegemaakt hebt hier in de jaren?
2: Nou ja, hier is... maar goed, er zijn natuurlijk een aantal standhouders. Ja, ik doe 70 markten per jaar, hè, dus die kom je natuurlijk verschillende tegen. Nou, je hebt net ook al even kennis gemaakt met een van onze mensen die hier op een markt staat met tassen en riemen. Nou ja, dat is natuurlijk echt... een stukje gasten, die zijn altijd vrolijk, altijd leuk en ja, altijd een grapje en een grolletje. En dat is natuurlijk wel een beetje het marktleven, hè, het vrije leven. En dus dat is... Dat hoort erbij.
1: Ja, dat hoort er zeker bij. Hè? Want ik liep net ook al een beetje hier door de straten heen. Hè? Er staat ook wat muziek tussen zo af en toe.
2: Ja, we hebben muziek. Het echte muziek komt echt vanavond pas. Hè? Maar vanmiddag hebben we op het plein hier achter onze pastorieplein. Hebben de jeugd mag vanmiddag de muziek maken. Hè? Wat meer wat house-achtige muziek. Dus meestal doen ze dat s'nachts, maar doen we nu een keer overdag. Voor de rest hebben we natuurlijk echt wel leuke dingen met ballonnenclownen, schminkers. Dus straattheater. Dus dat is hetgene wat het dagprogramma een beetje volstaat. En we hebben nu als thema circus. En dus er waren echt heel veel leuke dingen die we daar ook met straattheater voor konden vinden. Dus ja, maar dat staat eigenlijk voor de middag gepland.
1: Ja, er is ook entertainment tussen de kraampjes door. En is daar nog een bijzondere tussen?
2: Qua kraam bedoel of qua entertainment? Qua entertainment wordt het echt een grote olifant, zeg maar, die dan door de straat loopt. En dat soort leuke straattheater-acts. Want straattheater kan natuurlijk echt in heel veel elementen. Maar juist als het volumineus is, dan geeft het altijd wel wat extra's.
1: Ja, dat lijkt me ook wel bijzonder een olifant tegen te komen hier in de straat.
2: Nou, daarom. Dat bedoel ik. Hè. En dan is het hopen dat ik de kramen ver genoeg uit elkaar gezet heb.
1: Nou ja, dan kom je straks achter natuurlijk. Hè. Ja, het begon een beetje regenachtig vanmorgen, hè, met opbouw.
2: Ja, met opbouw hadden we toch even wat miseregen. Die we eigenlijk in eerste instantie niet verwacht hadden. Maar zoals nu is het lekker droog. Dus echt mooi markt weer eigenlijk. Dus een klein miezenbuitje hoeft mensen niet tegen te houden. Dus,
1: Ja, maar dat denk ik ook niet. Hè? Want de mensen die moeten wel even een jas aan hebben. Want het is wat frisjes natuurlijk. Maar dat maakt het eigenlijk best wel leuk en interessant. Want het is nu wel druk. Heb je al een beetje een inschatting hoeveel mensen er komen vandaag?
2: Ja, gemiddeld komen we bij het Lindenfestival tussen de 15.000 tot 20.000 bezoekers. Ja.
1: En die hebben allemaal een plekje voor de auto.
2: Ja, daar verbaast me ook altijd over waar die. Want ik was net al aan het zoeken waar ik de auto kwijt moest. Dat lukte mij al bijna niet.
1: Ik had ook wat moeite om de auto weg te zetten hier zo. Dus maar ja, dat kan ook niet altijd illegaal doen. Hè? Of legaal eigenlijk.
2: Nee, dat klopt, klopt. Ja, af en toe moet ik ook zelfs een keer even tussen de regels doorkijken. Hè? Denk ik van nou, ik probeer het maar.
1: Is er ook controle hier zo vandaag? Lopen hier ook politie en zo?
2: Nee, over het algemeen zulke dagen zijn ze allemaal wel wat flexibeler. Dus, maar dat is in de meeste plaatsen waar wij ook markt organiseren, zie je dat zulke dagen. En dat zie je in Steenwijk of in Meppel ook. En dan wordt het toch wel met een iets andere oog gekeken als op de gebruikelijke dagen.
1: Ja, nou ja, dat is ook wel mooi. Er gebeurt eigenlijk nooit wat. Het is altijd gezelligheid, hè?
2: Is eigenlijk altijd gezelligheid. Zolang als ik het hier inderdaad nu bij ben, heb ik eigenlijk hier nog nooit geen gekkigheid meegemaakt overdag. Of nee, het is eigenlijk altijd een hele gemoedelijke sfeer.
1: Ja, wat is je favoriete eettentje hier zo? Want daar moeten we daar straks even naartoe.
2: Nou, ik ben altijd dol op een broodje gehaktbal. Dat is ook altijd lekker weg, toch? Hè? Ja, lekker weg snoepen.
1: Nou, helemaal mooi zeg. Hey, Jacques, mag ik je bedanken voor het fijne gesprek?
2: Altijd ook. Dank je wel. Tot de volgende keer.
0: En Dirk, neem ook even wat te eten voor ons mee. Want Dirk was dus op het Lindenfestival live op locatie in Wolfgraat. Daarvoor sprak ik Renny van der Galie over Mensen Sporen Wel. Ik sprak Vrouwtje Visserman en Harm Visserman over het kerstrondje onder markt. En Paula Bierma en Marita Schoteman over Wereld Alzheimerdag en het Goed Nieuws Magazine. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Blijf luisteren naar de radio en zet die tv eens uit.
1: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
2: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
1: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
3: Het is zomer, het is zomer.
4: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: verkeerde tune.
1: Nu al?
0: Ja, nee, maar ik doe dat ook nog maar sinds gisteren.
1: Ja, ja, kan je niks aan doen. Goedemorgen.
0: De eerste plaat was van Cedric Zervais en Carla Monroe. Vorige week draaide we dat nummer en ik denk, ik doe hem gewoon nog een keer. Ik vond hem zo leuk.
1: Hebben we deze vorige week ook gedraaid?
0: Ja, ja, ja. Got to be, heet dat.
1: Oh?
0: Jij zong hem toch mee net, dus ik denk...
1: Ik kan me dat niet meer herinneren dat we die vorige week ook hebben gedraaid.
0: Ja.
1: Echt waar, weet je dat zeker? We gaan even in ons archief. Zeker dat we die hebben gedraaid. Oh, nou, ik vind hem hartstikke leuk hoor. Dat is, maar ik dacht, wat een leuke nieuwe plaat.
0: Toen was het plaats 6.
1: Oh, nou super.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed.
0: Okay.
1: Ja, ik had een leuke week. Het was natuurlijk prachtig weer. Ik moest wel een beetje wennen, want 's ochtends als je wakker werd, dan denk je, nou, ik doe mijn kinderen allemaal lange broek en een trui aan. En 's middags haalde ik ze oververhit uit school, omdat het bijna 28 graden was.
0: Ja.
1: Verder heb ik weer lekker gewerkt deze week. We zijn natuurlijk weer gewoon met de judo en de voetbaltrainingen verder gegaan. Mijn man had elke avond zowat een feestje of een bruiloft of een partij. Dus die was weinig thuis. Dus
0: het
1: was een heerlijke week.
0: Ja, nou, van wat betreft het mooie weer. Wat een beetje belazen natuurlijk. Ik hoor iedere dag die weervrouw, weerman. Nee, het is niks, het is regen. Het is, hebben we wel een beste bui gehad.
1: Nou, zeker
0: het
1: wel.
0: Was,
1: maar
0: het was toch prachtig
1: qua
0: weer.
1: Qua temperatuur mogen we echt niet klagen.
0: Voor de rest van de week, vandaag dan een klein buitje en droog. 18 graden, morgen, maandag, dinsdag, droog bedoel ik. En geregeld zon, weer 19 graden.
1: Vandaag was mooi, want vandaag is de Stone City Run, dus het is perfect weer.
0: Zeker perfect weer. En deze week gaat de herfst in, dus...
1: Ook nog.
0: De volgende week is het nieuwe huis.
1: In de herfst.
0: In de herfst, ja. En hoe was mijn week? Nou ja, eigenlijk best wel rustig. Ik heb veel gefietst, zowel binnen als buiten. Ik mocht ook in Isata.
1: Ja,
0: even een rondje Wolberg op. Op visite geweest bij zus en zo. Compleet. Ik ben met de tractor gegaan.
1: Ja, die hele auto vol gepropt met tractor en aanhanger.
0: En ik ben even op visite geweest bij mijn oude heer, bij mijn vader. Ja, die is er al lang niet meer natuurlijk. Maar ja, die ligt daar in de buurt.
1: Heb je even een mooi bloemetje gebracht?
0: Ja, samen met mijn zus hebben we dat eventjes gedaan. Ik zal binnenkort weer eens zijn cd op gaan
1: zoeken. Inderdaad, dat is een
0: dat
1: mooie...
0: Lijkt me dan wel wat. Nou, dat was ongeveer mijn week.
1: Nou, een lekkere week.
0: Ik zag een foto op Facebook van Bert Meijering. Heb je dat gezien?
1: Ik zag het ook.
0: In de truck.
1: Zit hij, maar waar rijdt hij dan in? Is dat hun camper of is dat,
0: een
1: vrachtauto?
0: Nee, hij heeft een vrachtauto rijbewijs gehaald.
1: Oh.
0: En rijdt ze nu en dan op zo'n grote truck.
1: Oh joh.
0: Dus ik denk...
1: Ga je Henk Wijngaard draaien?
0: Nou, nee. De tweede plaat is altijd rock en roll.
1: Ja, dat is waar.
0: En deze die heet in het Nederlands niet janken, maar planken.
1: Speciaal voor Bert.
0: Speciaal.

0: Jorrike Sterken, dat is de titelsong van haar nieuwe album. Of albumpje volgens mij. Niet janken, maar planken. Niet haar nieuwe single, die heet anders.
1: Nou, ik vind het wel een hele leuke titel voor een album. Ja, janken, maar planken.
0: Ja, ja, ik ook eigenlijk wel, ja.
1: En ik vind het ook een lekker nummer.
0: Oké.
1: Okay. Nou, het is een goed begin.
0: Ja.
1: Zal ik ook eens met een goed bericht beginnen?
0: Heb je iets?
1: Ja, okay. Ik heb iets. We blijven even. Ik begin gelijk met het beste nieuws. Want het gaat natuurlijk over ons bij de RTV Slos. Want wij kunnen rekenen op een brede politieke steun voor voortzetting van lokale publieke omroep in Steenwijkerland. Tijdens de politieke markt spraken alle fracties zich positief uit over de aanvraag om de Slos opnieuw aan te wijzen als lokale publieke omroep. En daarmee lijkt de weg vrij voor een nieuwe centmachtiging voor de periode tot de overgang naar het nieuwe stelsel van de streekomroepen.
0: Ja,
1: wat vind je daarvan?
0: Dat duurt nog eventjes natuurlijk, maar dit is natuurlijk wel een kers op onze taart van al die jaren dat iedereen...
1: Zeker. Hè? Het is, denken mensen misschien wel, soms dan op een randje of wat was er aan de hand? Nou, deze aanwijzing is vooral van belang omdat we daarmee in de komende periode officieel de lokale publiek van Steenwijkerland kunnen blijven. Maar tegelijkertijd wordt er achter de schermen al heel hard gewerkt aan een volgende stap en dat is de vorming van de streekomroep De Werven. Die is al sinds mei 2026 online actief hoor. We gaan straks natuurlijk met z'n allen helemaal samen met Oost, Weststellingwerf en Westerveld.
0: Ja. Duurt dus, nog even natuurlijk.
1: Duurt nog maar even, maar er wordt al hard aan gewerkt.
0: Ja, er wordt elke week vergaderd en weet ik. En wij krijgen daar weinig van mee natuurlijk. Alleen zo nu en dan wat flarden die hier de studio binnenwaaien. Maar de eerste ontmoeting met alle lokale, met alle lokale omroepen hebben we gehad.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat was wel gezellig volgens mij.
1: Absoluut.
0: Als ik zeg Daniel Boone, zeg je dat iets?
1: Nee.
0: Beautiful Sunday, nee?
1: Nee. Nog niet, misschien straks wel.
0: Dat was het origineel van dit. Maar het is opnieuw uitgevoerd.

0: op de Lion King, ja. Achtig, Afrika-achtige sferen.
1: Zanu en Beautiful Sunday, 105.4 FM. Onze frequentie, natuurlijk de DAB-frequenties. En we hebben de frequenties van Radio Centraal. Daar zitten wij zelfs, hoe heet dat, twee keer op de FM. Die hebben
0: zo.
1: Twee FM-zenders.
0: Kijk.
1: Nou, feest in de stad.
0: Zeker.
1: Vertel.
0: Nou, absoluut. Want vandaag is natuurlijk de Stone City Run. Dan is het ook al lekker druk en gezellig in de stad. Maar kun je dit weekend niet en heb je volgend weekend wel wat meer tijd? De binnenstad staat in het weekend van 26 en 27 september helemaal in het teken van de nieuwe herfst- en wintermode.
1: Ik bedoel maar, de zomerkleding kan de kast in.
0: En... Ja hoor, dat kan helemaal naar achteren. Want tijdens het Fashion Weekend presenteren 20 modezaken. Dan denk ik, hebben we die dan in Steenwijk? Maar dat hebben we blijkbaar, 20. De nieuwste collecties laten ze dan zien. En vooral ook, wat zijn de kleuren van de herfst? En welke gadgets mogen er dit najaar vooral niet ontbreken?
1: Wat zijn die kleuren dan, weet je dat?
0: Nee, dat staat er nog niet. Dat gaan ze denk ik nog niet nu verklappen. Ik zie wel veel...
1: Bruin.
0: Ja, bruin tinten. Dus ik denk dat dat vooral veel terug gaat komen. De modezaak in Steenwijk die laten tijdens het Fashion Weekend zien wat het nieuwe seizoen allemaal te bieden heeft. Sportief, stijlvol, stoer, kleurrijk of juist ingetogen. Er is altijd volop keuze voor jong en oud. Nou, er is ook aandacht natuurlijk voor de schoenen, lingerie, pap. Het wordt ook weer getoond. Brillen, accessoires. Iedereen die kan volop een complete herfsttenu inslaan. Dus, Ja, inderdaad. Nou, gezellig. En ik denk, het wordt vast wel een beetje aangekleed met DJ's en muziek en een lekker hapje en een drankje.
1: Met vrolijke muziek ook.
0: Dat denk ik zeker.
1: Plaat nummer 4.
2: Zet de maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

0: beetje rapido is het dan gewoon.
1: Ja, nou dat is het zeker.
0: De Bankzitters en Robert van Hemert. Nog een boel Nederlandstalige muziek tegenwoordig.
1: Ja, dat, is, niet dat werkt gewoon.
0: Even mooi, maar het wordt wel weer vreselijk goed omarmd. En daar ben ik wel blij mee, eerlijk gezegd. We gaan naar ons vinyl.
1: Ja, we gaan naar vinyl. Je hebt gekozen voor een Britse glamour rockband uit de jaren 70 en 80.
0: En dan zeg jij gelijk wie? Nooit van gehoord?
1: Nee, ja, vooral. Nou ja, dan ga ik altijd gelijk even googlen. En dan kijk ik even op Wikipedia. En dan op Wikimedia heet dit zelfs. En dan zie ik wat voor hits ze nog meer hebben gehad. En dan zie ik als eerste staan Dynamite. Dan denk ik, oh ja, dat liedje ken ik wel. Maar dit liedje, dat waarschijnlijk als ik hem hoor, denk ik...
0: Oh nee.
1: Ja. We gaan luisteren naar Mutt met Oh Boy. Oh Boy.

0: cover van Naya. Tenminste, dat staat erop. Oh, sorry. Daar ben je weer.
1: Ja, ik zag het staan, ja. Er staat Anja op in hele kleine letters. Nou, ja, die heeft altijd een gezellige koffer.
0: Weet je nog dat wij met z'n tweetjes terugkwamen van Kopje Cultuur... en dat wij door de Gasthuisstraat liepen?
1: Ja.
0: Wat we toen zeiden van, wat is dit hier?
1: Nou, zo verpulverd en oud en leeg vooral.
0: Vooral leeg. Wat zeiden we toen? Wat had je bedacht?
1: Nou,
0: zet een paar van die pannen aan elkaar.
1: Ja.
0: Bouw wat nieuws. En welke winkels daar?
1: Nou, het liefst de Action.
0: Ja.
1: Ja, daar zit toch iedereen op te wachten.
0: En de Xenox.
1: En de Xenos is ook heel goed.
0: Wanneer we die bij de winkels in die Gasthuisstraat konden plaatsen. Wanneer dat zou kunnen dan. Hè? Want ik lees overal, de hele krant staat er vol mee gisteren. Wanneer was dat eergisteren dat het zo'n leerstand is. Dat die huren daar eigenlijk gewoon niet te betalen zijn. Maar ik denk, zulke bedrijven kunnen dat wel doen natuurlijk. En dan wordt het wel gelijk natuurlijk.
1: Dan wordt het de drukste straat. Maar ja, dat is ook de reden waarom het wordt tegengehouden.
0: Ja. Hè?
1: Want meneer Van der Hema houdt het allemaal tegen.
0: Ja, dat weet ik niet precies. Maar er zijn een aantal eigenaren die daar enorme hoge huren voor vragen op een of andere manier. Ja.
1: Nou, ik vind het toch bijzonder dat elke stad in Nederland een Action heeft en kan krijgen. En wij in Steenwijk, dat het daar wordt tegengehouden.
0: Nee, ook geen Xenox en zo.
1: Heel bijzonder.
0: Leuk is dat Don van Veen heeft wekelijks een column in de Steenwijkse Courant. Die had het er ook over en die noemt het... nou ja, wanneer je binnenkomt zeg je vanaf de parkzijde... in het begin gaat het nog, maar daarna is het een spookstraatje.
1: Ja, echt waar, dat
0: heeft
1: klopt.
0: Heeft hij ook wel een beetje gelijk, eerlijk gezegd. Anna.

0: op dit moment in het vaderland heeft gebeuren. 1 minuut 48.
1: Ja, het is zo klaar, ja. Ja. Maar ja, is het toch maar.
0: Ja, daarom. En dan kunnen wij wel weer muziek draaien natuurlijk. Ik heb het Steenwijkerland weerbericht voor u. Tenminste, Roosje erbij, hè.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Vandaag kans op een bui. Vanmorgen dan. Maar voor de rest van de dag blijft het droog en regelmatig zon. Het wordt een graad of 17, 18 met een matige tot krachtige west- tot noordwestenwind. Vannacht opklaringen, bewolking en een temperatuurdaling zo rond de 12 tot 13 graden. En nog net geen tijd voor het winterdekbed natuurlijk.
1: Nee, maar dat wordt nog net iets te warm.
0: Maandag dan, in de herhaling van dit programma, lijkt het droog te gaan verlopen met geregeld zon. Een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. En wordt het gemiddeld 18 graden. Dinsdag en woensdag droog is de zon er regelmatig bij 20 graden. Want ik hoorde zelfs dat er een nazomer zat aan te komen volgende week. Maar
1: ja, het wordt de hele week lekker. Dus het is absoluut nazomerweer.
0: Ja, goed, een graad of 20 om deze tijd van het jaar is ook helemaal niks mis mee natuurlijk.
1: Nee hoor,
0: maar
1: prima.
0: We wachten het maar eventjes af. Mijn zoon heeft altijd ruim van tevoren het weerbericht voor zich op een of andere manier.
1: Ja, ja, die heeft toch een iets andere app dan wij.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Zo, na het weerbericht doen wij altijd...
1: Ja, de gauw... Nee, oh, hoe moet ik daar nog steeds bij? Dat zit nog steeds in mijn hoofd. Een dialectplaat.
0: Ik heb het over de Huxens en die hebben het over volgas door het veen. Allerlei bekende plaatsjes kom je tegen hier. In het dialect.

0: en rol je dialect. De heksen zijn volgas. Assen staat er tussen haakjes bij Deurut Veen.
1: Nou, dat is in ieder geval gelukt.
0: Ja.
1: Hé, wij gaan even naar Diever.
0: Hoezo?
1: Want in Diever staat er, zelf vuurwerk afsteken, vraagteken.
0: Ja, hier mag het nog wel, hè?
1: In Diever mag het, hier in de studio. Ja, hier mag het wel, ja.
0: Steenwerkerland niet.
1: Nou, in Steenwerkerland mag het helemaal niet. Het mag natuurlijk nergens niet, maar in Diever mag het tijdens de komende jaarwisseling niet meer als particulier. Maar verenigingen en stichtingen mogen wel onder bepaalde voorwaarden een vuurwerkactiviteit houden.
0: Ja, maar de feestvereniging in Veen of Kalenberg of Sint-Jansklooster, die mogen het hier in Steenwijkerland niet.
1: Nee, want Steenwijkerland heeft gezegd, daar hebben we geen genoeg tijd meer voor om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Nou, in Diever kan het gewoon hoor. Daar denken ze niet aan, doen ze niet zo moeilijk.
0: Nee.
1: De gemeente Westerveld die biedt graag deze mogelijkheid. De ontheffing hiervoor kan vanaf nu aangevraagd worden. In Diever hebben ze alle tijd daarvoor. Of ze steken daar wat meer tijd in. Dat kan natuurlijk ook. Dus de mensen in Westerveld,
0: ik heb dan gelijk zin om een kerstplaat te starten of zo.
1: Ja, nou, dat heb ik al 5 weken.

0: altijd onderweg, zo dat heet. Niels, de stadsbader heet die. Rare naam, maar die komt natuurlijk ook gewoon uit
1: België. Ja, daar is dat waarschijnlijk een hele normale achternaam.
0: Ja, vast wel natuurlijk. Ja. Een beetje kort nieuws. De Rijksoverheid die trekt de komende jaren de portemonnee om de stikstofuitstoot rondom de natuurgebieden Weerribbenwieden en het Drentse Friese Wold fors aan te kunnen pakken. Het geld is bedoeld voor natuurherstel, maar natuurlijk ook voor de nodige stalaanpassingen. En dan de jeugd. Ja, overlast door groepjes jongeren in de binnenstad van Steenwijk is een serieus probleem, deze keer, dat om een duidelijke aanpak vraagt. En dat stelt de gemeente Steenwijk en Land in een reactie op signalen van de politie. Een heel verhaal in de courant en overal. Dat het is best wel knap vervelend.
1: Nou, het is inderdaad vervelend. En ik denk dat het ook goed is dat het nu eindelijk wordt aangepakt. Want die, met alle respect, die jeugd, die fatbikes, die crossen maar door de stad. En dat is gewoon heel irritant. Dat mag niet. En daar moeten ze gewoon mee kappen.
0: Ja.
1: Ja, dus ja, dan maar aanpakken, want ze stoppen echt niet uit zichzelf, hoor.
0: Nee, en niemand durft er wat van te zeggen, want ik las aan een of andere winkelier die zei, ik wil niet met mijn naam genoemd worden, want volgende week heb ik een steen door eruit. Dus
1: ja, nou
0: dat
1: ja.
0: Ook niet best natuurlijk.
1: Ja, weet je wat het is? Als je er wat van zegt, dan staat er binnen 5 seconden een hele groep klaar en dan sta je daar in je eentje. Dus dat is ook, het is eigenlijk te gek voor woorden.
0: Het slaat helemaal
1: nergens op. Even... Waar gaan we naartoe?
0: Nou, ja, nee, eigenlijk. Nou ja, ik heb nog wel wat. Nee, dat doe ik straks.
1: Oké.
0: Okay. Kun je eerst wel een plaat doen? Ik heb er een gevonden voor. Wat het is. En het blijft natuurlijk dit. Hoe heet dat? Een familieprogramma.
1: Ja.
0: Hoor ik iedere keer weer. En ik denk, als ik dan de nieuwe van Nick Schilder heb, ja.
1: Ja, dan moeten we die wel draaien.
0: Tezamen met Brian V.

0: hebt ze wel eens minder gehoord van Mick. Zou me zo een hit kunnen worden, dit, weet je. Hè?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind Nick ook niet heel vaak heel leuk. Maar dit vind ik toch echt een leuk liedje.
0: Beetje vroeg, hè?
1: Nou, maakt niks uit.
0: Maar ik las en ik hoor en ik zie overal dat, hoe heet het ook alweer, Stefan de Wallen 61 jaar is geworden. En
1: wat zeggen we dan? Dag gooien.
0: Dag gooien. Hij houdt ermee op.
1: Ja, jammer.
0: Hij deed jarenlang...
1: 15 jaar heeft hij.
0: Jarenlang viel hij in voor Sinterklaas wanneer hij niet kon. En hij houdt ermee op natuurlijk sinds 2011 al.
1: 15 jaar.
0: Ja,
1: hij is 15 jaar Sinterklaas geweest. Ja. Nou, dat is nogal wat. Daarvoor zat Bram van de Vlucht. Hoe lang denk je dat hij het heeft gedaan?
0: Ik weet het niet meer.
1: 25 jaar.
0: Zo.
1: Ja.
0: En ook het jeugdjournaal.
1: Dat was wel echt mijn Sinterklaas, Bram.
0: Ja. Het Sint-Nicolaas, het Sinterklaasjournaal deed hij ook. Of doet hij ook?
1: Jazeker. Ja, dat hoort erbij. Absoluut. Dus ja, nu komt er een nieuwe. En er was al heel veel speculaties in de media. En heel veel zeiden Daan Schuurmans. Hmm. Nou, die heeft een rectificatie gegeven bij RTL Boulevard.
0: Zeker niet.
1: Die gaat het niet doen.
0: Nee, maar er was ook alweer een hele discussie van tegenwoordig man, vrouw, vrouw, man. Het zou ook maar zo een vrouw kunnen worden. Ik denk van
1: ja, dat kan echt niet.
0: Volgens mij, hè, ik ben overal voor, maar...
1: Nee, dat kan niet. Dat kan absoluut niet. Nee, ik heb er wel over nagedacht.
0: Ja, maar ik bedoel, dat doet me dan een beetje denken aan die conferentie van Toon Hermans. Hè, met Piet.
1: Ja.
0: Die zijn tante was.
1: Ja, ja.
0: Onder het sprei een paar van die dingen, die had hij nog nooit met.
1: Nee. Zo, ja. Ja, nee, dat kan echt niet.
0: Maar hoezo?
1: Nee, nou ja, ik dacht van...
0: Je hebt een nieuwe?
1: Ja, je hebt natuurlijk altijd een aantal Sinterklaasfilms. En in een van die andere Sinterklaasfilms is Wilbert Gieske de Sinterklaas. Weet jij wie dat is?
0: Robert,
1: uit Goede Tijd.
0: Ja, precies.
1: Ja, die is ook wel een goede Sinterklaas. Maar ik denk, als je die kiest, dan moet je over 3 jaar weer een nieuwe. Dus dat gaan ze niet doen. Ik vond eigenlijk... Ik dacht, toen zei iemand Carlo Boshart. Ik denk, die is daar wel uitermate geschikt voor. Maar die heeft
0: iedereen.
1: Het veel te druk.
0: Ja?
1: Die kan niet voor Sinterklaas spelen. Toen dacht ik, Robert ten Brink.
0: Ja.
1: Ik denk dat Robert ten Brink onze nieuwe Sinterklaas gaat worden.
0: Ga je hem bellen dan? Zo.
1: Ik weet, hij heeft een kroeg in Amsterdam, hè, dus je kan hem eigenlijk zo opzoeken.
0: Ja.
1: Maar ik denk, ja, die man heeft het helemaal niet druk. Die heeft het alleen maar in december druk. Ja, dat wordt dan wel een beetje lastig.
0: Ja, dan moet hij maar die caravan op pad. Oh nee, tegenwoordig met de vliegmachine.
1: Maar weet je, ik zet mijn geld op Robert ten Brink. En jij?
0: Nou ja, ik ben het wel een beetje met je. Ik heb er eerlijk gezegd helemaal niet over nagedacht. Misschien Herman van Hien. Nee, hij is ook niet.
2: De keuze van Marieke.
1: Nou, dat kan. Misschien kunnen we het voorstellen. Ja.
0: Tegenwoordig heeft het wat minder druk natuurlijk. Want straks zal de lokale omroep in 1 worden. Dus die zou best 1 keer per jaar gewoon...
1: Ik hoop dat Herman het heel druk krijgt. En absoluut geen tijd heeft om Sinterklaas te spelen.
0: Hey, de keuze van Marieke.
1: Ja, we gaan even naar de country. Want dat hebben we eigenlijk al heel lang niet gedaan.
0: Nou, kom je erbij?
1: En ik zit een beetje in mijn Dolly Parton aura nog steeds. En dan krijg ik dat steeds weer terug, zeg maar. Hè. Dan zit je in zo'n lijn en dan krijg je dat gewoon steeds weer terug. En er was 1 liedje bij. Dat was hartstikke vrolijk en leuk. Ik denk, nou, dit ga ik gewoon even aan de mensen laten horen.
0: Met die jodelgedoe, hè?
1: Ja, een beetje jodelachtig. Ja. Het is heel grappig. Het is de officiële soundtrack van een film uit 1984 en die heet Rhinestone. En we gaan luisteren naar Dolly Parton met de Tennessee Homesick Blues.

0: Parton, Tennessee.
1: Is het nou blues? Is het nou country? Of is het nou een beetje Oostenrijks?
0: Ja, maar blues. Het is zeer zeker country cowboy. Maar de blues staat erachter omdat het een beetje een mix is.
1: En, ja, van inderdaad. Alles
0: wat, maar wel mooi.
1: Ja, toch?
0: Hoe heb je hem gevonden?
1: Ja, nou, soms kom je wat leuks tegen.
0: Nou,
1: Ja, ik heb twee kleine korte berichtjes. Allebei op dezelfde dag. Okay. We beginnen in Steenwijk. Want Wooncentrum Nijenstede organiseert op zaterdag 26 september... een markt voor bewoners, naasten, buurbewoners en andere belangstellenden. Op de kraampjes vinden bezoekers sieraden, Gieterse punterkoeken... Steenwijker 3D-torens en kaarten.
0: Ach, kijk eens achter je.
1: Heb jij zo'n...
0: Oh, je hebt het in je nek natuurlijk. Kijk, ja. Daar staat hij.
1: Ik zie hem. Ja, ben jij ook in Nijenstede op de kraampjesmarkt geweest?
0: Nee, ik heb hem gekregen van je zoon.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Wat grappig. Nou, denk je nou, Nijenstede heb ik echt geen zin in. Dan kun je op diezelfde dag ook gewoon naar Tuk. Want daar is ook op zaterdag 26 september de Tuk Koopjesdag. Tussen 10:00 AM en 3:00 PM kunnen bezoekers op verschillende plekken in het dorp terecht voor koopjes. Tweedehands spullen en bijzondere vondsten. Zoals kleding, boeken, woonaccessoires, speelgoed, vintage, spullen en vooral hebben dingen.
0: Tuk is ook altijd wel wat te doen natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Volgende week? Nee, dan die week weer. Misschien eind volgende week. Ik weet niet meer precies. 2-4 oktober, de Solex race.
1: Ja, dit komt er ook weer aan.
0: Ook
1: ja.
0: Altijd berengezellig natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, we moeten heel snel over naar...
2: De artiest.
1: Oh, nu alweer. Ja, ja, jeetje. Ik weet het al niet meer.
0: Nee?
1: Oh ja, ik weet het wel. Ja, ja, natuurlijk, Bluff.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Oh, dit vind ik wel de allermooiste.
0: Ja,
1: dit is wel mijn...
0: Hij duurt veel.
1: Oh, hij is prachtig.
0: Harder dan ik heb het kan. Volgens mij de live uitvoering.

0: fruit.
1: Ja,
0: hè?
1: Tot zover de live uitvoering van Bluff. Maar met elke keer denk ik, het regent harder. Maar het is harder dan ik hebben kan.
0: Ja.
1: Ontzettende fijne voortzetting van deze zondag. Of morgen in de herhaling van deze maandag. En wij gaan eruit tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week.
1: En ik doe nog een klein stukje voor iemand die stuurde iets op. Ik vind dit zo geweldig mooi. Je zei wel iets van, hoe heet dat, weinig...
0: Country.
1: Weinig country cowboy muziek, ja. Ik zit aan de verkeerde schuif. Een klein stukje nog van dit.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. En er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren, met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: sfeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4.

Het moet heel lang geleden zijn. Niemand die het zich heugen kan. Ver voor de komst van de eerste trein woonde hier de torenman. Van Steenwijk was hij zo bezield.

0: Dankjewel.
1: In B-stem.
0: Ik ga ook niet te veel te zingen, dus. Het volgende nummer.
1: Nou, dit verdient wel wat introductie. Dit.
0: Ach.
1: Hoe zat dat ook alweer
0: eigenlijk? Ja, ze willen dat ik graag dat ik alle geheim geef, maar dat doe ik niet. Maar hij goed lusten. Dus

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4

0: muziek. Jouw muziek.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

Ik ben wethouder Wes. Ik heb me niet meer beschikbaar gesteld voor het wethouderschap. Ik vond daar niks aan. Aan politiek vind ik sowieso niks aan. Al die wiesmakerie, daar kon ik me niet meer met verenigen. Eerlijk waar niet. Nee. En daarom ben ik ook geen raadslid meer. Want stem, dat doe ik ook aan niet meer. Nee, stem doe ik niet meer. Want stem, dat vind ik wel zoiets raars. De horst een vreemd woord gebruikt. Ja. Stem, dat vind ik wel zoiets raars, eerlijk woord. Ja, stem, dat doet me al denken aan de Nederlandse driekleur. Je maakt een vakje rood voor iemand met een wit verleden die in de toekomst als blauw leert. Ja, en nou moet ik u zeggen, en toen moest ik naar een burgemeester en daar is me toch wat overkom, jongens, wat me nog nooit overkom is. Eerlijk woord, dat vind ik zo. Ik zat met de burgemeester over koetjes en over kalfjes te praten en andere raadsleden. Nou, en ik zal u vertellen, en ik stond dus in de burgemeesterskamer. Daar stond ik dus, en dan moest ik plotseling niezen, hè. En normaal, als je niest, dan komt het de boom uit, hè. En wat gebeurt mij? Ja, eerlijk woord. Hier. Heb toch per ongeluk in de boksen dan? Ja. En dat ging ook in één keer, hè. Maar ritsen, ratsen, roetsen. In één keer ritsen, ratsen, roetsen. En ik had mijn haar nog zo. Eerlijk woord. Maar ja, het schoot de andere kant uit, hè. Een burgemeester die zat bij mij en dus hè, nog proost. Ja, hij was er wel van een schrokken, zeg. Want hij zei, ben je niet goed, zeg nog. Want het is een vriendelijk man. Hij zei ook nog niet, zal ik, want bij de gemeente kan niet schorten als het geld kost. Want hij zei, zal ik je achter op de fiets naar huis laten brengen. Dat zei er ook nog. Ik zei, nee, doe dat maar niet. Nou zeggen van, je ziet eruit alsof jou wat dwars gezeten heeft. hij zegt in mij, want dat is wel je eigen schuld. Want je bent toch altijd al zo'n doordouwer. Ja, dat zei, jij weet nooit van ophouden. Ja, tot oude maat van ramp, zegt Timmy, ga maar even bij me zitten. Ik zei, nee, niet zitten. Ik zeg, het zakt al. Maar ja, goed, een burgemeester was zo'n eng wie zijn knuppel. En prakt wat me bij het strapdasje en drukt me op de stoel, hè. Nou, ik kan het u wel vertellen, ik zo zeggen. Dan kun je even op je eigen gemak gaan zitten. Ja, en nou ja, ik zat op hete kolen, hè. Nou ja, hete kolen, in ieder geval het warm.

0: Hij zegt, ik niet, het is net of er iets aangebrand is. Nou ja, ik wist natuurlijk van God geen kwart. Nou ja, ik wist er natuurlijk wel iets van. Hij zegt, ik Michiel de Stoon te zeggen, ik geloof zeggen dat ik het raam maar even weer dicht doe. Hij zegt, want daar komen allemaal vliegen binnen. En ik kijk naar boeten en zeg, ik geloof dat we onweer krijgen, want van de putjes stinken zo. Ja, en toen wist ik niet meer waar ik het had. Ja, ik wist wel waar ik het had, maar goed. Maar hier niet, hè? Toen zei ik tegen hem, ik zei, kom, ik stap maar eens op. Ja, zeg, doe dat meer en hou toe binnen me straks. Ik zei, nou, dat zal niet metvallen. Toen zeggen, heb jij iets aan je been? Ja, want ik kon er niet met lopen. Dat. Ik zei, nou, aan het been. Ik geloof dat ik het nu overal heb. Doe jij maar kalm aan, zeggen. Want je hoort tegenwoordig niks anders dan over verstopping en hoge bloeddruk, zeggen. Afijn, ik ben dan toch voort gewoon loop. Ik boeten, kom ik bad van de harmonie ding. Kom bad van de harmonie, kom eraan. Hij zegt, zo zeggen. Hij ging geen vergadering, nee. Toen zegt het ding me, ben hier soms achter een hond aanwes om te komen. Ik zeg, hoe dat zo is, zegt, er loopt een heel pruddel achter me. Ik zeg tegen hem, ik zeg, heb je geen repetitie? Ja, straks zeggen, maar ik wil hem luchtjes scheppen. Ik zeg, nou, dan kan je mooi verroet. Ja, zeggen. Ik loop mijntje met u met. Ik zeg, dat doet me. Ik zeg, maar leven niet. Nou ja, kijk, als het dan over de politiek begint, dan heb ik al meteen een boek vol. Eerlijk worden, zeg. Nee, zeggen, want die politiek gooi je eruit. Ik zeg, ja, gooi je eruit. Oh, je groot gelijk aan zeggen, dat ligt mij ook niet, zeggen. Hij zegt, als je nu dat gedram ook hoort, zeggen, oh, die mest overschotten. Hij zegt, er is toch wat iets van woord, zeggen. Want zolang... Hij zegt, zolang als ik hier naast toe loop... Is het net zeggen of hier in de hele straat boeren woont? Maar ja, ik kon hem toch ook niet zeggen dat ik met een mest overschot sta.
1: De hits van toen, de hits van toen en nu.
2: En nu.
1: RTV Slos.
2: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws.

0: 100%.
1: Je hoorde een Flemming en Mat Hoogkamer met 100%. We beginnen vanmiddag ons rondje in Gorredijk bij Jan de Boer. En ja, Jan, gaat het daar ook meteen van 0 tot 100% in Gorredijk?
2: Oh ja, dat was dat nummer, hè? 0 tot 100%.
1: Ja.
2: Nou ja, het is te hopen voor onze vader dat ze het hier beter doen dan 2 weken terug. Toen waren we hier voor de beker. En toen werd het bij de onderpaden de eerste helft compleet weggespeeld. Dat was, ja, het was eigenlijk toen aan één man, aan keeper Christian Wijs te danken, dat het bij de rust nog maar 1-0 was voor Gorredijk. Maar dat had ook 5 of 6-0 kunnen zijn. En onderpaden, ja, de trainer deed waarschijnlijk wat omzetting in de pauze. Ik ben er zelf niet geweest toen. Maar tweede helft gaf onderpaden goed partij. En die bekerwedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2. Was voor beide niet genoeg om door te gaan. HZVV en Meppel waren de ploegen die in die groep doorgingen. Maar ja, goed, dat is gezien de kracht van die beide ploegen, was dat ook wel te verwachten. Maar dat was toen echt dat voor Olopaard dacht, nou, dat wordt een tegenstander waar we het dus moeilijk mee hebben in de competitie. Nu net begonnen hier. Ik hoop trouwens dat ik wat te verstaan ben, want het waait gigantisch hard. We zijn nog maar net begonnen, zoals gebruikelijk was er een minuut of 6, 7 na 2 begonnen. 0-0 nog, eigenlijk nog helemaal niets gebeurd. Ja, twee zondagploegen die elkaar in het verleden ook heel vaak gedroogd hebben. Vorig jaar niet, want toen is Gorredijk voor een jaartje teruggegaan naar de derde klas. En vorig jaar na een spannende strijd samen met Olivia uiteindelijk kampioen geworden. Dus weer terug in de tweede klasse. Maar ja, ze hebben volgens mij een betere ploeg dan een paar jaar terug. Het zal een moeilijke wedstrijd voor Oldenpaarden worden, maar voorlopig is het nog 0-0.
1: Dankjewel, Jan. Ja, dan gaan wij direct door naar Miranda. Want die, zoals ik al zei, is in Warga bij Warga de Blessen. En ik hoor de scheidsrechter afluiten. Hallo, Miranda.
3: Ja, hallo, Linda.
1: Hoi.
3: Ja, wij staan hier ook in een enorme wind. Maar ik ben een beetje in de lijn gaan staan. Dus ik ben als het goed is goed verstaanbaar.
1: Jazeker.
3: Maar wij zijn hier inderdaad ook net begonnen. Zo'n minuut of 5 is aftrap. Nou, zoals ik zo kan zien, gaat het eigenlijk wat gelijk op. Zijn ze wel aan elkaar gewaagd? Dat denk ik ook wel. Op papier is dat ook wel zo, denk ik. Als ik kijk naar de vorige uitslag van Warga en Van de Blessen, zijn ze ook wel redelijk aan elkaar gewaagd. Ik zie wel dat het waarschijnlijk niet makkelijk voetballen is hier. Want ik denk dat, ja, hoe zou ik het zeggen? Het gras is een beetje lang hier. Dus de bal rolt niet heel... Ja, de
1: hebben ze het vergeten te maaien?
3: Heel makkelijk. Nou ja, en het verbaast me eigenlijk, want ik moet wel zeggen, we kwamen hier in Warga aan en het is hier een prachtig sportpark met heel echt mooie velden. Dus het verbaast me eigenlijk een beetje, maar ja, het gras is lang. Nou, ik ga even naar de wedstrijd, want er komt een aanval aan van Warga, die is in het 16 meter gebied, maar keeper Lars Doorn is er op tijd bij en ook Vince Mas zat er op tijd bij als verdediger om Lars daarin te assisteren. Dus dat... werd even spannend, maar nou ja, zoals de meesten zeggen, we hebben ook nog altijd een keeper. En dat was nu in dit geval ook zo. Nou, de Blessen heeft op zich wat we andere opstelling voor vandaag. Vorige week is Thomas de Harder geblesseerd uitgevallen. Omdat hij, ik ga toch even nu, want Rens Kranendonk heeft een fantastisch mooie aanval. Nu naar de 16 meter gebied, die zet hem voor. En ook de keeper... van Warga heeft de bal. Maar goed, even terug naar die opstelling. Thomas de Harder is vorige week natuurlijk uitgevallen. En heeft toch een stuk of 3-4 hechtingen in zijn wenkbrauw gehad. Dus dat, ja, dat moet nog even lichte hersenschudding. Dus die is nu vervangen door Lars Wesseling. Die staat op de positie van Thomas de Harder. En ook Damas is vorige week aardig geblesseerd geraakt. En kan ook niet meedoen deze keer. Het was inderdaad wel toch wel een pittige wedstrijd vorige week. En ja, dat heeft helaas tot 2 blessures geleid. En voor Damas is gelukkig Jesse Stuurman terug van uitzending. Die zit bij de Korps Mariniers. Dus die moet regelmatig naar het buitenland. Maar die is weer teruggekomen vorige week. Goed getraind. Dus die staat op de plek van Damas. Dat is voorlopig de opstelling. En het is hier in Warga nog 0-0.
1: Dankjewel, Miranda. We gaan eerst naar muziek.

We hoorden Michael Jackson met Smooth Criminal. Zoals u wellicht weet werken we bij Radio Centraal steeds meer samen met de lokale omroepen in de buurt. Een mooi voorbeeld van die samenwerking is dit programma. Want Centraal Lokaal Sport is al meer dan een jaar te horen bij de Slos in Steenwijkerland. Maar dit programma is niet het enige, want ook de programma's van Eddy Otten, Robert Gravenmaker en Evert de Jong zijn te beluisteren bij de Slos. Andersom zijn er een aantal programma's van de Slos die bij ons op de zender te horen zijn. Zoals Tjeerd en Marieke, de Ria 12 uur show, Backwards, de show van Herman van Hien en natuurlijk het nieuwsprogramma Kopwijzer. Het equivalent van Centraal Lokaal, dat dus op zaterdag te horen is bij ons en later in de week nog een keer wordt herhaald. Nou, op termijn hopen we die samenwerking steeds verder uit te breiden. Ook met Omroep O3 uit Oost-Stellingwerf. Dat moet ook wel, want met ingang van 1 januari 2028... moeten deze drie omroepen samen in streekomroep de werven. Nou, als u de ontwikkelingen rondom de vorming van de streekomroep een beetje heeft gevolgd, weet u dat die samenwerking steeds meer vorm begint te krijgen. Zo zijn er sinds een aantal maanden 5 journalisten actief die lokaal nieuws ophalen en dat nieuws publiceren op de website van streekomroep de werven. Nou, die website heeft u misschien gezien, maar wist u dat wij ook een hele mooie app hebben? Die app is gebouwd door onze eigen Jacob Boersma en ook Dirk Brands van de Slos heeft daar volgens mij heel veel werk aan geleverd. Ja, en dat is gewoon een hartstikke mooie app. Nu zult u wellicht denken, wat moet ik nou met nog een app op mijn telefoon? Ik lees de Steenwijker Courant al, de Stellingwerf, een nieuwe Oost-Stellingwerver. U leest het nieuws op andere kanalen, bijvoorbeeld van de Leeuwarden Courant of de Stentor. Nou, neem van mij aan, in de app van de streekomroep staat nieuws en er staan verhalen in die u niet in andere kranten of op andere apps vindt. Dus mocht u die app van de streekomroep nog niet hebben, dan zou ik, als ik u was, zometeen als de muziek weer staat, snel naar de Play Store van Google gaan als u een Android-telefoon hebt, of naar de App Store van Apple. Ja, als u daar zoekt op de app van Streekomroep de Werven, dus Streekomroep de Werven kunt u invullen, dan ziet u de app meteen. En dan zou ik zeggen, download hem meteen. Want in de app zitten een aantal mooie functies. U kunt zien waar het nieuws vandaan komt, uit welke gemeente. Want de streekomroep werkt samen met 4 gemeentes. Oost-Stellingwerf, West-Stellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld. Nou, uit al die gemeentes is er nieuws in de app en op de website. En er zit een hele mooie functie in de app. U kunt selecteren op gemeente. Dus als u denkt, nou, ik ben alleen geïnteresseerd in het nieuws vanuit West-Stellingwerf, dan kunt u dat selecteren en dan komt dat als eerste naar voren. Goed, ik zou zeggen, we gaan eerst naar de muziek. Als u de app niet hebt, ga gauw naar de App Store of naar de Play Store en download hem.

0: We onderbreken Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Want ja, ik wil dat eigenlijk al zeggen. De meeste doelpunten vallen altijd in de blessen. En altijd vrij vroeg in de wedstrijd, of niet, Miranda?
1: Ja. Nou ja, als dat iets is wat elke kikker zegt, dan ga ik ervoor. Maar nu is het zeker zo, ja. Nou ja, het was nog steeds een gelijkopgaande wedstrijd. Maar ik merk wel dat de blessen wat meer in het spel komt. En had een paar goede doelkansen tot de corner er een hoekschop kwam. En de hoekschop was van Rens Kranendonk. En die kwam fantastisch mooi op het hoofd van Jesse Stuurman. Die het niet nalaten om hem in een linkerachterhoek te koppen. Dus dat was echt een heel mooi doelpunt. Dus hier staat het 0-1 voor de blessen.
0: Heel mooi, dankjewel Miranda. Dan gaan wij ondertussen ook eventjes bellen met Jan. Om te horen hoe het in Gorredijk is. Ja, Jan gaf het net al aan. Beide ploegen kwamen elkaar 2 weken geleden al tegen in de beker. Dus die zullen ongetwijfeld nog van elkaar weten hoe ze toen gespeeld hebben. Ik kijk eventjes naar Tigo. Of Jan inmiddels hangt. Ja, Jan is er ook weer. En ik hoor wat wind op de achtergrond.
2: Ja. Ben ik in de uitzending, Linda?
0: Je bent in de uitzending, ja, Jan. Ja.
2: Oké. Nou, dan heb ik vervolgens de mededeling dat het inmiddels 1-0 is geworden voor Gorredijk. Volledig tegen de verhoudingen in, want in tegenstelling tot die wedstrijd van 2 weken terug voor de beker, geeft Aldo Paarden nu wel goed partij. Is met de harde wind schuin over het veld die ze tegen hebben, zijn ze toch echt de betere partij. Aldo Paarden al een stuk of 3 kansen gehad. Maar ja, een enkele keer kwam Gorredijk eruit. Als het de rechterspit die prima doorging, Hilco Krikker, die leek redding te brengen. Maar bij die redding kreeg hij de bal tegen zijn hand. En ja, dan is het zo'n geval waarvan de ene scheidsrechter zegt dat is aangeschoten hand mooi doorgaan. Maar deze scheidsrechter van Veen, die vond het een strafschop. En ja, daar is ook wel voor te zeggen. Dat is altijd maar net hoe is de interpretatie van zo'n scheidsrechter. En die strafschop die werd feilloos benut. Dus 1-0 voor Gorredijk.
0: Ja.
2: Beetje jammer, want Oldo Paarden had goede kansen gehad. Het was een keer een schitterende paas van Marius de Vries op zijn neef Mark. Die leek binnen te schieten, maar de bracht de verdediging nog net de redding te kosten van de corner. Uit die corner daarna kreeg Sven Dam een goede mogelijkheid om in te schieten. Maar... En zojuist was het Stef Kleinsmit die prima doorging op rechts. En die gaf Bouter de Vries een mooie kans, maar Bouter schoot helaas, raakte hem niet goed, schoot helaas veel te slap in. Dus ja, Aldo Paarden heeft op het kunstgras hier, het hoofdveld hier, is ja, niet helemaal, er is wat mee, ik weet niet wat. Zo te zien lijkt het wel vrij goed, maar ze hebben ook een heel mooi kunstgrasveld wat ernaast ligt. En daar spelen ze dus op. Daar zal Gorredijk ongetwijfeld op. Goed op thuis zijn, waar Aldo Paarden heeft in het verleden bij vaker laten zien ook goed op kunstgras te kunnen spelen, maar voorlopig staat ze dus achter. Even de opstelling van Aldo Paarden. 1 wijziging sinds van vorige week. Keeper zoals altijd Christian Wijs. 8.

0: through the red light, come on in, bring back Giel de Vries en in het centrum Steven Halsema aanvoerder en Hilco Krikke. En middenveld hebben we dan Marius de Vries, Sven Dam en die missen dan op middenveld Rick Bijl als slot op de deuren verdedigen. Oh, nu weer een harde overtreding hier vlak voor mijn neus. Goddelijk begint ik steeds harder te spelen. Nu een veel te harde overtreding op Mark de Vries is het ook niet alleen. Ik hoop dat de scheidsrechter hier een beetje tegenop treedt, want dit is al de derde keer, dacht ik. En dan hadden we nog in de voorhoede Stef Nijsvit, die dus vandaag speelt in plaats van Sajens Verhoef. In de spits Mark de Vries en links voor Bouter de Vries. Nee, Oldo Paarden speelt best goed. Ik heb er alle vertrouwen in, maar voorlopig dus 1-0 achter.
1: Dankjewel, Jan. We horen straks meer van jou.

Hey, ja, dat was Shivers van Ed Sheeran. Ja, het is precies 2:30 en dat is een mooi moment om even wat tussenstanden met u te delen. Ik begin met de vierde klasse D. Dat is de pool waarin Overveste uitkomt. Daar wordt vandaag 1 wedstrijd gespeeld en dat is Heino Kwiek 20. Daar is de tussenstand 0-0. Dan gaan we naar de tweede klasse P. Ja, ik gaf het al aan. Steenwijk en Volt speelt vandaag uit bij Raptim. Daar staat het op dit moment nog 0-0. In diezelfde pool worden ook gespeeld WKI 16 Annen. Daar is het 0-1 en Dalen Tweedo 2-0. Dan de vierde klasse A, de pool waarin de Blessen uitkomt. Bij Mildam Smilde 94 is het 0-0. Oldeborn VWC 0-0. Hogersmilde Oldemarkt 0-0. Tienje Blauwhuis 1-0. En Blauwrood Trinitas, daar is het 1-0. Dan gaan we door naar de vijfde klasse A. Tor Kuinderen, daar is het nu al maar liefst 4-0. Dat wordt een dikke uitslag. Engwerden Giethoorn 1-0. Oosterstreek Zandhuizen Krachenburg 1-4. AVV FFS 1-3. Dat waren de uitslagen, of dat zijn de tussenstanden van vandaag. Dan heb ik ook nog wat uitslagen van de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. Gisteren in de vierde klasse, in de vierde divisie D is gespeeld Urk Oldeveste. Ja, een mooie overwinning voor de Oldeveste. Ze wonnen op Urk met 1-3. In de derde klasse A werd de wedstrijd Sportclub Makkinga VHK gespeeld. Dat werd 0-2. In de vierde klasse A 3 wedstrijden. RKO FC Wolfga 2-3. Steenwijker Boys Oelospoor 4-5. Krijlband VV Steenwijk 4-1. Dan nog 2 wedstrijden uit de vijfde klasse A. SVBS top 63 0-3. En Blokzijl Woudsend 1-4. In diezelfde klasse zou ook nog de wedstrijd Tornego Willemsoort zijn gespeeld. Maar ja, die is om een of andere reden niet doorgegaan en verplaatst naar de dinsdagavond. Tot zover de tussenstanden en uitslagen.

0: Dat was Fleming met paracetamolle. En daarvoor hoorde u nog tranengelachen van Guus Meeuwis. Ja, Oldebroekpa begon de wedstrijd vandaag beter dan vorige week. En we gaan naar Jan de Boer en horen of dat inmiddels wat resultaat heeft gehad.
1: Zeker, Linda. Dat heeft tot resultaat geleid. Oldebroekpa speelt inderdaad een stuk beter dan vorige week. Toen speelden ze eigenlijk met een beetje tegen de verhouding in, nog met 1-1 gelijk. Maar nu zijn ze ook op 1-1 gekomen en dat is meer dan verdiend, want Oldebroekpa is hier in Gorredijk duidelijk de betere ploeg. Het was een schitterend doelpunt. Stef Kleinsen, die uitstekend speelt als vervanger van Saïs Verhoeven op rechterspits, gaf een prima hoge voorzet. En het was linksback Isiel de Vries die mee naar voren was gegaan. En die kopte werkelijk prachtig tegendraads. Kopte hem in een juweel van het doelpunt. En wat ik zeg, dus heel verdiend, want Oldebroekpa speelt heel goed. Nu trouwens een hele gevaarlijke uitbraak van Gorredijk. Leek even op de nummer 10 vrij doorkom, maar ook deze bal ging weer heel erg hard. Want die harde wind natuurlijk. En op het kunstgras een best een bal bijrollen. En Christian Wijs, de keeper, was er eerder bij en bracht vertreffelijk redding. Nee, Oldebroekpa speelt goed. Het is met de hele ploeg, het is één man eigenlijk die... Nu komt Hilco Krikke in schotpositie. Weer een overtreding. En ja, scheidsrechter gaat weer geel geven. Goed dat het de derde gele kaart al is. Het is een harde ploeg, Gorredijk. Dat was er 2 jaar terug ook al in de competitie. Een ploeg die niet op een overtreding meer of minder kijkt. En nu ook weer ging Hilco Krikke goed mee. En die leek er door te gaan. Even over die beste man van Oldebroekpa. Dat is middenvelder Marius de Vries. Die echt de ene mooie bal naar de andere geeft. Ik heb hem vaker goed spelen, maar vandaag is het heel erg goed met hem. We nemen even deze vrije trap mee. Even kijken. Nee, dat wordt Bouten de Vries, een man met het beste schot. Die schiet altijd op de hoogte hoe ver als het is. En was inderdaad een prima schot tegen de wind in. Maar het gaat ongeveer een centimeter of 10, 20 over. Alweer een goede kans. Oldebroekpa had voor moeten staan. Maar goed, dat is wel vaker zo. Vorige week was andersom. Toen had FVC voor moeten staan. En hadden ze er in de slotfase door een doelpunt van Stefan Halsema. Die gaat...
0: Jan valt een beetje weg. Ja, Jan, je viel een beetje weg.
1: De wind is het ene moment, dan denk je, het gaat wel. En het volgende moment is het weer heel hard. Dus ik hoop dat het nog lukt. En dan moet ik iets meer beschutting opzoeken. Maar goed, voorlopig heb ik weinig te melden. De week even een spits van nummer 9 van Gorredijk. Maar Benny de Vroegstrijd met dat zal het ook ongetwijfeld geweest zijn. Zo lijkt me toe van hier. Het is met, ik schat in, ik heb hier geen scorebord hier in beeld, maar ik schat nog een dikke 10 minuten te spelen. Is de stand 1-1.
0: Oké, dankjewel Jan. Ja, dan gaan we weer naar Miranda in Warga. Daar stond het 0-1. Miranda, ik heb even gekeken. De Bles en Warga waren vorig jaar ook redelijk aan elkaar gewaagd. Het werd één keer 1-0 voor Warga en het was een keer gelijk.
2: Ja, klopt. Inderdaad, en dat voel ik nu ook wel, dat ze redelijk aan elkaar gewaagd zijn, hoewel de Plessen eigenlijk de eerste helft, moet ik wel zeggen, een beetje de overmacht gaat. Ik neem even de vrije trap van Warga mee, die van, buitenspel. Ja, denk ik ook. Ja, buitenspel, zegt hier de grensrechter van de Blessen. En dat was het ook, want ik stond ook op die lijn. Dus wat dat betreft kon ik dat zien. Maar even terug naar de wedstrijd. Je kan zien dat de Blessen wat meer overmacht heeft. Er waren een paar mooie vrije trappen. De keeper van Warga die schopte uit en die kwam tegen een speler van de Blessen aan. En buiten het 16 meter gebied pakt hij de bal weer op. Dus de keeper kreeg een gele kaart. En de Blessen een vrije trap die eigenlijk heel mooi genomen werd door Gijs van der Merk. En helaas net niet... in het net viel. Daarna was er weer een vrije trap voor de Blessen. Net buiten het 16 meter gebied. Ik zie nu een hele mooie kans voor Jesse Stuurman. Die mooi voorgezet werd door Lars Wesserink. Maar helaas op de keeper. Dus de keeper heeft hem. Maar ook daar was een hensbal die vlak buiten het 16 meter gebied genomen werd door B. van Ginkel. Die er gloeihard helaas naast ging. Wij zagen hier aan deze kant er al in gaan. Maar nee. Nu merk je toch ook dat Warga is gaan wisselen. Dus dat er even wat meer snelheid bij Warga in de ploeg komt. Dat doet de wedstrijd wel goed. Want ik kom weer wat tempo in bij Warga. En nu hoor ik net hier aan de kant dat het hier dorpsfeest is geweest. Dus vandaar dat misschien de wargaasters een beetje moeite hadden om dus heel wat wakker te zijn. Dat hoor ik net. Maar goed, ze zijn wakker, dat kan je nu merken. En de aanval van Warga, die komen steeds dichter bij de keeper van de Blessen, Lars Doorn, die ook al één of twee goede reddingen heeft gehad. Maar goed, de wedstrijd loopt inderdaad gelijk op. En het is eigenlijk wel leuk om te zien. In ieder geval leuk dat wij natuurlijk 1-0 voorstaan. Dat is altijd prettig. Maar goed, de bal is nu steeds nog in bezit van Warga. En die lopen er aardig door. Nee, de Blues, Lars Wesseling pakt de bal af naar Beef van Ginkel. Hij gaat weer over het midden via Beef van Ginkel. En de Kemerink neven, Jesse Stuurman, pakt de bal af. Maar er ligt een Wargaaster op de grond geblesseerd. Dus de bal, zou je zeggen, wordt er uitgestopt. Maar de bal ligt aan de kant voor een blessurebehandeling. Nou, voor de rest denk ik dat dit het voorlopig wel even is. Het is een leuke gelijkopgaande wedstrijd. En ik ben benieuwd wat straks de tweede helft gaat brengen. Want ik denk dat ze hier nog een minuut of 4-5 voetballen.
0: Oké, dat wilde ik net vragen inderdaad, Miranda. Ja, nog 4-5 minuten, dan is het pauze. Oké.
2: Precies.
0: Goed, dan spreken we jou vermoedelijk in de tweede helft weer. Dankjewel.
2: Mooi. Oké.

0: breken de muziek, want er is weer een doelpunt gevallen. En dat is in Warga. We gaan nu van Miranda horen of die goal gevallen is voor Warga of voor de Blessen.
1: Gelukkig voor de Blessen. Kijk. Dus dit was nog net even, het had ik ook eigenlijk niet meer verwacht, omdat die blessurebehandeling toch wel wat langer tijd nam. Maar goed, oké, de bal werd teruggespeeld op de keeper en de keeper ging een uittrap doen. En die schopte tegen één speler van de Blessen aan. En die was zo slim, dat was Rens Kranendonk. Die kon hem eigenlijk mee naar buiten nemen en in eerste instantie voorzetten op Jesse Stuurman. Die had de keeper nog, maar toen kwam hij eigenlijk terug van de keeper op Jannie Kemerink. En die scoorde toch. Ja, eigenlijk een foutje van de keeper, waardoor we toch scoren. Ze zeiden hier aan de kant al, ja, de keepers kunnen fouten maken, maar je moet nog altijd wel scoren. Maar het is niet nagelaten om de 0-2 te maken. En hier in Warga. Dus zo gaan we lekker de rust in.
0: Ja, dat is een mooie tussenstand. Ja, zuur voor de keeper natuurlijk, maar voor jullie lekker. Want ja, je zit toch lekker dan in de kleedkamer met een 0-2 voorsprong dan die 1-1 lijkt mij. Ja.
1: Nou, zeker weten, Linda. Ja.
0: Mooi. Nou, dan spreken we je nu echt na de pauze.
1: Na de pauze, ja.
0: Goed. Okay. Gaan wij ondertussen naar Jan, want ik denk dat er ook nog gespeeld wordt in Gordijk, of niet, Jan?
2: Ja, er wordt nog gespeeld, Linda, want wat ik al zei aan het begin, in deze tweede klasse wordt er altijd te laat begonnen, ook hier.
0: Waarom is dat eigenlijk?
2: Ja, als ik zei tegen wat, dan zou ik zeggen, jongens, kom op, jullie zorgen dat jullie 2 uur klaar staan. Maar op een of andere manier lukt dat nooit. En dan is het tegenwoordig ook altijd, wat op zich natuurlijk heel leuk is, de pupillen van de week die een keer mag scoren. Mm-hmm. Nou, dan gaat ook al 1 of 2 minuten mee heen. En ja, het is verder ook niet zo ram. Want ik haal dan soms het einde van de uitzending bij jullie niet.
0: Nee, dat is jammer.
2: Dat is wel jammer. Maar het is hier nog 1-1. En ja, Oddo Paarden speelt tegen een harde schuin. Die wind die schuin over het veld staat, speelt eigenlijk best wel goed. Dat net weer een enorme kans. Een vrije trap van Wouter de Vries. Mark de Vries had hem eigenlijk moeten maken. Die gaat wel eens wat de andere kant op met de wind en dat de spelers denken. Maar dit was weer een hele goede kans op 1-2. En Gordijk, ja, ik heb het veel te moeten zeggen, maar de ploeg een beetje, wat 2 jaar terug ook al was, lukt het helemaal niet. Dan gooien ze allemaal. Hebben we 3 keer geel gehad tot nu toe, maar dat is natuurlijk een 5-6. Blij dat alle spelers van onze paarden weer opgeland zijn. Dat zal er ook nog even doorgespeeld worden. Niet dat het hele langdurige blessures waren, maar er is toch nog eens eentje op een grasmat gelegen. En ja, dan is het natuurlijk aan scheidsrechter Van Veen om daar tegenop te treden. Maar op zich kan de beste man ook niet veel meer doen dan veel te geven. Nee, we hebben gezien de omstandigheden hier, valt het best mee, Oldo Paarden speelt dan niet. Had eigenlijk voor moeten staan, maar dat is niet zo. Het is nog 1-1. Laten we hopen dat het verzuimen van de voorsprong te komen, dat dat de tweede helft niet op gaat breken. Nu trouwens een goede uitbraak van Gordijk en er werd alweer gespeeld voor een Hemswal. En dat speler van Oldo Paarden, maar die geeft hem altijd weg tegen.
0: Jan valt nu helemaal in. Oh, daar is hij weer.
2: Ja. Hey, ik sta nu net even beschut weer. Dat zag ik twee dagen dat ik nu mee proberen te houden. Maar de scheidsrechter sluit nu voor de rust. Stand 1-1. Maar het had eigenlijk voor moeten staan. Misschien gebeurt dat in de tweede helft.
0: Ja, gelukkig hebben we nog 45 minuten straks om de stand om te buigen naar een goede stand voor Europa. Ja, tot straks, Jan.
2: Joe.

Ja, dat was Gerard Joling met Twee Motten. Ja, ik kende dit nummer eigenlijk alleen van Doris. Maar dit is de nieuwe versie. En ja, ook wat sneller. Ik vond het een leuke. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. En ik geef u nog even de tussenstanden van de wedstrijden die vandaag worden gespeeld. Ik begin met de vierde klasse D. Bij de wedstrijd Heino Kwiek 20 staat het 0-0. Nou, u hoort het net al van Jan in de tweede klas. En bij de wedstrijd Gorredijk-Oldehoepa wordt gerust met 1-1. Dan de tweede klasse P. Raptim Steenwijkerwold 0-0. WKE 16 Annen 1-1. En Dalen Tweedo 2-0. Dan de vierde klasse A. Warga de Blessen, u hoort het van Miranda 0-2. Mildam Smilde 94 0-0. Oldeborn VWC 0-1. En goed nieuws voor Oldemarkt, want zij staan in de rust met 0-1 voor tegen Hogesmilde. Dus een veel beter resultaat dan ze de afgelopen weken hebben geboekt. Dus laten we hopen dat ze dat ook de tweede helft volhouden. Goed, verder in de vierde klasse A nog de tussenstanden van Tienje Blauwhuis 1-1 en Blauw-Rood Trinitas 1-0. Dan de vijfde klasse A. Ja, daar vallen een heleboel doelpunten, moet ik zeggen. Bij de wedstrijd Torkuinderen is het 5-0. Engwidden Giethoorn 1-0. Oosterstreek Zandhuizen, Krachenburg, FC Krachenburg, daar staat het 2-4. Nou, de Schelling is ook lekker op dreef, want bij de wedstrijd de Schelling-Vochtelo is het al maar liefst 8-0. Dat kan wel eens in de dubbele cijfers eindigen, die wedstrijd. AVV FFS 1-3 en de laatste wedstrijd in deze pool is Langweer Wispolia. Goed, dat waren de tussenstanden. Het is nog ongeveer 2,5 minuten tot het nieuws. We draaien nog even een plaatje en dan zijn we na de klok van 3 weer terug bij u met de tweede helft van het voetbal. Tot zometeen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rook de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. Nieuws, weer

0: Ja, dit waren 25 nachten van Banner en een Beatle en een Stone van Snelle. En uitgekozen door Doutzen. Ja, goede keus, Doutzen. Goed, ik doe even een kort berichtje tussendoor, want de voetballers zitten nog aan de koffie en de thee. En we wachten even tot het balletje rolt op de velden. Ja, ik vertelde u in het eerste uur al iets over de app van Streek op de Werven. Nou, een van de verhalen die daar verscheen ging over Rennie van der Galien. Zij schreef het boek Mensensporen wel. Rennie maakte namelijk enkele jaren geleden een opvallende carrière-switch. Zij verruilde de financiële dienstverlening voor een baan bij de Nederlandse Spoorwegen en werd hoofdconducteur. Daar ging een wereld voor haar open. Na een beschermde opvoeding in Dokkum werd ze nu pas echt wereldwijs. Na haar diensten schreef ze haar ervaringen op in een dagboek om alle nieuwe indrukken een plek te geven. Iedere werkdag bracht nieuwe situaties en vooral nieuwe mensen op haar pad. Ze zegt daarover: ik leerde allemaal mensen kennen en daardoor ook mezelf. Ze ging zelfs een klein stapje verder. Ik kan serieus zeggen dat ik een beter mens geworden ben. Rennie vertelde bij de presentatie over een van haar eerste verhalen. Een jongen ontdekte op het station dat zijn telefoon nog in de trein lag. Met nog maar enkele seconden voor vertrek rende hij terug naar binnen. De eerste zoektocht leverde niets op, waarna Rennie hem nog één keer terugstuurde. Je hebt nog 20 seconden. Ditmaal kwam hij naar buiten met telefoon. Dolblij rende hij naar haar toe en gaf haar spontaan een omhelzing. Meteen daarna realiseerde hij zich dat dit misschien niet de bedoeling was. Rennie antwoordde eenvoudig: vandaag mag het. Het werd een klein voorval, maar precies het soort momenten waaruit er later haar verhalen zouden ontstaan. In haar werk zoekt Rennie bewust het contact met reizigers. Soms gebeurt dat persoonlijk op het perron of in de trein, en soms via de omroepinstallatie. Zo probeert ze reizigers ook naar elkaar te laten kijken. Heeft u ook al gezien wie hier naast u zit? Vraagt ze haar passagiers soms. Even een groet of een glimlach kan iemands dag al een beetje mooier maken. Die gedachte loopt als een rode draad door Mensensporen wel. Ook de uitgever benadrukte dat tijdens de presentatie. Het boek gaat volgens hem ogenschijnlijk over de trein, maar in werkelijkheid vooral over mensen. En dat door de manier waarop Rennie naar reizigers kijkt en gesprekken met hen aangaat. Het boek laat zien hoe waardevol een klein beetje aandacht kan zijn en dat contact maken niet ingewikkeld hoeft te zijn. Nou, het eerste exemplaar kreeg een bijzondere bestemming. Rennie koos ervoor tijdens de presentatie te overhandigen aan iemand die voor haar persoonlijk een zeer belangrijke plaats inneemt en haar heeft grootgebracht. Haar heid. Nou, gisteren was Rennie te gast in de uitzending van Kopwijzer. Als u dat interview nog terug wilt luisteren, kunt u dat morgen in de herhaling nog een keertje horen. En zij signeerde gisteren ook haar boek in de boekhandel in Steenwijk. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, zoek het eens even op. In Steenwijk is het te koop en volgens mij in meerdere boekhandels. Het boek heet Mensen Sporen Wel.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ja, dat waren Donnie en René Vroeger met Bon gepakt. Nou, dan is het de hoogste tijd om het weer eens over het voetbal te hebben. In Warga is de tweede helft inmiddels begonnen. Ja, Miranda, jij zei dat het dorpsfeest was in Warga. Misschien was het verstandig voor de heren van Warga om een biertje te drinken in de pauze in plaats van een kopje thee. Dat wil al wel eens helpen tegen de kater, toch?
2: Ja, ik zou het niet adviseren, maar ik heb het ook wel eens gehoord. Ja, dat dan een goed idee zou zijn. Ik denk niet dat ze dat gedaan hebben, maar ik heb inderdaad het feestprogramma even gekeken. En ik zag dat Bluffdag gisteravond geweest is. Dus ze pakken hier ook nog wel aardig uit, denk ik. Ja, en of dat ermee te maken heeft dat wij denken dat de keeper van Warga niet heel wakker is. Of dat lijkt erop. Hij heeft toch echt wel een paar goede blunders gemaakt. Waaruit de blessen ja, toch inderdaad wel die 2-0. Oh, kijk eens. Jannie Kemering gaat alleen op de keeper af. Nee, Warga is heel snel terug. Je ziet gelijk al eigenlijk in het... begin van de tweede helft, we zijn pas 5 minuten bezig, dat de blessen direct weer druk zet en gelijk weer aan het aanvallen is. We hebben al een mooie aanval net gezien, waarin Vince Mars een hele mooie kans had, maar ja, eigenlijk niet goed erbij kon komen om te schieten. Helaas. En ja, dan duurt het ook wat lang. Ze aarzelen nog een beetje. En eigenlijk, ja, dat zie je bij Vince en Mars en bij Rens Kranen dan ook nog wel een beetje dat ze denken, ja, waar moet hij nou heen? Hoe moet het? Het moet allemaal nog een beetje goed staan, denk ik. Het is natuurlijk ook pas de tweede wedstrijd met een nieuw vrije, ja, daarvoor bijna voor de helft een nieuw team. Dus ik moet je wel zeggen dat het verbazingwekkend goed gaat. Ze hebben er allemaal zin in en nu met die 2-0 zie je dat ze het, ja, de drukken goed opzetten. Ze spelen snel. Ja, goede kansen. Leuk om te zien, ondanks het harde wind hier. Ja, gaat het heel goed. Nu een ingooi van Vince Mars. Die zien we, die gooit hem op Rens Kranendonk, die gelijk naar de counter gaat en de speler al hem uitspeelt. En hij heeft denk ik nou wel voor de 5e, 6e keer nu alweer een hoekschop veroorzaakt. Dus dat doet hij heel goed. De 1-0 kwam uit een hoekschop van Rens Kranendonk. Dus we gaan zien wat er weer gebeurt. Ook Jesse Stuurman gaat er weer voor klaarstaan om hem te krijgen. En ja, daar komt hij aan de hoekschop. Hele goede bal, inderdaad. Jee, wordt door een Warga-speler verwijderd. En Ryan Muntjes pakt hem aan en doet een doelpoging. Nee, gaat er ook naast. Dus nou, wat dat betreft zit er echt spanning hier. Het is echt een leuke wedstrijd om te zien. En ik zou ook niet verbazen, want ook Warga kwam net wel een paar keer gevaarlijk in het 16 meter gebied. Dus ik ben benieuwd of ze inderdaad in die thee misschien nog iets gedaan hebben. Eén extra schepje suiker. Ja. Of misschien toch een paar druppeltjes jongenever of zo. Maar leuke wedstrijd. En ik hou jullie op de hoogte.
1: Yes, het is 0-2. Heel goed. Ja. Dan gaan we naar Jan. Ja, Jan, jij gaf aan, ja, in Warga waait het hard, maar in Gorendijk ook. Voetbalt Oldenhoppa nu met de wind mee?
3: Ja, ze hebben het nu wat mee. Maar ja, het hoeft niet altijd de voordeel te zijn. Maar dankzij de wind staan we wel op 1-2. Ik riep net al tijdens Miranda een verslag. Ik denk, misschien horen jullie me. Mag ik... Oh, deze gaat er ook in. Doelpunt van Gorendijk. 2-2. De doelpunten, dat gaat snel in de tweede helft. Dit is een heel ongelukkig doelpunt. Keeper Christian Wijs kwam er uit. Botsen tegen een tegenstander aan. En de bal die na een hoge voorzet, beide verzorgers nu in het veld, maar de bal die rolde dus heel ongelukkig de goal in. Het zou jammer zijn, we hebben een fantastische keeper. Iedereen staat er nu wat omheen, ook spelers van Gorendijk, heel sportief van, god jongen, hoe gaat het me? Want die speler van Gorendijk, die staat al lang weer. Verzorger Johnny van der Horst, nieuwe verzorger, de Annex Leijder dit jaar, die is erbij. Hopen dat het een beetje goed komt. Het lijkt zoals ik het doe. Ja, ik kom dan weer voorzichtig overeind. Maar ja, helaas de 2-2. Want net een minuut daarvoor, dus tijdens het verslag van Miranda, nam Walter de Vries en kwam erover links echt de wind mee. En ja, de keeper die dacht dat hij pakken kon. Maar de wind kwam eronder. En zonder dat verder iemand hem aanraakt, in één keer erin. Dus ja, op zich een mooie goal van Walter. En die ongetwijfeld, ja, niet zo bedoeld zou zijn, maar die gingen wel in. Maar dus helaas nu direct erop ook de gelijkmaker. Ik zie dat verzorger is inmiddels weer uit het veld. En Christian, die staat weer. Dus laten we hopen dat hij verder kan. Ik denk ook niet dat er een wisselkeeper is. Dat werd in het verleden wel eens gedaan. Maar Ja, dan zit zo'n jongen iedere wedstrijd op de bank, dus die zal er nu ook niet zijn. Maar hij steekt zijn duim op en zal weer verder kunnen. Ja, spannende wedstrijd dus. En dan was gezien de omstandigheden, harde wind, die schuin over het veld blaast, wat er van beide kanten best wel redelijk gespeeld. Met helaas af en toe wat te hard zou lijken. Maar misschien gaat dat nu ook meevallen. Stand hier 2-2.

0: Ja, dat was alweer Flemming. En dit keer met Zij wil mij. Ja, ik ga nog even door over onze streekomroep-app. Want daar, ik ben daar gewoon heel enthousiast over. Ja, ik gaf het al aan. Er staat natuurlijk allemaal nieuws in de app en op de website. Maar als je nieuwsgierig bent naar de mensen achter de radio, ja, er is ook een dossier en dat heet Achter de Schermen. En daarin heeft Suzanne van Weper een aantal mensen van de lokale omroepen geïnterviewd. Ja, en die verhalen kun je dus ook lezen in de app. Zo heeft zij gesproken met Hans Koopmans van O3. Sipco Hoogsteen, ook van O3. Als je nou nieuwsgierig bent naar mijn verhaal, ik ben ook geïnterviewd door Suzanne. Dus ook over mij kun je een verhaal vinden op de website. Daarnaast is er meer info te vinden over Daphne Stavast van de Slos en Ria van Hien. Tom Donstra, ook van de Slos, staat met een verhaal op de site. En het nieuwste verhaal, dat is van 4 september, dat is van Willem IJzing. Ook hij is van een lokale omroep O3. Nou, daar volgen wellicht nog meer verhalen binnenkort. En wie weet met onze eigen Ruben Zwanenburg ook nog. Die gisteren ook draaide op het Lindenfestival en vorige week op een festival in Leeuwarden. Dus die timmert inmiddels ook aan de weg. Nou, wellicht ook binnenkort meer over Ruben Zwanenburg. Of misschien wel over Tycho, die hier naast mij zit. Ja. Dus ja, we gaan het zien, Tycho.
1: Ruben, ja, daar was ik ook bij. Nou, die deed het eigenlijk best wel goed. Ik stond er even daarbij. Nou, ik kijk wel even. Misschien kan ik wel even een klein filmpje op de site zetten die ik naar jou stuur.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Dus ja. Dus Ruben timmert behoorlijk aan de weg. Goed, dat even voor nu. Kijk op de app of op de website. En dan gaan we eerst naar muziek.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: te kan.
1: Dat was Goud van Suzanne en Freek. We gaan weer naar Miranda, die bij de wedstrijd Warga de Blessen staat. Ja, het was 0-2. Is dat nog steeds de tussenstand, Miranda?
2: Nee, net toen je belde werd het een 0-3. Een hele mooie lange bal volgens mij, maar ik weet het niet helemaal zeker. Kwam hij vanuit Lars Wesseling helemaal dwars over het veld naar Rens Kranendonk, die zijn medespeler weer uitspeelde. Wat elke keer resulteerde in een hoekschop. Maar deze keer had hij hem goed uitgespeeld. En hij kon door. En eigenlijk stond iedereen te kijken. En hij, eigenlijk hartstikke mooi doelpunt. Keihard in net. Dus helemaal goed. Dus het is hier 3-0 door Rens Kranendonk. En dat geeft lucht. Want ik zei net nog tegen het publiek hier. Nou, Warga die begon een klein beetje op te komen. Dus ze zeiden van, nou, als het 2-1 wordt, dan weten we het nog niet. Dus dit is, ik moet wel zeggen dat dit een heel lekker gevoel is dat die 3-0 er nu in zit. En dus het is, dat kijkt weer even een stuk ontspannender, moet ik zeggen. Je merkt wel dat Warga nu, ik voel het een beetje. Het begint wat met elkaar te praten, dat... Ja, dan moet wat in de schoenen zakken, zeg maar. Mm-hmm. Maar goed, dat geeft niks. Voor de Bles is het in ieder geval 3-0. Ik moet wel zeggen dat het wel een sportieve wedstrijd is. Er wordt mooi sportief gevoetbald. Dat komt ook door een zeer goed leidende scheidsrechter, mevrouw Baron. Zag ik in het... misschien zegt jij dat wat, Linda.
1: Nee,
2: maar,
1: nee.
2: Deze dame die heeft het goed, haar wil is wet, maar ze laat ook wel voetballen en ze heeft het goed onder controle. Dat kun je wel duidelijk zien. En mag ook gezegd worden als het goed gaat, hè?
1: Zeker. Dus
2: dat is hartstikke leuk. Nou, in ieder geval, de bal wordt aan de kant van de Bles bij Las Doorn, de keeper, die een verre uittrap doet op Jesse Stuurman, komt hij terecht in het middenveld. En hij gaat direct weer snel naar voren via Yannick Kemering. Die neemt de bal mee, 16 meter in de voeten van Jesse Stuurman. En hij gaat helaas... Ja, dan is het een beetje overmoed, denk ik. En zijn we te gehaast en niet helemaal in controle. Hoewel de bal snel weer terugkomt, opnieuw weer bij Rens Kranendonk, die ondertussen een nieuwe verdediger voor zich heeft gekregen. Gaat naar Gijs van den Merk en hij blijft rondspelen hier langs het 16 meter gebied. Opnieuw Rens Kranendonk, die ook deze speler uitspeelt, hem voorschiet. En helaas niet in de voeten van de Blessen spelen. Maar wat dat betreft denk ik dat de Blessen de moed er wel in heeft. En mooi spel laat zien hier. En verdient met 3-0 voorstaat.
1: Oké, dankjewel Miranda. Ja, een sportieve wedstrijd dus met een goed leidende scheidsrechter in dit geval. Jan, jij zei dat het de Gorredijk toch niet zo'n sportieve ploeg was. Hoe is dat nu in de tweede helft?
3: Ik val de tweede helft mee. Van die hele harde overtreding die ze in de eerste helft hadden, dat is... dat is een beetje gelukkig een beetje ingedaan. Gelukkig wel, want je moet geen geblesseerd hebben. Maar veel belangrijker, Oliver Paard is een minuut of acht geleden op 2-3 gekomen. Dus we staan voor. Het was een geweldige vrije trap van de Westerman van het veld, van Marius de Vries. Die vanaf rechts mooi indraaide. Een van de verdedigers die kopte weg en Hilco Krikker. De meegekomen centrale verdediger die nam hem in één keer op de weef en de bal die zeilde in de bovenhoek. Echt het derde mooie doelpunt van Oldenhoek Paden vanmiddag. Alle drie even mooi. Toen zag je een corner die er in één keer in gaat. Ja, dan mag je het ook een mooie goal noemen. Dat over de hele wedstrijd gezien, de Gorredijk speelt wat beter ook dan de eerste helft. Maar is het toch wel verdiend. Oldenhoek Paden is gezien de hele wedstrijd die we tot nu toe gehad hebben gewoon de betere ploeg. En die tweede voorsprong die is verdiend. Oldenhoek Paden ook nog steeds met dezelfde basisopstelling. Nog geen wissels. Of nu gaat dan toch, ja, net meer dat ik het zeg, zie ik Stef Kleinsmit. Of hij gaat dan aan de kant van... Nee, er wordt gewisseld. En dat zal ongetwijfeld zijn. Het is een heel afstand hier. Maar ja, dat moet Saaiers verhoef zijn. Die is vorige week in de basis rond. Jongens ontlopen gaat ook weinig. Maar Stef heeft zeker de wedstrijd gespeeld. Prachtige voorzet waaruit Isiel de Vries de openingstreffer of de gelijkmaker scoorde. Dus een goede partij gespeeld. We zouden er eigenlijk moeten winnen. Want ik ben bang dat de meeste ploegen in deze zware klasse met al die sterke clubs gaat er heel hard waaien. Ik hoop dat ik er wat op slaan ben. Met al die sterke clubs is dit een van de weinige tegenstanders die we misschien zouden moeten kunnen hebben. De meeste clubs die, dan denk ik toch dat die ietsje te zwaar zijn. Ik zag gisteren de promotie-degradatieregeling bekend geworden. En we gaan wel weer toch weer een redelijk zware degradatie. Nummer 13 en 14 gaan rechtstreeks uit. En 11 en 12 die spelen in de nacompetitie. Dus ja, om bij die eerste 10 te eindigen, dat zal een hele klus worden. Maar dat wordt vandaag binnen, dat wordt blij. Nu gaat Saaijes Verhoef, die gaat er lekker door op rechts. Kreeg de bal terug op Zwijndam. Gevaar wel een beetje geweken. Maar het speelt weer. Nee, er wordt goed gecombineerd. Dan wordt in zijn backzaak erin. Maar nee, wordt nu door een Gouden Dijkspeler de bal ontwisseld. En Saaijes Verhoef net ingevallen. Ik ben heel terecht hier voor een gele kaart. Hij onderbreekt een mogelijke aanvallende, veelbelovende, hoe zeg je dat? Een veelbelovende aanval
1: ja, veelbelovende
3: van Gouden Dijk.
1: Ja,
3: ik moest even naar boord komen. Stand hier 2-3 op zich over de hele wedstrijd. 2-3 is behoorlijk in evenwicht. Maar over de hele wedstrijd te zien is die...
1: Nou, laten we hopen.
3: Dat is even afwachten.
1: Ja, laten we hopen dat Oldopa deze voorsprong volhoudt. In ieder geval tot het einde van de wedstrijd. Dankjewel, Jan, tot zometeen.

0: Dat waren Jan Smit en Marco Schuitmaker met Van Goes tot Purmerend. We gaan weer naar Jan de Boer toe. Otto Paas stond op een 2-3 voorsprong en hadden het betere van het spel. Kunnen ze de voorsprong behouden, Jan?
1: Ja, nou, die voorsprong is in feite eigenlijk gelijk gebleven. Alleen niet meer 2-3, maar 3-4. Het, de regent hier doelpunt, het doelpunt rijke wedstrijd. Ik was de vorige keer net wat te snel uit de uitzending, want 10 seconden nadat de verbinding verbroken was, was het Marius de Vries, de man die er vandaag met kappenschouder bovenuit steekt. Die geeft de ene mooie paas naar de andere en verdedigt nog, ook nog eens heel sterk op het middenveld. Die gaf deze keer een hele mooie paas naar Wouter de Vries. Wouter die was er net wat eerder bij dan de keeper en tikte hem heel behendig met de keeper door de benen en 2-4. En dan denk je van ja, dat zit wel redelijk safe, maar Gallenrijk is toch ook wel, wel een karakterploeg. Jongens die het niet zo snel opgeven. En het was net, denk ik, 2-3 minuten geleden was het een frommel doelpunt wat bal werd niet al te goed weggewerkt door de verdediging van Oldenpaden en stuitte de hoek in. Dus 3-4 nog een, kijk even naar de klok. En wat de score wordt hier met wat onduidelijke cijfers. Ik geloof dat hij in de 76e minuut staat. Dus wat dat betreft, kan het alle kanten nog op. Maar voorlopig staan we nog 4-3 voor. Maar Oldenpaarde verdedigt nu wel heel zwaar. En dat is toch op vandaag geloof ik niet helemaal het beste onderdeel van de samenstelling. Want een paar ongelukkige tegendoelpunten. Nu weer een hoort de zomer te hoge bal erin van Garderdijk. Wordt opnieuw ingebracht. Het is nu echt alleen Saaiers. Roef staat naar voren en de rest van de ploeg die verdedigt. Nog even een gevaarlijke ingooi. Misschien laten we die nog even meenemen. Even kijken, want je hebt van de jongens die gooien hem vaak voor de hoorn. Deze doet het niet, maar het gaat nogal... wat een goede voorzet, maar even kijken. Ja, het wordt een corner. Laten we die corner ook nog even meenemen, want Gordendijk gaat nu toch echt aandringen. Neemt ook risico's. Dan zouden we met snelle jongens als Wouter de Vries en Saaiers Roef, die zouden we eigenlijk van moeten kunnen profiteren. Maar ja, dan moet je eerst wel de bal hebben. Even, het duurt lang voordat hij komt. Benny de Vries, grensrechter, staat ook met de vlag omhoog. Ik heb geen idee van waarom. De scheidsrechter gaat nu wel naar hem toe. Misschien ligt de bal niet helemaal in het cirkeltje. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dat Benny daarvoor vraagt.
0: Strenge grensrechter.
1: Nu een discussie tussen. Ik denk, jongens, schiet nog een beetje op. Aan de andere kant al op haar... Heeft de tijd als vriend natuurlijk. Maar ja. Nu gaat dan eindelijk die corner komen. Wacht nog even, Van der Dijk heeft ook geen haast, lijkt het wel. Of de scheidsrechter heeft een seintje gegeven dat hij moet komen. Dan zit maar één wissel bij Oldenpaarden. Saaiers Roef voor Stef Kleinsmit, dat er nog niet. Ook Stefan de Vries, die misschien liever niet op kunstgras voetbalt met zijn blessureverleden. Jongens, waarom komt die corner nou toch niet? Het is heel wonderbaarlijk, ik weet niet wat er gebeurt. Oh, er komt een ander, nu zie ik het. Er komt een andere grensheffer. Het is een hele afstand hier. Nu zie ik het. Ik denk, wat is er aan de hand? Maar het was Benny. Ja, Benny Willems is wel een beetje, hoe je dat zegt, een beetje kort voor de kont zijn. Okay. Die heeft dus kennelijk ruzie met... nooit een goede zaak natuurlijk. Maar die heeft kennelijk ruzie gemaakt met de scheidsrechter. Misschien heeft de scheidsrechter gezegd van... Jongen, bekijk het maar. Ik wil jou niet meer als slager hebben. Als ik het goed zie, is het... Het blijft in de familie. Zijn broer Stefan. De konder komt nu en wordt... Ja, wordt door door type Christian Wij die dat prima doet. Gevaar weer geweken. Stand met nog een dikke 10 minuten te spelen. 3-4 in het voordeel van Oldenpaarden.
0: Dankjewel, Jan. Ja, dan gaan we weer naar Miranda in Warga. Nou, de blessen stond op een riante 0-3 voorsprong. En ja, staat het seizoen eigenlijk gewoon hartstikke goed, hè? Vorige week een overwinning met 4-0.
2: Ja, en het is nu ook 4-0.
0: Oh, kijk.
2: Dus dat is een mooie binnenkomer. Ja, ik werd net gebeld dat Tigo mee ging in. Nog een paar anders hadden we hem live gehad hier. Ook Rens Kranendonk, die wederom die speler uitspeelde. En echt een fantastische wedstrijd speelt. En hij zou hem afgeven, voorzetten. Maar iedereen die riep zelf maar. Dus hij heeft hem er zelf in getikt. En staat dus 4-0 hier. Dus wederom een riant, echt een riant voorsprong. Ik zag net dat de klok op 35 staat, dus het is hier nog 10 minuten te spelen. Misschien wat blessuretijd. Maar Warga is echt helemaal nergens meer. De keeper die zit er al bij, want die denkt, hoe in godsnaam is dit gebeurd? Nou ja, goed, dat Weet ik ook niet, maar aan de andere kant kan je ook zien dat de Blessen gewoon steeds beter in de wedstrijd kwam. Die steeds beter aan het voetballen is. We hebben wel een wissel. Ramon Koemerink is gewisseld. Voor Marijn Ketelaar, ook een jongen die vanuit de JO19 komt. Maar nu bij het eerste is gevoegd. Dus dus er komt weer wat snelheid bij in. Wat frisheid, zeg maar. De bal gaat opnieuw lang gespeeld worden op Yannick Koemerink. Die geeft alleen op de keeper af. Helaas, Warga heeft hem net op tijd, want de keeper was uitgespeeld. Maar de speler van Warga haalt hem net van de lijn. Dat was daarvoor net ook al even Yannick Koemerink die ook de keeper uitspeelde. En wederom helaas de lat wist te raken. En dat is toch wel jammer. Maar goed, in ieder geval, je merkt, de Blessen is hier herenmeester. Warga komt er niet meer aan te pas, zullen we maar zo zeggen. Dus we voetballen hier nog een kwartiertje hoor. Dus misschien ben ik straks nog wel even weer terug bij jullie. Ik weet niet.
0: Nog even één keer bij jou terug. En ik denk dat de Blessen gewoon deze wedstrijd rustig uit kan voetballen.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Maar goed, we horen graag van jou. Wellicht valt er nog een goal, want dat wil ook nog wel eens gebeuren. Dus,
2: Zeker. Ik geef het door. Tot straks.
0: Tot straks. Dan ga ik eerst even naar de tussenstanden. Want daar is het al de hoogste tijd voor. Want inmiddels zitten er denk ik al 35, 40 minuten op in die tweede helft. Ik begin in de vierde klasse D. Sorry, de vierde divisie D. Doe ik het weer verkeerd. Bij de wedstrijd Heino Kwik 20 staat het 2-0. Raptim Steenwijkerwold, de tweede klasse P 0-0. WKE 16 Annen 2-2. En Dalen Tweedo 4-0. De vierde klasse A, Oldeborn, VWC 0-2. Mildam, Smilde 94, 0-0. Hoge Smilde, FC Oldenmarkt 0-2. Blauw-Rood, Trinitas 1-2. En Tienje, Blauwhuis 2-2. En dan als laatste de vijfde klasse A. Langweer, Wispolia 0-0. Engwirden, Giethoorn 3-0. Oosterstreek, Zandhuizen, Krachenburg 2-6. Tor, Kuinre 5-0. AVV FFS 1-4. Ja, en ik zei het in de eerste helft al. Het kon wel eens in de dubbele cijfers gaan lopen bij de wedstrijd te Schelling-Vochtelo. Daar staat het inmiddels 12-0.

0: was Rihanna met Unfaithful. Ja, het was erg spannend in Gorredijk, bij de wedstrijd Gorredijk-Oddeholpa. En we hebben Jan weer aan de lijn. Jan, hoe staat het ervoor?
1: Nou, dat is denk ik redelijk weg. En daar zijn we heel erg blij mee, want Oddeholpa heeft de stand op 3-5 gebracht. En het lijkt echt dat Gorredijk het nu een beetje het hoofd in de schoot legt. En Albero, ja, die gaat er ook in. Sajas roept, die gaat wel nog invalt. Een prachtige combinatie met wie anders dan Marius de Vries natuurlijk. Die volgens mij weer de aangever was. En die maakt op 3-6, wat een doelpunt er hier vandaag.
0: Ja, ongekend voor Oddeholpa,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja, net wat ik zei, Gorredijk, die zag het nu na die 3-5 eigenlijk niet meer zitten. Maar, en net wat ik zei, dit is toch wel inderdaad een van de weinige tegenstanders waar je van die op voorhand zegt, nou, daar moeten we de punten tegen kunnen pakken. En dat gebeurt dus vanmiddag door deze. En terwijl we denken dat ja, Oddeholpa de eerste houdt, vooral de overwicht houdt, de tweede houdt zeker niet meer, maar wel erg doeltreffend nu. De 3-5, dat was...
0: Jan, ja.
1: Kun je me horen?
0: Ja, je valt soms even weg. Het ligt, of het nou aan de wind ligt of niet, maar dan ben je even helemaal niet te horen. Wil je het nog een keer herhalen?
1: Ik kan even naar een stuk oud hierachter gaan. Die staat, ik denk dat ik nu beter ben te verstaan. Dan ja. Zie ik weinig van het veld, maar ik zou de rood van het veld ernaast. En wat ik aan het vertellen was, de 3-5, die Siel de Vries, die wereld mee naar voren ging. En die op links, een uitstekende wedstrijd speelde, die jongen ook, die ging op links, legde een paar tegenstanders in de luren. Gaf uitstekend voor, de miste nog een verdediger. En toen was het een koud kunstje voor, dat was het doelpunt van Sajas Roef, geloof ik. En Sajas die scoorde dus net weer naar een... prima combinatie met Marius de Vries. Nee, dit is echt een gelopen koers nu. Ik denk dat we ik weet niet hoeveel de scheidsrechter erbij gaat tellen, maar het is hooguit nog een minuut of 4-5. En dit geeft de burger moed. Volgende week dan spelen we thuis tegen LSC. Alweer een van de drie zondagclubs, Oddeholpa, Gorredijk en LSC, die nu bij al die zaterdagclubs zitten, maar dus nog een keer op zondag. Daarna zullen er waarschijnlijk een heleboel wedstrijden op zaterdag volgen. Maar volgende week hoop ik weer in de uitzending te zijn met de thuiswedstrijd tegen LSC. En voorlopig hebben we 4 punten uit 2 wedstrijden. En dat is iets waar we heel blij mee zijn.
0: Ja, dat is een mooi resultaat. En ik denk ook gewoon lekker om zo volgende week naar Sneek af te reizen. Of is het thuis?
1: Het is thuis.
0: Ja, het is thuis. Oké, ja. Ja. Maar goed, alsnog, hè, dan heb je al wel 4 punten in die tas. En begin je toch net even wat lekkerder aan die wedstrijd, lijkt mij.
1: Als we morgen naar de ranglijst vanavond kijken, dan zouden we in ieder geval in het linker rijtje, zeg maar. En daar zijn we heel blij mee.
0: Ruim boven die 10e plek. Maar goed, het seizoen is nog lang, hè?
1: Daarom, ja.
0: Ja. Nou, goed, Jan. Hartstikke mooi resultaat. 9 doelpunten. Het was leuk. Ik denk dat wij niet meer bij jou terugkomen. Mocht er nog een goaltje vallen, laat het ons even weten. En anders dan...
1: Het is een gelopen koers, dus dat lijkt me niet nodig.
0: Nee, inderdaad. Nou, dan wil ik jou weer heel hartelijk bedanken voor jouw enthousiaste verslag. En dan spreken we jou volgende week weer.
1: Bedankt, Linda.
0: Helemaal goed.
1: Doei.
0: Doei. Ja, dan gaan we toch nog een keer naar Miranda. Want we hadden het net over een goaltje, maar er is toch nog weer 1 gevallen.
2: Ja, dat is toch onvoorstelbaar. Yannick Emmerink heeft wederom gescoord. Mooie bal van Beva Ginkel, lange bal. En Yannick, maakte hem af. En het is 5-0. En daarna vloot de scheidsrechter ook meteen af. Hij stond op 45, de klok, zag ik wel. Dus die had totaal geen trek, denk ik, om nog blessuretijd bij te trekken. En ik denk dat de mannen van Warra dit ook wel prima vonden. Dus de blessure heeft hier een hele mooie pot. De nul is gebleven en 5-0 gewonnen voor de blessen. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Ja, en ik denk dan ook meteen op nummer 1 in de ranglijst. Want met 10 goals voor... 9 goals, sorry. En 0 tegen dan...
2: Ja, precies. Ja. Nee, ik denk het ook. Ja, dus dus wij staan denk ik bovenaan nu. Maar ja, goed, het zijn nog maar 2 wedstrijden geweest. Dus laten we niet... vooruit, maar dit is een mooi begin.
0: Zeker, ja, ik zei het ook al net tegen Jan, het seizoen duurt nog lang. Maar goed, inderdaad een mooi begin. En was volgende week, ik weet zo even niet uit mijn hoofd, wat staat er volgende week op het programma voor de blessen?
2: Oh, nou, dat weet ik ook even niet uit mijn hoofd. Dat moet ik even, ik heb hier een secondant bij, maar die misschien wel weet, volgende week spelen we tegen. Nee, die weet het ook niet.
0: Oh, die weet het ook niet.
2: Ik heb me niet voorbereid dan, hè?
0: Ik ook niet, nee, was slecht van mij.
2: Nee. Ja, dat horen we dan volgende week weer.
0: Ja, ik zal eens even gauw kijken of ik het hier kan vinden. Even zien hoor. De blessen Smilde 94 zie ik hier staan in mijn app. Ja, nou goed.
2: Oké, prima.
0: Nou, ik hoop dat je er dan weer bij bent, Miranda.
2: Zeker ben ik er weer bij.
0: Oké, top. Spreken jou
2: volgende week.
0: Dank je. Hoi. Ja, dan gaan we eerst nog eventjes naar muziek. Daar hebben we nog net even de tijd voor.
3: toen nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn.

breken de muziek. Want het is nog anderhalve minuut tot aan het nieuws. En ik wil graag nog even afsluiten. Ik begin eerst even met de einduitslagen. De vierde divisie D, Heino Kwik 20, is geëindigd in 2-0. Nou, in Gorredijk is het toch nog gescoord. Want volgens mijn app is het daar 4-6. Of de wedstrijd afgelopen is, weet ik niet. Maar de marge is denk ik groot genoeg om de drie punten voor mee te nemen naar Oldehoppa. Dan de tweede klasse P, Raptim Steenwijkerwold 0-0.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jo van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt er ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 38. En dat is de week waarin op 14 september 1983 zangeres Amy Winehouse wordt geboren. Legendarische zangeres, zeker. Ze overlijdt op 23 juli 2011 in haar huis in Londen. Ze is maar 27 jaar geworden. En de muziek die we nu hoorden is van Elvis Presley. Op 16 september 1963 is de laatste draaidag van Viva Las Vegas. In deze bioscoopfilm speelt Elvis Presley de rol van Lucky Jackson. En Margaret is zijn vriendin in de film Rusty Martin. De twee kunnen het ook privé goed met elkaar vinden. Het gerucht gaat dat zij een verhouding hebben. Tot zijn dood in 1977 zijn Elvis Presley en Anne Margaret bevriend geweest. Viva Las Vegas gaat op 20 april 1964 in première. En vanaf 17 juni dat jaar is de film in heel Amerika te zien. Er komt geen soundtrack-album, maar slechts een single en een EP met 4 nummers erop. Pas in 2010 verschijnt er een CD met alle liedjes uit de film. Wij luisterden naar If You Think I Don't Need You van de originele EP uit 1964. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ja, ze bestaan niet meer. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen. 1 zelfs helemaal bovenaan. En over top 40'en gesproken, we hebben er dadelijk eentje uit week 38. Het jaar zeg ik nog niks over. Ja, nou, wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Treintje Oosterhuis, Nederlandse zangeres. En Frans Bauer wordt geboren in datzelfde jaar, Nederlandse zanger. Op nummer 1 staat een nummer van een band uit Den Haag. Het is hun 19e hit en het liedje begint met de volgende tekst. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Nou, dat kan niet missen, toch? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 92. Dat is zo'n overgangsperiode tussen de LP's en de CD's. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. En op deze plaat wordt hij begeleid door de band The Stray Gators. En dadelijk ook nog muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Music Awards die in 1984 werd gehouden. Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is uit 1949. Allemachtig. We gaan nu naar zondag 23 augustus 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: luisterde naar de stem van Damaso Perez Prado. Hij is geboren op 11 december 1916 op Cuba. In 1947 brengt hij voor het eerst een bezoek aan Mexico. Een jaar later gaat hij daar wonen en nooit zet hij meer een voet op Cubaanse bodem. Met zijn Latin Orkest staat Perez Prado in 1955 maar liefst 10 weken lang bovenaan de hitlijsten in de Verenigde Staten met Cherry Pink en Apple Blossom White. 3 jaar later komt ook het nummer Patricia op de eerste plaats in de Verenigde Staten. Wij luisterden naar Mambo No. 5 uit 1949. We kennen het nummer misschien het beste van de Duitse zanger Lou Bega. Hij gebruikte een sample voor zijn nummer A Little Bit of Mambo in 1999. Damaso Perez Prado overlijdt in Mexico-stad op 14 september 1989. De King of Mambo is 72 jaar geworden. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. In de Verenigde Staten wordt op 16 september 1963... She Loves You van de Beatles op Swan Records uitgebracht. De single wordt geen hit in de Verenigde Staten. Pas in januari 1964 is Amerika rijp voor de Beatles als I Want To Hold Your Hand op Capitol Records verschijnt. Het wordt de eerste nummer 1 hit van de Beatles in de Verenigde Staten. Swan Records brengt She Loves You opnieuw op single uit en op 25 januari 1964 komt het alsnog de Billboard Hot 100 binnen en staat vanaf 21 maart dat jaar 2 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar I Want To Hold Your Hand, wat werd opgenomen op zondag 23 augustus 1964 in de Hollywood Bowl. Het verscheen niet op het album The Beatles at the Hollywood Bowl in 1977, maar pas op de cd die in 2016 werd uitgegeven. Daar stonden dus wat extra tracks op. Zometeen langspeelplaat van de week. Het is een LP, CD uit 1992. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 13.
0: En daar staat het themanummer van de film The Poseidon Adventure.

13 in de tipperade, week 38, 19 nog wat. Het liedje The Morning After van Maureen McGovern. Het is het themanummer van de film The Poseidon Adventure. Een rampenfilm over de ondergang van een groot passagiersschip. In de film wordt het lied gezongen door het personage Nanny, dat gespeeld werd door Carol Linley. Maar in werkelijkheid wordt het gezongen door zangeres Renee Armand. Het lied komt in de film twee keer voor. In de aftiteling van de film wordt het nummer The Song from the Poseidon Adventure genoemd. De Amerikaanse zangeres Maureen McGovern neemt het nummer onder de titel The Morning After op. Het 45-toerenplaatje bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Europa was de single niet erg succesvol. In Nederland staat het 7 weken de tipparade, maar haalt de top 40 niet. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. Zijn naam is Neil Young. De plaat wordt uitgebracht in november 1992. De LP heet Harvest Moon. Het is de opvolger van Wretched Glory uit 1990. Dat was een behoorlijk stevig album. Neil Young had last van zijn gehoor gekregen en wilde daarom een rustige plaat. Op de LP staan songs gespeeld met een akoestische gitaar, piano, mondharmonica en banjo. Om een warm geluid te krijgen werd analoge opnameapparatuur gebruikt in plaats van digitale. De liedjes zijn grotendeels geïnspireerd door relaties van hem. Sommige nummers op deze plaat begon hij al met schrijven begin jaren 70. Harvest Moon is een ode aan een duurzame relatie. In 2021 schreef Young op zijn website dat de titelsong Harvest Moon over zijn huwelijk met Peggy Morton gaat. Hij was met haar getrouwd tussen 78 en 2014. Ze overleed in 2019. Neil zei over haar: ze heeft me twee prachtige kinderen gegeven en heeft meegeholpen bij de opvoeding van mijn eerste kind. Ze was een danseres en zweefde rond als ze gelukkig was. Hij nam de plaat op eind september 91 in de studio gevestigd in een schuur op zijn ranch in Woodside in Californië. De groep muzikanten die hem begeleiden vormen de band The Stray Gators. Ook Linda Ronstadt en James Taylor zingen mee op deze plaat. Jack Nietzsche arrangeerde de strijkerssectie van 18 man voor het nummer Such a Woman. Harvest Young van Neil Young uit 1992 is een tijdloos album waarop Neil Young de harde rock tijdelijk inruilt voor akoestische country rock. En het is een van zijn meest intieme platen. En daarom is het deze week de langspeelplaat van de week.

0: Eerste nummer wat we beluisteren van de langspeelplaat van de week. Deze week het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We luisterden naar Dreaming Man. En die vrouw die we mee hoorden zingen is Astrid Young, de halfzus van Neil. Muziekvrienden, dan hebben wij nu één oude top 40. Eentje uit week 38. Ja, jaar ga ik nog even lekker niks over zeggen. Komen we vanzelf wel achter als we al die liedjes weer horen. Dan gaan we dat alweer een beetje herkennen. Dan komen we er vanzelf achter welk jaar het is. Ik heb de lijst voor mijn neus op papier. Eens even kijken. 6 nieuwelingen. 6 Nederlandstalige liedjes. Dat is niet veel, maar ook niet weinig. Dat is een beetje gemiddeld, denk ik wel. 4 Duitsstalige liedjes, dat is uitzonderlijk veel. Verder muziek uit België, Verenigde Staten, Nederland, Engeland, Schotland, Italië, Griekenland, Duitsland en Frankrijk.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: En het eerste Nederlandstalige plaatje staat onderaan de lijst.

Peter Koelewijn, hij schreef het liedje. En hij vertelde erbij dat het autobiografisch is. Dus dat betekent dat hij het allemaal zelf heeft meegemaakt. Angelina Stapp, 40, stond 12 weken in de top 40.

39 in deze top 40. Werd de eerste nummer 1 hit voor Gary Glitter in Engeland. I'm the leader of the gang. Tussen haakjes, I am. Ja, het is een dubieus personage, maar goed. Ja. Het stond wel in die top 40 natuurlijk. Hij werd later veroordeeld voor kinderporno. Hij zit volgens mij nog steeds in het gevangen en verdient helemaal niets aan de muziek als wij het draaien.

Het is een vierde hit in Nederland. Het liedje heet Dance of Love. Dan nu een uitzonderlijk lang nummer. Gebeurt er niet zo vaak dat liedjes van bijna 8,5 minuut op een 45 toerenplaatje verschenen. Maar deze wel. Het had te maken met de Veronica Top 100 alle tijden, waarin dit nummer terecht kwam en uiteindelijk verscheen het op single. Het is van Alice Cooper en het heet Hello of Flies.

Ja, typisch Ria Valk, zo'n liedje. Moeder, ik ben zo bang, geschreven de tijd door Peter Koelewijn. Ja, ze werd bekend in 1961 met het liedje Hou je echt nog van mij, rockabilly. Ria Valk dus. Dan op nummer 35, een heel bijzonder nummer. Tweede gedeelte gaan we hem helemaal beluisteren.

Een liedje wat we nooit meer terug horen. Van die Undisputed Truth. Het heet Law of Land. Staat op nummer 35. Oorspronkelijk geschreven door Norman Whitfield. En die andere gast toch? Nee, alleen Norman Whitfield. Dat was de ene. Dit is ook een bijzonder lied.

En zo heet het. Everyone's agreed that everything will turn out fine. En het wordt vaak verward met het liedje Everything Turn Out Fine. Want dat staat op een album van ze. En dit liedje is nooit op een LP van ze verschenen. En het is nergens meer terug te vinden. Ja, ik denk hooguit op YouTube, maar het staat op geen één streamingdienst. Nummer 33. Nieuw. We gaan het dus dadelijk helemaal beluisteren. Steeler's Wheel, Everyone's Agreed That Everything Will Turn Out Fine. Mondvol. Maar een geweldig nummer. Trouwens, 33. Eerste nieuweling. Albert Hammond. Kunnen we het liedje nog herinneren? Het heet The Peacemaker. Get out.

0: van de Free Electric Band. Nieuw dus op nummer 33. Albert Hammond.
1: Nieuw.
0: En dit is de volgende nieuweling. En ook weer een bijzondere plaatmuziek, vrienden. Want we hebben dit nooit meer terug, hoor. Ik weet het zeker.

Ja, zoals je hoort moeten we dit ook weer van het vinyl afhalen. Net als dat nummer van Steelers Wheel, want dat is nergens meer te vinden. Het is Mac Doodle, zo heet het plaatje officieel, de artiest. Daarachter zitten Fred Smeehuizen en Jack Jersey, want die componeerde dit liedje. Drink, Liza, drink.

31, liedje uit 1954. Toen werd het voor het eerst uitgegeven door Roy Hamilton. Hurt heette dus. 1961 bracht Timmy Jordt uit. Werd het een grote hit. En het werd nog een keer door haar uitgebracht in 1981. Maar dit is de uitvoering van Bobby Vinton. Hurt, een klassieker dus.

0: Show.
1: Muziekvrienden, wat is dit nou?
2: Ja.
1: Oh ja. Ja, het lijkt allemaal een beetje op Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dat was een hele dikke vette nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dit was een opvolger van Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose? Op 29 weer iets bijzonders, muziekvrienden. Belgische rockband. Uit Brussel. Tweede gedeelte staat hier gepland om helemaal te beluisteren. Want het is echt raar hoor, dit.

Italiaanse band, genaamd Cardinal Point, met Keep on Dancing op nummer 28. En ooit zong er een Nederlandse zangeres in deze band. Sherry van Gelder-Smit zong een tijdje bij Cardinal Point. Nu 27 uit Nederland. Ze begeleiden ooit Ben Kramer.

0: Marianne. Zo heet het, Marianne op 27 van de band. Ja, weet wat het is? De Makkers.
1: Nummer 26.
2: Nieuw.
0: Geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Het werd een grote hit in de uitvoering van Rob de Nijs. Nieuw op 26.

0: Zuster Ursula.
1: Nieuw.
0: Van Rob de Nijs. En over Rob de Nijs gesproken. Het liedje Het werd zomer is oorspronkelijk gebaseerd op dit liedje. En daartussen zat een versie van Peter Maffay, Und es war Sommer. Maar oorspronkelijk is het allemaal gebaseerd op dit lied van Bobby Goldsboro, Summer the First Time. Het staat op nummer 25 in deze top 40. Nieuw

Tweede gedeelte gaan we toch helemaal beluisteren. Dus kunnen we nu door naar een Duitse zanger. Ja, vaak bombastisch, hè, zoals het begint. Zeker in de jaren 70.

24 hoorden we Jürgen Markus met Ein Festival der Lieden. 23 liedje van de Rolling Stones in de uitvoering van David Bowie.

67 schreven ze het. Mick Jagger en Keith Richards, ze brachten ze het uit. Let's spend the night together. In de uitvoering dus van David Bowie. Muziek nu uit Griekenland.

Anders met Saint-Tropez Gitaren bij Nacht. Ja, ze zong vaak in Duits, maar ze zong ook in het Nederlands, hoor. In het Engels, in het Frans. Talentvolle zangeres. Prachtige stem ook. Over stemmen gesproken. Nou, dit is er ook eentje, hoor.

0: Hij werd succesvol met het... met zijn band, The Love Unlimited. En het orkest daarbij, dus Love Unlimited Orchestra. En later ging hij ook zelf liedjes maken en zingen. Hij liet ze eerst zingen door anderen, maar... die stem van hem, opvallend zeker. Barry White, I'm Gonna Love You Just A Little Bit More, baby. Ik denk dat ik het niet goed zeg. Ik zeg hem nog een keer. I'm Gonna Love You Just A Little More, baby. Zo heet het officieel.
1: Hey, baby.
0: Is dit Jack Jersey? Nee, toch?
1: The way you treat me cool really drives me crazy.
0: Maar hij produceerde het weer wel.

0: Nick McKenzie, zo heet hij, met One is One. En op nummer 19, muziekvrienden, vinden we iets heel bijzonders.
1: Mijn naam is Kruiswijk. Ja, ik begrijp niet wat er nou al gelijk te lachen is. Kijk. U kan allemaal wel begrijpen dat het voor iemand uit Rotterdam-Zuid nou niet bepaald een lolletje is om bij een club als... Ik krijg het weer bijna niet aan mijn bek.
0: Acteur Ton van Duinhoven, muziekvrienden, met een conferentie op nummer 19. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, waar gaat het verhaal over? Het gaat over het afscheid van Sjaki Swart. Dat was een voetballer in de tijd bij Ajax. En deze Feyenoord-fan ging afscheid nemen van Sjaki Swart in een soort van roast, hè, zoals ze dat tegenwoordig op YouTube kennen. Hij noemde hem stevast Jaap Swart. Het nummer heet officieel Nou Jaap Swart, eindelijk opzodemieterd.
2: Nummer 18.

Jutta Gusenburger en Norbert Berger. En ze vormden het duo Cindy und Bert. 15 in die lijst. Ich komm bald wieder. Nu een oud liedje weer. Nummer 14. In de moderne uitvoering. Nou ja, modern voor deze tijd. Oorspronkelijk uit 56.

Het werd voor het eerst uitgegeven door de Cordettes. En dit is een uitvoering van Dave Edmunds' Born to Be With You. In een, nou ja, een beetje Phil Spector-achtige galmbak. 13 uur, een klassieker. Zowel het nummer als de uitvoering van Creedence.

0: I heard it through the grapevine. Creedence Clearwater Revival op nummer 13. Geschreven in de tijd door Norman Whitfield en Barrett Strong. En heel veel artiesten hebben dat liedje uitgebracht. En uitgevoerd. Muziek nu uit Frankrijk. The Peppers. Met een instrumentaal nummer. Pepperbox. Als laatste luisteren we nog even een stukje naar nummer 11... voordat we die top 10 induiken. Muziekvrienden hebben al bedacht uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. De jaren 70, dat is wel duidelijk. En wanneer nou precies? Ik denk ook ergens begin jaren 70. Even nog een klein stukje van deze. Vado Via van Droopy.
1: Vado, questa volta deciso che vado.
2: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 38. Het jaar is 1973. Ik lees de top 10, we draaien dadelijk de nummer 1 hit. Dat liedje van die band uit Den Haag. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. Goed, komt die nummer 10. Minnie Minnie van Mouth en McNeil. Kunnen ons die nog herinneren? Nummer 9, een klassieker. Tell Laura I Love Her van Albert West. Nummer 8, tweede gedeelte staat hier gepland. Easy Living van Uriah Heep. Ja, zo'n soort nummer komen we niet zo vaak tegen in de hitlijst. Nummer 7, Young Love van Donny Osmond. Eentje dus van de Osmond Brothers. Nummer 6, Rote Rozen, Freddy Breck. Nummer 5, La Maguena van Los Angeles uit Nederland. Nummer 4, een klassieker, Angie van de Rolling Stones. 3, Ay No Digas, Chris Montez. 2, My Friend the Wind, Demis Roussos. En hier...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Espanja van Chabrier. We blijven nog ruim 5 minuten in Spanje, maar doen het wel wat rustiger aan. Søren Buttger Madsen speelt het Rondo in C van Fernando Sor.

Muziek van Fernando Sor. En we sluiten deze korte trip door Spanje af met een oer-Spaans lied, gezongen door een oer-Italiaanse tenor, Luciano Pavarotti. En begeleid door de oer-Britse Royal Philharmonic onder leiding van Maurizio Benini. En hij zingt Granada.

Pavarotti in Granada. Verder nu met oer-Nederlandse muziek van Unico Wilhelm van Wassenaar, edelman, bestuurder en componist. Hij leefde van 1692 tot 1766. Van Wassenaar was muzikaal zeer getalenteerd. Hij liep daar overigens niet mee de koop. In zijn adellijk milieu werd dat namelijk niet als passend beschouwd. Hij schreef onder meer 6 concerti armonici. Het Aradia Ensemble speelt nu het Allegro uit nummer 1 in G groot.

Karel Maria van Weber, klarinettist Sabine Meijer, Herbert Blomstedt en de Staatskapelle Dresden waren dat. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en de Slos met daarin de mooiste klassieke klanken.

Muziek van vaste gast Wolfgang Amadeus Mozart. Murray Pariah speelt het derde deel uit het pianoconcert nummer 27, KV 595. Velen beschouwen die Tschöpfung als het grootste meesterwerk van Joseph Haydn. Het oratorium verbeeldt en bezingt de schepping van de wereld, zoals beschreven in het boek Genesis. Gundula Janowitz, Werner Krenn en Walter Berry zingen daaruit Ein Holder Anmutstehen, begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

Een aria uit Die Schöpfung van Haydn. Verder met vrolijke strijkmuziek van Gioacchino Rossini. Het eerste deel, Moderato, uit de Serenade voor Strijkers in G Groot. En die wordt uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner.

Serenade voor strijkers van Rossini. De Hongaarse dansen van Johannes Brahms zijn een verzameling van 21 dansen voor piano vierhandig, later bewerkt voor orkest. De Wiener Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado speelt nummer 5 in G klein.

Johannes Brahms bracht ons bij de uitsmijter van vandaag. En dat is de Deense Strauss Hans Christian Lumbu. Het Tivoli Symfonieorkest speelt onder leiding van Giordano Bellincampo de Amanda-wals. Fijn dat u luisterde. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziek Palet bij RTV 1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u, mede namens technicus Sander Senier, een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: RTV Slops met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

En terwijl de herfst van 2026 gaat beginnen, is dit op Radio Centraal, op RTV Slos en op internetradio een nieuwe lichtflitsuitzending. Wat zoal in het uur? Nou, straks als gewoonlijk de Cosmokalender, Lichtflits Agenda met wat dingetjes van Event Surprise. We halen nog eventjes de Alpha-cursussen in Oosterwolde en Steenwijk aan. En we kijken verder wat er ter tafel komt. Het is wel een bijzondere uitzending, want we nemen vanavond in deze uitzending afscheid van Henk Kok als vaste techneut van dit uur. Je merkt vanzelf wat er langskomt vanavond. Wie bijt de spits af? Petra, Beyond Belief, van het gelijknamige album uit 1990.

Je hoorde Atlantis door The Shadows. En dit was de begintune van het voormalige RTV Stos-programma Nestor, waarvoor Henk Kok in de jaren 90 en 80 techniek deed naast andere techneuten. En het programma is al ouder dan RTV Stos zelf, want het is overgenomen van een voorloper. Dat was De Roos, een andere omroep. Er is geen grens, is opwekkingslied 425. Van deel 17 met op de nummers 423 tot en met 438. En ik dacht altijd dat het van Graham Kendrick was. Die heeft het wel opgenomen, maar het is van Edith McNeil en Pauline Michael Hills. Die hebben het geschreven. Er is geen grens.

tijd voor de gospelkalender. Zondag 27 september, New Creation Gospel Choir and Band, 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hege Stins. Zondag 27 september, en dit is dan een wijziging wat betreft Voices of Faith. Vorige week zei ik nog dat het om 9:30 een optreden in Leek zou zijn, maar dat is van www.gospelpodium.nl afgehaald. En het blijkt nu een optreden te zijn in Nijega, de Tieke. En het is met het themaprogramma Kom Dichterbij om 10:30 in de ochtend. Ik hoop dat dit dan de juiste informatie is wat betreft Voices of Faith. Zondag 27 september, Peter en Iske Brakels. 19:30 s'avonds in Drachten. Evangelisatiedienst in de Schakel. Ze hebben het programma Reprise in Time. Zondag 27 september, The Living Lord Singers, een koor uit Diever. 19:00 s'avonds in Houlerwijk. En dan nog even kijken naar 27 september. De Lightning Stars is een ander koor. 22:00 op 27 september in de ochtend in Burgen. Medewerking kerkdienst. Dan gaan we naar 4 oktober. Zondag 4 oktober. Band Signaal. 19:30 ochtends in Garijp. Medewerking kerkdienst. Woensdag 7 oktober. Peter en Iske Brakels. Reprise in Time. 9:30 in de ochtend in Sneek. Interkerkelijke koffieochtend. De Bron. Medewerking daaraan. Zondag 18 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Nijega. Het themadienst komt dichterbij. En het is van de hervormde gemeente Opeinde en de Tieke. En het wordt gehouden in de Tieke te Nijega. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerkingdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, de band Resin, 10:00 in de ochtend in Steenwijk. Medewerking Kerkdienst Vrije Zendingsgemeente in Bethel, Gasterslaan. Dat is vlakbij dus voor de Steenwijkenlanders. Zondag 18 oktober, Signaal, 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Oosterlingwerf, verzorging, themadienst in het Anker. Zondag 25 oktober, de Antheus Vocal Group, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, themadienst Child of God. Dan zondag 1 november, New Creation Gospel Choir Band, om 10:00 in de ochtend in Rottevallen, themadienst Goud, voor de protestantse gemeente al daar. Zondag 1 november, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in de Harkema, medewerking PKN-dienst. En zondag 1 november, Strictavia, 10:00 in de ochtend in Hollandse Veld, themadienst in de gereformeerde kerk al daar. Begeleiding, samenzang en eigen repertoire.

Je hoorde The Lighters met Zie ik sterren aan de hemel staan van het album The Lighters eerste. The Lighters hebben begin jaren 70 twee LP's uitgebracht. Het is een voormalig groot gospelkoor van toen. Licht werd vervolgd met Sixpence Known the Richer en Trust. Dit is de originele versie uit 1994... die een jaar later op het Flevo Festival te horen was. En in 1994, althans in december, vlak voor kerst... was ook de eerste keer dat Henk Kok... neut werd voor lichtfles.

Afscheid van Henk Kok. Dankbaarheid voor al die jaren. Dat Henk Kok als techneut werk deed. Velen die getuigen waren. Een tijd die RTV Slos niet vergeet. Nestor. Hoofd en hart. Actueel. En sport. Beurtechniek of inval. Het werd Henk Kok niet gauw te veel. Altijd opgewekt bovenal. Ramen open, even stil zijn en lichtflits kwamen daar ook bij. Twee keer techneut bij ons was fijn. Totaal 13 jaar van de partij. Van techneuten geen opsomming. Wel grote rol in deze rij. Wat blijft is een herinnering. Toewijding en trouw stemden ons blij. Showmix en Henk in de Morgen, programma's die Henk zelf maakte. In ons geheugen opgeborgen. Het is Henks vakwerk dat ons raakte. Medewerkers Lichtflits van nu en vroeger bedanken Henk Kok. Deze uitzending, het uur u, het afscheid nadert bij het tikken van de klok. Henk draagt het stokje over aan Renier. Lichtflits staat open voor ontwikkeling. Als gast blijft Henk Kok welkom hier. Wij koesteren de mooie herinnering.

Je hoorde Imrich Lobo, want ze was zijn naam volledig, die vorig jaar in januari, als ik het wel heb, helaas ons ontvallen is. Het Lobo's Gospel Show. En het was een hit rond kerst en de jaarwisseling van 1981-82. En tijdens de coronacrisis, kan ik me herinneren, heeft Henk Kok hem een keer opgezocht, dit nummer. En toen hebben we hem ook gedraaid in dit uur. Licht is vervolgd met The Museum, een rockband met My Help Comes From The Lord. En het nummer komt uit 2010.

Na René Simons muziekkeuze, tijd voor een oud stuk van Ellie en Rickert uit 1988. Het titelnummer van het album Jarenlang. Aansluitend Second Chapter of Acts met Which Way the Wind Blows. En het is afwachtend waar de geest ons leidt. En dat geldt ook voor dit uur Lichtflits.

Lichtflits agenda. Eventjes op de Cosmo-kalender terugkomend. Alles wat ik noemde is terug te vinden op www.cosmopodium.nl/agenda. www.cosmopodium.nl/agenda. En er staat al een heleboel meer op, ook voor de kersttijd en voor volgend jaar al. Dus kijk gerust als je er de tijd voor hebt. Contactgegevens Events for Christ, www.eventsforchrist.nl. www.eventsforchrist.nl of telefoon 0297-237-172. Ik herhaal, 0297-237-172. Wat doet Events for Christ de komende tijd? Nou, onder andere even kijken wat er allemaal op het programma staat. Sera Noah komt nog op 25 september naar Apeldoorn in gebouw OV5. 24 oktober, de Sand Jaarbeurs in Utrecht. Mosaic Worship heeft een aantal avonden in Sassenheim, Oud-Beijerland, Veenendaal, Surhuis te Veen, Amersfoort, Rijssen, Zwolle en Middelburg. Nou, ik noem Zwolle even de datum. Dat is 30 oktober in de Vrijzinniskerk, want dat is nog vrij dichtbij voor hier. 16 oktober reisgenoten in concert in Bergen op Zoom in de schuilplaats. Ralf Vermanen heeft een optreden in Downtown Veenendaal 16 oktober. 17 oktober in Elburg. Zandverhalen staat erbij. 24 oktober in Eerbeek. Boske Eerbeek. En er is ook nog een optreden in Gouda, in de Gouwekerk. Daar heb ik even geen datum bij. Dat komt een andere keer. Oslo Gospel Choir komt op 23 oktober naar Veenendaal. Ook op 24 oktober naar de beide keren in de Basiliek. En de 24e is er voorafgaand een workshop. Nou, en de Young Messiah komen we in de volgende keer op terug. Die komt er ook weer aan, die hele serie. De Open Doorsdag 2026 is al uitverkocht. Maar het is ook via livestream te volgen. Het is in Midden-Nederland Hallen in Barneveld, zaterdag 14 november. Thema Hoe lang nog, o Heer? Het middagprogramma duurt van 1 uur tot 16:45. En het avondprogramma van 7 tot 21:45. In de volgende uitzending hoop ik er ietsje meer over te vertellen. Dan nog even kort de twee Alpha-cursussen in de regio. In Oosterwolde is in de Levensbron op 7 september eentje van start gegaan. De volgende avonden zijn vanaf deze uitzending gerekend. 21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 26 oktober. En daarna gaat het nog een tijdje door. Wil je meer weten? Bel Liesbeth uit Oosterwolde. 06-1518-4896. Liesbeth, die in Oosterwolde of regio woont, 06-1518-4896. Namens het team Alpha Oosterwolde. Of kijk op info@delevensbron.net. Steenwijk, Steenwijkerland, de Alpha-cursus. Dit is een Joek Alpha. Wijkgebouw de Gagels. En die is op vrijdag 11 september van start gegaan. 18 en 25 september en 2, 9 en 16 oktober zijn de eerstvolgende avonden. Je kunt Marijke Bos bellen als je meer wilt weten. 06-450-8757. Of kijk op jeugdalfasteenwijk@gmail.com. jeugdalfa@gmail.com. Tot zover deze agenda. We gaan weer een greep doen uit al die jaren lichtflits. Van een formatie waar Henk Kok ook al bewondering voor had. Gaandeweg, waarheid van het album Wanneer er niemand is, 1998.

Nagaandeweg met waarheid hoorde je Wonderful Land door The Shadows. En dat was de eindtune van het oudere programma Nestor. Dat in de jaren 80 en 90 op RTV Slos Radio te beluisteren was. Ook nog in de jaren 0. Maar toen had een ander in de stokje weer overgenomen. Henk Kok was volgens mij in de jaren 80 en 90 actief voor dit uur. En nu hoor je de voormalige tune van Hoofd in Hart met Lisbeth de Haas. Beyond Borders, The Toll and Toll. En dan vertel ik je dat deze lichtflitsverzending technisch werd verzorgd door Renier Simons en voor de allerlaatste keer door Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Iedereen in Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Steenwekkerland, Westerveld, elders in het land, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. En dan gaan we weer vol goede moed verder met nieuwe informatie en kijken wat de toekomst voor dit uur in petto heeft.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Amateur Van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Take the car.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

wij, direct je wij. Dat ken nog helemaal niet meer. Ah, je wij, direct je wij. Ja! Yeah.

hoogte in je tuil water, jongens. Graag, hè. Jongens, we gaan omhoog, hè. Ja.

0: DJ Reguaar.
1: Alle info en steeds de beste muziek. Jouw RTV-SOS.
2: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV-SOS.

0: In de Kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen, dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten

0: give him all. Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeienacht.

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Franstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Van Nederlandstalig tot rock. Je hoort alles. Op RTV Zos.

0: Zo zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.